0: explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een droneshow willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico, en stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: uit de regio.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeenten en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: So now we're back in Norway. That's how we know we've fucked up.
1: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de tweede dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.
2: Wauw.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeenten en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een droneshow willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

vrijdag en zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langs

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeenten en Goeree Overflakke, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een droneshow willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EB in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EB nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
2: rtvridderkerk.nl/reclame.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
6: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een droneshow willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijn.

0: Regioagenda.
1: Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

lose those pounds. Learn about football.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een droneshow willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.
2: Hallo Ridderkerk. I get on stage for the first time.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: wel lekker wakker worden, hoor.
1: Absoluut.
0: Bruno Mars en Risk It All. Hartelijk goedemorgen. Zaterdag 18 juli.
1: Ja, dat is die weer, het ochtendhumeur. Tot aan 10 uur vanmorgen met heel veel lekkere muziek. En dan krijg je al een voorproefje van natuurlijk Bruno Mars. En natuurlijk heel veel informatie. En dat ga je straks allemaal horen natuurlijk. Ook rond de klok van 8:30 krijgen we het weekend weerbericht. En natuurlijk de nieuwsfeitjes daarvoor.
0: Ja, en het was, eigenlijk heb ik een iets minder ochtendhumeur als vorige week. Want het was vannacht, ik heb gewoon weer zonder zo'n hulpmiddel kunnen slapen.
1: Ja, want het was vannacht 17 graden of zo.
0: Dus, het was best oké.
1: Ja, inderdaad. Dat zijn de betere nachten. Maar goed, je mag je verheugen, want er komen nog meer van dat soort nachten aan.
0: Ik ben er bang voor. Ja. Maar goed, deze hebben we alvast.
1: Nee, van 17 graden zijn er nog heel veel. En waarschijnlijk is het dan overdag ook minder warm. Maar goed,
0: heerlijk.
1: Dat horen we straks.
0: Kan niet wachten.

0: je gewoon werkelijk waar helemaal geen andere reden meer om ruzie te maken. Dan ben je echt wel heel ver heen in je relatie, denk ik.
1: Ja, nogal ja.
0: Maar goed, het geeft wel leuke muziek. Rutje Kot en Rad van Fortuin hier bij Radio Ridderkerk.
1: Ik weet niet of het opgevallen is, maar tijdens het WK vallen steeds meer spelers op met gaten in hun sokken en zelfs uitgesneden hielen in hun voetbalschoenen.
0: Ik heb dat gezien.
1: Je hebt het gezien, ja.
0: Ja.
1: Ja, de gaten in de sokken zijn al langer gebruikelijk. En moderne strakke kousen geven veel druk op de kuitspieren, waardoor spelers stukken wegknippen om de kramp te voorkomen. Dat is wel slim natuurlijk. En medisch bewijs ontbreekt trouwens. Maar de gewoonte blijft populair. En nieuw is dat de spelers ook de hielen uit hun schoenen snijden. En dat gebeurt bij het hakloent-syndroom. Nooit van gehoord zeker.
0: Nee, dan wordt de boel ook weer korter hè, en stijver. Het gaat vergroeien een beetje en daarom doen ze dat.
1: Ja precies. Je hebt zo'n botuitstulping die door de harde hielkap van de voetbalschoen kan ontsteken. En omdat de schoenen door sponsorcontracten niet zomaar vervangen moeten worden, snijden ze gewoon een stuk plastic weg om de druk te verminderen. En zo kunnen ze blijven spelen. Zelfs als dat betekent dat dure schoenen worden opengeknipt.
0: Ik wilde net zeggen, het zijn wel gewoon schoenen van 2,5, 3, 400 euro. En daar zetten ze gewoon direct de schaar in.
1: Ja, en waarschijnlijk wordt het gewoon een trend. En gaan al jongeren die op die schoenen lopen ook gewoon die hielen eruit knippen.
0: Ja.
1: Ja. Dus heel de ouders echt blij mee zijn.
0: Ja, en het is helemaal niet... Ik bedoel, als je nu dan nog een tikje op je gillespees of je hiel krijgt, dan heb je ook gelijk goed schade. Dus heel slim is het niet natuurlijk.
1: Nee, wat dat betreft is het niet slim, nee.
0: Maar ja, er zijn wel meer dingen niet heel slim. Maar het is wel opvallend inderdaad. Ik had het ook voorbij zien komen.
1: Ja, en je dacht van, hé, wat is dat nou?
0: Dat, ja, eigenlijk wel, ja.
1: Nou, dan weet je het in ieder geval.

0: leuke plaat. Alsof het zo hoorde te zijn. Michael Jackson samen met Justin Timberlake en Love Never Felt So Good.
1: Ja, het is net echt een duet wat live opgenomen is, maar dat is niet helemaal
0: meer. Dat lukte niet helemaal meer, zeg maar.
1: Ik weet niet of je wel eens van gehoord hebt, het tuincentrum het Lokkemientje.
0: Nee.
1: Dat is een Edam. En daar heeft een man geprobeerd de papegaai Jaapie te stelen. Hij opende de kooi en giste de vogel eruit en rende naar buiten. En de medewerker die werd daarbij omvergeduwd en liep schaafwonden op. Maar Jaapie liet het niet bij zitten. En waarschijnlijk beet hij de man. Dus,
0: echt waar?
1: Ja, want ineens was Jaapie los en hij zat onder het bloed. En met Jaapie was niets aan de hand. Dus waarschijnlijk was het bloed van de man.
0: Is Jaapie even flink huishouden?
1: Ik denk dat je dat goed voelt als zo'n papegaai een knauw geeft.
0: Ik denk dat dat best zeer doet, inderdaad.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar in ieder geval maakt Jaapie het goed. En hij is wel wat geschrokken. En de dader staat op bewakingsbeelden en is nog voortvluchtig. Het tuincentrum heeft aangifte gedaan en hoopt dat de man snel wordt opgepakt.
0: Ja, en Jaapie wordt als getuige gehoord waarschijnlijk.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja. En wij gaan terug naar de muziek. Hier is Kronenburgpark van Frank Boeien en Mai Tai in de achtergrond. Is dat zo?

0: in de tijd met Frank Boeien en zijn Kronenburg Park. En daarmee is het 1 over half 9 geworden.
1: Nieuws.
2: Willem Holleder wordt vanuit de EBI, de strengst beveiligde gevangenis van Nederland, overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Dat zegt de advocaat van Holleder tegen persbureau ANP. Het ministerie van Justitie wil het nieuws nog bevestigen, nog ontkennen. En Holleder kreeg in 2019 levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties.
0: Ja, de AVB verwacht dit weekend grote drukte op de weg, omdat alle regio's in het land nu vakantie hebben. Als laatste regio krijgen de scholen in het midden van het land nu ook vrij. En omdat daar ook steden als Rotterdam en Utrecht ondervallen, is dat goed te merken op de weg. En in Duitsland heeft ook de regio een Noord-Rijn-Westfalen vakantie. En daardoor kunnen in dit weekend files ontstaan richting de kust. En ook de Duitse grenscontroles zullen heel veel extra verkeershinder opleveren.
2: En in Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Dat gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. En omdat het tweetal niet reageerde op telefoontjes, werd er contact opgenomen met de politie. Ze werden gevonden in de buurt van McTavish, waar ze vakantie vierden. En de broer van de man zegt tegen de Canadese media dat ze daar waren om te vissen. Volgens de broer waren de 2 vaker in het gebied geweest en was het niet de eerste keer dat ze een beer zagen bij het meer. De beer die wordt afgemaakt en overgebracht naar een diergeneeskundig instituut.
0: En er is een groeiend tekort aan neurologen in ziekenhuizen. En dat komt onder meer doordat er door vergrijzing een groter beroep op specialisten wordt gedaan. Daarnaast zijn er steeds meer behandelingen mogelijk voor neurologische aandoeningen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie kan de zorg daarom in de knel komen. En de wachttijd voor een eerste afspraak bij een neuroloog kan soms maanden duren. En ook moeten sommige patiënten uitwijken naar ziekenhuizen elders in het land.
2: En in de Noorse stad Drammen zijn er zeker 100 woningen in vlammen opgegaan bij een brand. Dat meldde Noorse media. De brand zou in een huis zijn ontstaan. En de politie zei om 10 uur dat de brand nog niet onder controle is. Honderden mensen zijn geëvacueerd. En Drammen ligt zo'n 50 kilometer ten westen van Oslo. De burgemeester spreekt van een ramp. En voor de evacuees zijn 2 opvangplekken ingericht.
1: Weekend weerbericht.
2: Vandaag krijgt vanuit het noordwesten veel bewolking binnen. De zon laat zich slechts af en toe zien en blijft grotendeels droog. Op wat lichte motregen na en bij een matige wind blijft de temperatuur hangen rond de 21 graden. Zondag en maandag wordt het wisselend bewolkt met af en toe zon. En vooral zondag kan er wat lichte neerslag vallen, maar in de regio stelt dat weinig voor. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en zondag wordt die waarde mogelijk niet gehaald. 's Nachts daalt het kwik naar een aangename 14 graden.

0: leuke plaat. Noah Kahan en Julia Michaels.
1: In Rotterdam heeft trouwens een man ruim 2 uur bekneld gezeten in een vuilniswagen. Vermoedelijk lag hij te slapen in een container die werd geleegd. En toen lag hij zo in de vrachtwagen. De brandweer die had veel tijd nodig om hem te bevrijden, omdat niet duidelijk was waar hij precies vast zat. En ambulancepersoneel en een technisch medewerker van een afvalbedrijf hielpen bij de redding. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
0: Oeh, ja, dat is niet handig.
1: Nee, dat is niet fijn, nee.
0: Die man die lag in die container of zo. Of
1: ja, dat is te denken dat hij in de container lag te slapen.
0: Ietje. Ja, dat is niet echt. Nee.
1: Nee.
0: Je zegt wel eens, hè, ik zet mijn kinderen of ik zet je bij het grote vuil, maar dit is waarschijnlijk in het echt geweest.
1: Ja.
0: En dan zie je dat dat niet altijd even goed is.
1: Nee, niet echt.
0: Ik heb hem, hij staat weer klaar.
1: Ja.
0: Ik heb de het rad staan. We gaan er een slinger aan geven.
2: De ochtendroulette. Draai je genre.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik ook. Spannend.
2: Het genre van vandaag is country.
0: 3,

0: Ja, begin jaren 90 waren hun razend populair, Charles en Eddie. Ja, en het verhaal ging natuurlijk dat ze elkaar ontmoet hadden in de metro. Eén zat daar te zingen en de ander dacht, hey, ik ga een Robertje meezingen.
1: Ja.
0: Maar ik geloof dat ze maar 2 of 3 hits gehad hebben. Dus het was ook weer snel uit tussen die twee.
1: Maar was het ook echt waar dat ze elkaar in de metro...
0: Ik weet het niet. Het is gezegd...
1: Dat is hetzelfde als dat ze zeggen van dat ik Ashley de schoonmaker was, weet je wel. Die toen maar wat ingezongen had.
0: Ja.
1: Maar dat blijkt ook helemaal niet waar te zijn.
0: Nee, vaak zijn die verhalen wel een beetje broodje aap om het leuker te maken. Ja. Om het dan zo te promoten. Maar goed, ja, we weten niet of het waar is. We weten wel dat ze een leuk duo waren.
1: Ja. Hey, ik wil het toch nog even hebben over de nationale ergernis. Dat is de fatbike.
0: Ja.
1: Ja. In Delft heeft de politie een fatbike afgepakt die 58 km per uur kon rijden. En de bestuurder was een jongen van 11.
0: Zo.
1: De agenten die zagen dat hij zonder te trappen door een woonwijk reed. En de fiets bleek voorzien van een gashendel. En daarmee geldt de fatbike als een motorvoertuig. En vanwege de extreme snelheid besloot het Openbaar Ministerie de fiets direct in beslag te nemen en te vernietigen. En de politie waarschuwt ouders dat opgevoerde fatbikes levensgevaarlijk zijn en steeds vaker worden aangetroffen. De meest illegale fatbikes die halen rond de 40 km per uur. Maar ja, deze was dus wel uitzonderlijk hoog met 58 km.
0: Ja. Dat is best snel.
1: Ja. Zo hard mag een auto nog ineens rijden in een woonwijk. Of nee, sterker nog, binnen de bebouwde kom.
0: Wil je er staande houden, dan wordt je auto niet vernietigd. Maar ik bedoel, het is wel een dingetje. Want je ziet vaak van die hele kleine jongetjes en meisjes erop rijden die dat ding gewoon niet onder controle hebben.
1: Nee, die ook de verkeersregels niet kennen. Dat is nog erger.
0: Ja, oké. Okay, maar er zijn ook mensen met de auto en met een rijbewijs die het ook niet kunnen.
1: Dat is ook waar, ja.
0: Maar goed. Dus ze mogen er wel wat aan doen, inderdaad. Ergernis nummer 1 in Nederland. Ik geloof het ook wel.

0: Maar liefst 10 weken stond deze plaat in 2021 op de eerste plaats. Je hoorde Maan en Snelle en We Blijven Slapen.
1: En de Nationale Politie van Haiti die heeft een politieinspecteur, dat waren er geen twee, Rubinson Elchi aangehouden omdat hij lid zou zijn van een criminele bende. En tijdens een grote operatie in Pellerin et Pétionville werd een groep opgepakt die zich bezig hield met ontvoeringen en woninginbraken. En Elchi, afkomstig uit de 18e lichting van de PNH, werd op 30 juni gearresteerd door de gerechtelijke politie en zit vast bij de DCPJ. En meerdere betrokkenen die worden nog onderzocht. En de zaak toont opnieuw de problemen binnen de Haïtiaanse politie en de infiltratie van bendes in de officiële structuren. Ja, dat is toch wat. Wordt de politie opgepakt omdat die bij de bende zit?
0: Dat hoor je vaak.
1: Ja, dat hoor je vaak. Je ziet het ook vaak in films, maar het gebeurt dus ook in werkelijkheid.
0: Ja, de films zijn meestal toch wel ergens op gebaseerd. Ja, of ze zijn geïnspireerd door de films. Dat zou misschien ook wel kunnen.
1: Dat zou ook kunnen, ja. Dachten we, hey, maar dat is een goed idee.
0: Gaan we ook doen. Nee, je ziet, het lukt weer niet.
1: Nee. Tot zometeen.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: zijn er weer. En tot aan 10 uur zijn we bij je. Met lekkere muziek, luchtige informatie. En ik heb natuurlijk de dagen voor je. Het is vandaag dag van de kaviaar.
1: Oh, ik weet het niet. Ik dacht dat je wilde zeggen dag van de kaviaar. Maar
0: Nee, kaviaar. Ik heb dat wel eens op. Ik ben daar niet zo heel veel groot fan van, zeg maar.
1: Nee, ik ook niet.
0: Het is ook dag van de zure snoepjes. Daar ben ik dan wel wat meer van. Het is ook dag van het tropisch fruit. Nou, dat is ook niet verkeerd.
1: Nee,
0: Is vandaag Nelson Mandela-dag.
1: Ja.
0: En het is vandaag Wereldluisterdag.

0: vandaan?
1: Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten.
2: Waarschijnlijk van het strand of zo, want anders loop je niet door zand.
1: Ja, dat zou best kunnen, ja.
2: We beginnen met voetbal. Vitesse mag de licentie om betaald voetbal te spelen behouden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld nadat de KVB in cassatie was gegaan. De KVB trok vorig jaar de proflicentie van Vitesse in, maar werd teruggefloten door het gerechtshof. Dat besloot dat Vitesse weer tot het betaalde voetbal moest worden toegelaten. De KVB was het daar niet mee eens, maar is dus niet in het gelijk gesteld.
1: Oké, en Mauro Smit die heeft in de Tour de 13e etappe gewonnen. De Zwitser van Jayco sprong op 16 kilometer van de finishweg uit een kopgroep van 10 man. En kreeg Harold Tejada met zich mee. En versloeg daarna de Colombiaan van Astana in de sprint.
2: Nog meer voetbal, want de KVB heeft de competitieindelingen voor het nieuwe amateurvoetbalseizoen bekendgemaakt. En opnieuw staat de Ridderkerkse derby tussen Rijsoord en Slikkerveer op het programma in de derde klasse D. FVA komt uit in de eerste klasse D en Bonaspelt komend seizoen in de vierde klasse D. De bekerwedstrijden beginnen eind augustus, waarna de competitie van start gaat.
1: En dan nog meer over de Tour, want in de 14e etappe van de Tour de France moet het peloton flink aan de bak. In de 155,3 kilometer lange rit van Moerhout naar Le Markstein krijgen de renners 4 zware calls voorgeschoteld.
2: Nog meer voetbal, want Slavo Vincic heeft zondag de leiding over de finale tussen Argentinië en Spanje. De 46-jarige Sloveen floot op dit WK eerder 2 wedstrijden in de groepsfase en 1 in de tweede ronde. En dat was Mexico-Ecuador. Vinic was in de 2024 de scheidsrechter bij de Champions League finale en had 2 jaar eerder de leiding over de Europa League finale.
1: En op de tweede dag van het Brits Open, dat sinds 1860 elk jaar wordt gehouden, hebben de Australiër Lucas Herbert en de Amerikaan Sam Burns de beste ronde van het toernooi geëvenaard. Ze gingen de baan rond in 62 slagen, dat is 8 onder par. En dat was alleen Brandon Grace ooit gelukt. De Zuid-Afrikaan presenteerde dat in 2017.
2: Tot zover de sportfeitjes hier in het ochtendhumeur.

0: Nico en Vincent. Dat is al 13 jaar oud, wist je dat?
1: Ja, ik zie het.
2: Nee, echt niet te geloven, man. Zo lang geleden alweer.
1: Hij blijft een leuk plaatje.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Een vlieginstructeur heeft tijdens een testvlucht een opvallende boodschap achtergelaten op Flight Radar 24. Boven de grens van Engeland en Wales vloog hij een route die de woorden I'm bored vormde. En dat betekent ik ben verveeld. De vlucht duurde 2 uur en de boodschap werd ongeveer op 335 meter hoogte gevlogen. En volgens de luchtvaartmaatschappij was het niet een vooraf gepland deel van de route en krijgt de piloot geen straf. Wat spij prijst zelfs zijn vliegvaardigheid en zijn spelling. Want het was ook nog zelfs gespeeld zonder fouten.
0: Okay.
1: Maar goed, als je daar dus gewoon... wat is het? Hoe lang was je mee bezig? 2 uur mee bezig ben om dat neer te zetten. Ja, dan snap ik wel dat je een beetje verveeld bent als je in dat ding zit.
0: Ja, okay. Dat is wel bijzonder dat je zoiets gaat doen, Moot.
1: Ach, het zou misschien leuk zijn. Ik bedoel, boven Wales. Ik ben ook ooit wel eens in Wales geweest. Daar was je bij. Daar hebben we zo'n... Er is zo'n plaatsje met zo'n plaatsnaam met wat was het? Iets van 60, 70 letters of zo.
0: Ja, met 50 medeklinkers achter elkaar.
1: Ja, zoiets was het. Misschien is het leuk voor hem om, hè, als hij nou toch verveeld is, om dat de volgende keer daar zo boven Wales zo uit te schrijven.
0: Ja, en dan ook zonder spelfouten.
1: Zonder spelfouten.
0: Ja. Ja, dat lijkt me een goed plan. Nou ja,
1: bij deze dagen we hem uit.
0: Ja, precies. Ik zei al, we gaan door met de muziek. Hier is de liefdesliedjes van de...

0: op de een of andere manier is deze muziek tijdloos, hè? Het klinkt helemaal niet als dat het zo al zo heel erg oud is.
1: Nee, het is echt wel heel oud, zit ik inderdaad te kijken. Het blijft gewoon lekker. Ja, misschien willen we dat ook wel, dat het gewoon tijdloos blijft klinken. Dan blijven wij ook jonger natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zeker waar, ja. Ochtendhumeur.
2: Nieuws.
1: Er is een groeiend tekort aan neurologen in ziekenhuizen. Dat komt onder meer doordat de vergrijzing een groter beroep op de specialisten wordt gedaan. Daarnaast zijn er steeds meer behandelingen mogelijk voor neurologische aandoeningen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie kan de zorg daardoor in de knel komen. De wachttijd voor een eerste afspraak bij een neuroloog kan soms maanden duren. En ook moeten sommige patiënten uitwijken naar ziekenhuizen elders in het land.
0: En het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft Jorge Rodriguez bekendgemaakt, de parlementsvoorzitter van het Zuid-Amerikaanse land. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd en 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil.
1: In de woonwijk in Den Haag is een drugslab ontdekt. 200 omwonenden moesten een paar uur hun huis uit na de vondst. Het lab kwam aan het licht nadat bij de hulpdiensten een melding van stankoverlast was binnengekomen. In het gebouw zijn vaten met duizenden liters chemicaliën gevonden en de politie heeft 2 verdachten aangehouden.
0: En de aardverschuiving in China heeft aan zeker 8 mensen het leven gekost. Ook zijn er 34 vermisten. Rond 9 uur lokale tijd stortten grote hoeveelheden gesteente en grond bij Chongqing naar beneden. En hierdoor raakten meer dan 10 woongebouwen bedolven. Dat meldde de Chinese staatsomroep CCTV. Zeker 10 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald.
1: Ja, en in de gemeente zijn zaterdag enkele honderden huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg hiervan zat de seringenplantsoen ruim een uur zonder stroom. Volgens Stedin trof de storing die rond 4:15 vanochtend begon meer dan 500 huishoudens in meer dan een dozijn postcodegebieden. De storing werd door Stedin om 6:55 gemarkeerd als opgelost. Dat is wel goed, dus iedereen kon gewoon luisteren.
2: Weerbericht.
1: Ik zat weer door de jingle heen te praten, dat moet ik ook eigenlijk niet doen. Sorry. Na een bewolkte nacht begint het ook deze zaterdag grijs. Af en toe kan een spatje regen vallen, maar het stelt niet veel voor. Heel soms breekt de zon nog even door en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het vanmiddag ongeveer 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het naar verwachting droog. Met opnieuw zo'n 21 graden. Ook begin volgende week verandert er weinig. Rustig zomerweer met af en toe zon en temperaturen rond die 20 graden.

0: Handle Me With Care, de Traveling Wilburys. Dat is alweer van een hele lange tijd geleden.
1: Maar ja, dat was echt wel een geweldige band, hè? Ik bedoel, ja, daar zaten ook nog inderdaad de minste naam in.
0: Nee, absoluut niet.
2: Shownieuws.
1: En we beginnen met de Rolling Stones. Want die hebben opnieuw geschiedenis geschreven. Met een nieuwe album Foreign Tongues staan de Britse rock-iconen voor de 15e keer op nummer 1 in de Britse albumlijsten. Daarmee even nagezet record van de Beatles. Op het album staat ook een nummer met voormalig Beatle Paul McCartney. En alleen Robbie Williams doet het nog beter. Hij is met 16 nummer 1 albums nog altijd recordhouder in het Verenigd Koninkrijk.
0: En presentator Rob Campus die is in het geheim getrouwd met Christy Nieuwenhuizen. Eindelijk mogen we het van de daken afschreeuwen. We zijn getrouwd, dat schrijft het stel bij de beelden van de bruiloft. De 65-jarige Campus en de 45-jarige Nieuwenhuizen die hebben elkaar het jawoord gegeven op het Griekse eiland Mykonos. Met heel veel mensen erbij die ons lief zijn. En Campus die heeft sinds de zomer van 2021 een relatie met Nieuwenhuizen. De ontwerper van meubels en decoratie.
1: 65 om 45, ik vond het echt goed, hè?
0: Ja.
1: Trots op hem.
0: Ja, absoluut.
1: Bob Dylan gaat dit najaar opnieuw op tournee door Europa. Maar laat Nederland om de links liggen. De 85-jarige singer-songwriter begint op 17 oktober in het Noorse Oslo en sluit de reeks op 8 december af in Londen. Wel doet Dylan onder meer Düsseldorf en Antwerpen aan. Vorig jaar stond hij nog 2 keer in de AFAS Live in Amsterdam. En de kaartverkopen voor de Europese concerten begint op 22 juli.
0: En actrice Julia Garner en zanger Mark Forster die gaan na ruim 6 jaar huwelijk uit elkaar. Dat meldt entertainmentblad People. Garner en de 42-jarige Forster die trouwden in 2019 in New York. En de twee ontmoeten elkaar in 2013 op het Sundance Film Festival en begonnen daarna te daten. De 32-jarige Garner is voornamelijk bekend van de series Inventing Anna en Ozark, waar ze ook een Emmy voor won. En Forster is de frontman van Forster the People. De Amerikaanse band is voornamelijk bekend van het nummer Pumped Up Kicks uit 2011.
1: Ja, ik wilde het zeggen, maar je was hem voor.
0: Oh ja, oh, jij wist dat gewoon.
1: Ja, sorry.
0: Oké. Dat is niet echt een vraag die iedereen kan beantwoorden, zullen we zeggen. Oké, tot zover dan het shownieuws. Gaan we eens even kijken wie dat er jarig zijn vandaag. En dat zijn er weer heel wat. Michiel Huisman, de Nederlandse acteur en muzikant. Hij wordt 45. En Esther Vergeer, de Nederlandse voormalige rolstoeltennisspeelster. Zij wordt 45. Dan hebben we Vin Diesel, de Amerikaanse acteur, schrijver, muzikant, producer en regisseur. Hij wordt 59. En Paul Verhoeven, de Nederlandse filmregisseur, 88 vandaag. Heb ik er nog eentje voor je. Cesar Zuiderwijk, de Nederlandse drummer. Hij wordt 78. Je kent hem natuurlijk van The Golden Earring.
1: Even lekker gierende gitaar hier op de radio.

0: echt de neiging om daar mee te doen.
1: Nou ja, ik dacht dat je pijn nog voor je kwam, maar ja. Dat was het dus. Je zat gewoon mee te
0: zingen. Dat was het, ja.
1: En ik riep wel een paar keer, gaat het? Maar ja, je bleef de koptelefoon ophouden. Ik denk, nou ja, laat maar, het komt wel goed. Maar ik weet nu wat je aan het doen was.
0: Ja.
1: Het was dus zingen.
0: Nou ja, zingen.
1: Hey, in Pennsylvania is een vrouw aangehouden nadat ze 's nachts probeerde het huis van haar ex-partner binnen te dringen. De man merkte al weken dat spullen waren verplaatst, maar wist niet door wie. En toen hij thuis kwam, zag hij de vrouw door zijn schuifdeur kijken. En ze probeerde via een raam naar binnen te klimmen en had een fles wijn bij zich. De twee ontmoetten elkaar eerder via een dating-app en de vrouw bleek al vaker te zijn binnengedrongen. En ze is inmiddels vrijgelaten op borgtocht en wordt aangeklaagd voor stalking, huisvredebreuk en intimidatie. Dat is toch wel een dingetje, zeg maar.
0: Had zij dan de sleutel gekregen? Of ze kwam ingebroken?
1: Ja, door raampjes klom ze er binnen of de deuren die open stonden. Dat is toch wel een enge gedachte. Het is wel zo. Ik bedoel, hè, want ze dan wel de eigen drinken mee. Dat is dan op zich dan wel weer een...
0: Ja, dat wel. Als ze dan maar niet knoeit. Want anders dan moet je ook zelf nog de rotzooi opruimen.
1: Dat wordt dan ook niet normaal. Nee.

0: kan het nou dat de tijd alweer zo hard gegaan is? He, het zit er weer op, het eerste uur van het eerste uur en twee uur ook al. Het hele ochtendumeur zit er al op.
1: Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer.
0: Ja, precies.
1: Mocht je nou op vakantie gaan dit weekend, want ook deze regio heeft nu eindelijk vakantie. En je denkt van ja, maar ik wil jullie niet missen. Nou, je kan het altijd over uitzending gemist, kan je natuurlijk terugzoeken. Maar als je onze app installeert, en die staat gewoon in beide stores staat die volgens mij, dan kan je ons ook gewoon mee op vakantie nemen. En dan kan je gewoon live luisteren. Ja, onder andere naar het ochtendumeur, maar ook zo meteen naar prettig weekend. Hè? Dan ben je toch niet in je gemeente, maar dan weet je wel wat er in je gemeente afspeelt.
0: Ja, met onze app op jouw mobiel.
1: Precies. Kom je daar nou weer aan?
0: Ik weet het niet. Je hoort wel eens wat. Oké, tot volgende week en veel plezier met prettig weekend. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Goedemorgen.
6: Prettig weekend.
7: Prettig weekend.
8: Prettig weekend.
9: Prettig weekend.
5: Goedemorgen.
6: Prettig weekend.
10: Prettig weekend.
6: Prettig weekend.
10: Actuele informatie, reportages, rubrieken en nieuws in en rond Ridderkerk.

Goedemorgen allemaal en van harte welkom aan de luisteraars in Ridderkerk, Zwijndrecht, Heerzam, Hendrik Ierwalmocht en waar ook ter wereld die via de ether of via digitale wegen naar dit gezamenlijke programma van Radio Ridderkerk en Atos RTV luisteren. Prettig weekend, duurt vandaag natuurlijk weer tot 12 uur en daarna doen we nog een uurtje Politiek Café. We praten straks tussen 12 en 1 met de nieuwe coalitie, de wethouders, de nieuwe wethouders. Of de, misschien wel de bestaande wethouders. U zult het straks wel horen. En met iedereen die ermee te maken heeft gehad. Om te kijken van hoe is die coalitievorming nou tot stand gekomen. Doen we straks tussen 12 en 1. Op de website en de app van RTV Ridderkerk kun je de meest actuele informatie over de gemeente vinden. En ook de site van Atos RTV wordt voortdurend bijgewerkt met relevante informatie over het verzorgingsgebied. Aldaar. Techniek van dit programma is in vertrouwde handen van Nico Bravenboer, jawel. En de muziek wordt zoals altijd verzorgd door Kees Plas Junior. Mijn naam is Erik Harman en ik neem je tot 12 uur mee in Prettig Weekend.

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk met Walter van Luik.
1: Walter, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen. Hey, wat een verandering hebben we achter de rug deze week. Toch? Het begon hartstikke, weer zomers en nog meer zomers, zeg maar. Dat we eigenlijk een beetje gewend waren, is dat het goede woord?
2: Ja, toch wel hoge temperatuur aan het begin van de week. Rond de 30 graden ook nog en iets daarboven. Het verschil was natuurlijk met een aantal weken terug dat de lucht een stuk droger was. Dus het was wel een stuk aangenamer. En er stond ook een doorstaand noordoostenwindje continu. Waardoor het best wel, ondanks de hoge temperaturen, best wel aangenaam aanvoelde.
1: Ja, dat mag je zeggen. Ja, nou, over de neerslag kunnen we het kort zijn, dat is nul.
2: Ja.
1: Dus daar hebben we het straks nog wel een keertje over. Maar in de afgelopen week was dat niet. En vandaag, wat wordt het vandaag?
2: Ja, vandaag hebben we te maken met veel bewolking. Heeft te maken met een koufront wat overtrekt. En dat koufront, daar zit vooral bewolking bij, maar heel weinig neerslag. Er kan een heel klein beetje lichte regen vallen af en toe. Met name in het noorden van het land. Vanmiddag misschien ook elders. Ik sluit een enkel spatje niet uit. Maar het worden geen grote hoeveelheden regen of wat dan ook. Het is vooral echt bewolking die overtrekt met daarachter een wat koelere luchtsoort. Nou, dat merken we eigenlijk. Gisteren merkten we al een beetje dat het wat koeler werd. Maar vandaag gaan er nog een paar graadjes van af. Ik denk dat we vandaag hooguit op een graad of 21 uitkomen. Dat is prima uithouden. En met een noordwestelijk windje, windkracht 3, die gaat wel iets aantrekken in de loop van de dag naar windkracht 3 tot 4. Ja, dat heeft eigenlijk allemaal te maken grootschalig met een hoger drukgebied wat min of meer stil ligt ten zuiden van IJsland op de oceaan. Dat blokkeert het patroon een beetje. En een lager drukgebied op dit moment boven Zuid-Scandinavië. Ja. En daar staat dus die noordwestelijke stroming tussenin met aanvoer van koelere lucht.
1: Ja, precies. Ja, prima te doen, hè. Is dat een beetje een verademing voor alles en iedereen?
2: Ik denk het wel, ja.
1: Ja. Ja,
2: je kan weer eens normaal wat doen buiten en binnen zonder dat je het meteen enorm warm hebt, hè?
1: Je kan je tuin sproeien. Gaan we het gelijk maar even over hebben. Het water, het is weinig.
2: Het is heel weinig. Ja, het is in een groot deel van Europa heel weinig. Ik zag vanmorgen nog beelden vanuit Frankrijk. Het stroomgebied van de Loire, waar die helemaal droog stond. Maar ook in ons land natuurlijk heel lage waterstanden. Met ook maatregelen voor de scheepvaart nu. En met name op de zandgronden merk je dat nog wat meer dan hier op de klei. Ja, want als je hier iets dieper graaft, dan is de bodem nog vrij vochtig. Zag ik ook vorige week wel. Maar ja, het is natuurlijk wel zeker die toplaag, die is behoorlijk droog.
1: Ja, en dat merk je. Je kan het zien, hè. Er zijn bomen die hun blad alweer aan het verliezen zijn.
2: Ja.
1: Of nog niet eens hebben, de bomen die wat later zijn. Die hebben dat. Ja, gaat het veranderen?
2: Nou, voorlopig niet echt. Ja, er zit misschien in de komende week één dag met neerslag aan te komen. Maar ja, dat is de spreekwoordelijke druppel op een gloeiende plaat.
1: Ja.
2: Maar ja, in ieder geval voorlopig even geen neerslag van betekenis. Mm-hmm. Waarbij we eigenlijk de komende dagen, zeker tot en met dinsdag, te maken houden met dit geblokkeerde patroon. Met die noordwestelijke stroming, temperaturen overdag dan een graad of 22. Dan zien we morgen wel wat meer zonneschijn. Het is vandaag echt wel bewolkt, maar morgen dan zou het toch een vrij zonnige dag moeten worden. En die wind nog steeds uit de noordwestelijke richting. Ja, en begin volgende week houden we dan eigenlijk vast. Dat weertype met toch wel regelmatig zon. Het zal best vriendelijk ogen, denk ik zo. Maar wel die noordwestelijke wind die blijft doorwaaien en daardoor niet hogere temperaturen dan 1, 22 graden overdag. Ja. En dan 's nachts een graad of 13, 14.
1: Ja.
2: En dan midden van de week dan zien we een storing naderbij komen op woensdag. En daar zit dus wel buiige neerslag op. De hoeveelheden, daar is nog wat onduidelijkheid over. Op dit moment wordt er gedacht aan 3 tot 8 mm neerslag. Nou, dat is prima voor de natuur even, maar het is eigenlijk veel te weinig voor wat de natuur nodig heeft. Maar dat is dus op de woensdag. En de dagen daarna dan, wordt het toch weer droog.
1: Ja, en dan het gras zal er niet veel groener van worden.
2: Ik denk het ook niet.
1: Nee, dat is nou eenmaal. Ja, dat is in een heel groot gedeelte van Europa is dat zo.
2: Ja, eigenlijk houdt dat hoge drukgebied al die storingen die normaal vanaf de oceaan komen tegen. En daardoor is het in een heel groot deel van Europa droog. We hebben van de week wel wat zware onweersbuien gezien in Frankrijk met name. Dat is op dit weekend eigenlijk nog steeds het geval in delen van Duitsland. Vooral ook het Alpengebied, oostelijke delen van Frankrijk en Noord-Italië. Waar je dus wel de ontwikkeling ziet van zware onweersbuien. Maar ook daar wordt het volgende week weer droger. En dan vooral Zuid-Scandinavië, door dat lage drukgebied dat daar ligt. Daar regent het nu ook dit weekend even flink door.
1: Ja, nou, die mensen kunnen dat wel hebben, denk ik. Hè?
2: Ja, die zijn het ook wel wat gewend, denk ik.
1: Dat niet alleen, maar die hebben met hetzelfde te maken als wij. Het is gewoon kurkdroog.
2: Ja, ook daar is de afgelopen week gewoon droog geweest. En ook volgende week zal het daar waarschijnlijk weer wat droger gaan worden. Maar
1: je zei het al, de rest van Europa heeft er ook enorm veel last van. Gelukkig hebben wij niet zoveel last van die hele hoge temperaturen.
2: Nee, dat valt wel mee. Nou moet ik eerlijk zeggen dat de echte excessen overal wel meevallen in Europa op dit moment. Dat hebben we toch een paar weken terug wel gezien. Maar het is eigenlijk toch wel de redelijk normale temperatuur ook in het zuiden van Europa op dit moment. Het is daar natuurlijk warm, maar dat is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.
1: Ja.
2: Maar geen temperatuurrecords of zo deze week.
1: Nee, alleen wel bosbranden.
2: Bosbranden wel. Ja, het hangt natuurlijk ook samen met die droogte. Ja. Dat gaat hand in hand. Ja.
1: Ja. Als je dan een advies van onze kant is. Als je wil gaan barbecuen en je zit lekker buiten. Kijk even waar je je kooltjes laat.
2: Lijkt me wel verstandig.
1: Ja, want anders dan gaat het gewoon. Nou ja, je leest al de berichtjes van het gaat gewoon mis.
2: Ja, het hoeft maar een heel klein vonkje te zijn.
1: Opgepast dus met hetgene wat je aan het doen.
2: Houd er een emmertje water bij of zo voor de zekerheid.
1: Dat is vroeger bij de kerstboom. Zo'n emmer met water of een emmer met zand. Dat is,
2: hoe vroeger je het aanpakt, hoe beter.
1: Hoe makkelijker het uiteindelijk is. Hè? Nee, je moet gewoon goed zorgen. Hè? Ja, voor de dieren is het natuurlijk precies hetzelfde. Behalve wat in de vrije natuur rondloopt. Ja, honden, katten, alles wat buiten rondloopt. Ja, je ziet ze snakken naar een beetje een aangenamere temperatuur.
2: Klopt, ja. Maar goed, dat zit wel goed hier de komende week.
1: Ja, dat komt eraan. En dan verder, want de vakantie is begonnen.
2: Ja, nou we zien eigenlijk dat het hoge drukgebied aan het eind van de week, dus vanaf vrijdag zo'n beetje dan langzaam in beweging komt, gaat wat naar het zuiden zakken. We krijgen nog steeds te maken met een noordwestelijke stroming, maar de temperatuur, doordat het hoge drukgebied iets zakt, komt de luchtstroming, die komt weer iets. De aanvoer die komt weer vanuit iets warmere richting. Mm-hmm. Waardoor de temperatuur een paar graadjes omhoog gaat richting het volgend weekend. Maar ook de wisselvalligheid, dan gaat dat wel toenemen. Ja. Met name de kans op een paar buien in het volgend weekend en daarna.
1: Okay.
2: Dat is zoals het er nu naar uitziet.
1: Oké. Dus de mensen op de camping staan, die hoeven nog geen gultjes te graven. Maar...
2: Nee, dat niet. Nee, nog niet direct. Maar het is zo. Bedoel, dat is nog weer een week vooruit. Hè, dus dan moeten we eventjes aankijken
1: dat hoe is,
2: het in
1: dat
2: de loop van de week ontwikkelt.
1: Ja, precies. Dat is veel, veel te ver weg. Dus voorlopig het weekend ziet er aardig uit. Temperaturen zijn. Is dat normale temperatuur? Voor
2: dat zit redelijk rond het langjarig gemiddelde. Ja, iets eronder misschien af en toe. Maar rond die 22, dat is...
1: maar we hebben ook al een paar weken veel te hoog gehad. Dus...
2: Daarom de zomer tot nu toe verloopt veel te warm.
1: Ja.
2: Dus
1: wordt het een record zomer?
2: Nou, tot op heden is de zomertemperatuur nog nooit zo hoog geweest. Vanaf het begin van de zomer, hè, dus vanaf 1 juni, zoals we dat meten bij de meteorologie. Tot nu is de zomertemperatuur gemiddeld het hoogste ooit gemeten.
1: Ja.
2: Maar de zomer is nog niet voorbij.
1: Nee.
2: Dus stel dat augustus uit een wat koeler vaatje gaat tappen, dan moeten we nog zien waar het uiteindelijk eindigt. Maar sowieso een top 10 of een top 5 notering, die lijkt me toch best wel waarschijnlijk.
1: Zou er zomaar in kunnen zitten. Walter, dankjewel dat je er was.
2: Graag gedaan.
1: Heel veel plezier. En tot de volgende.
2: Fijn weekend.

0: Hoi, ik mag weer meedoen aan de verkiezing kunstenaar van het jaar 2027. Staat er in het berichtje wat we kregen van Mark is erin. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je mag weer meedoen. Dat betekent dat je al eerder meegedaan hebt.
1: Ja. Ja, ik heb al een paar keer eerder mee mogen doen. Sinds 2022 mag ik meedoen.
0: Ja, ja. Ja, hoe kom je? Want het is een landelijke verkiezing.
1: Het is een landelijke verkiezing, ja. Het is een verkiezing die ieder jaar weer plaatsvindt. Dus ieder jaar is er weer een nieuwe kunstenaar van het jaar. En daar moet je voor genomineerd worden. Je moet voorgedragen worden door een aantal kunstkenners, museumdirecteuren, kunstrecensenten, docenten aan kunstacademies. Die moeten jou voordragen en dan mag je meedoen aan de verkiezing.
0: Ja, want het is, voor de mensen die jouw werk niet kennen, kun je dat een beetje omschrijven?
1: Oeh ja, dat is altijd lastig. Ik ben fotograaf.
0: Dat weet ik daar graag.
1: Ik ben fotograaf. En wat ik in mijn kunstfotografie doe, is dat ik gelaagde foto's maak. En dat moet je je voorstellen dat je een foto af zou kunnen drukken op een glasplaat, bij wijze van spreken. En dan kun je door die glasplaat heen kijken. En als je dan een aantal van die foto's op glas achter elkaar zet, dan zie je ze eigenlijk allemaal tegelijk. En als je er vervolgens dan weer stukjes gaat wegpoetsen van die verschillende foto's, dan gaat het dus... Ja, dan krijg je een wisselwerking tussen verschillende foto's. En dat is wat ik met mijn foto's doe.
0: Ja, en dan dat is aangemerkt als zijnde van dat is kunst. Die gaan we eens kijken of we die mee kunnen laten doen met de kunstenaar van het jaar.
1: Blijkbaar vinden die mensen in die gewichtige commissie dat mijn werk goed genoeg is om genomineerd te worden. Ja. En dat vind ik een hele eer.
0: Snap ik.
1: Want er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel kunstenaars in Nederland. En dat je genomineerd wordt, betekent althans voor hun dat je tot de top 100 behoort.
0: Ja.
1: En uit die 100 of 90 zijn het er dit jaar, wordt dan uiteindelijk één kunstenaar van het jaar gekozen.
0: Ja, precies. Ja, en dat gaat alle kanten op, hè? Want het is niet alleen fotografie. Maar
1: nee, het is misschien ook wel een beetje appels met peren vergelijken. Want daar zit abstract schilderwerk, figuratief schilderwerk, fotografie, beeldhouwen, keramiek, hyperrealistisch werk. Van alles en nog wat zit ertussen.
0: Ja.
1: Dus het is maar goed dat je het ook maar één jaar bent, kunstenaar van het jaar. Want het jaar erop is er weer iemand anders.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat werk, dat is natuurlijk. Ja, het is apart. Er is een hele website omheen gebouwd. kunstenaarvanhetjaar.nl. Moet je maar eens kijken. Dan zie je de grote diversiteit aan werk. Wat er is toch onmogelijk om daar iets uit te kiezen wat dan op nummer 1 zou moeten komen te staan.
1: Nee, dat is ook zo. Daarom zei ik al. Het is een beetje appels met peren vergelijken. En het feit dat je genomineerd bent. Wat je dan ook maakt. Hè? Maar het feit dat je bij die eerste 90 van Nederland mag horen. Dat vind ik al heel eervol. En daarna volgt er een publieksronde. Dan kan het publiek stemmen. Ja, en dat kan natuurlijk ook alle kanten opgaan. Hoe groter je netwerk, hoe meer stemmen je krijgt.
0: Ja.
1: Maar het feit dat je genomineerd bent, vind ik voor mezelf heel, heel eervol.
0: Ja, snap ik. Ja. Ja. En dan dat allemaal netjes gewoon uit ons eigen dorpje.
1: Ja, dat wel.
0: Ja. Ja, ik zou zeggen dat je zou verwachten, zitten mensen uit een grote stad of uit een kunstenaarskolonie.
1: Nee. Kunstenaars zitten overal. Ja. En ook in Ridderkerk zitten
0: hele goede. Vele ook.
1: Ja.

0: dan wel kwaliteit herkennen.
1: Ja.
0: En dan hoef je het niet mooi te vinden, maar je ziet wel dat iets kwaliteit heeft.
1: Ja, en ook en het moet je ook aanspreken.
0: En het moet je raken. Ja,
1: dat is de kunst.
0: Ja, dat is de kunst.
1: Dat is de kunst van de kunst. Ja, die verkiezing. Ja, je zei het al, er is een professionele ronde.
0: Ja.
1: Die is gebeurd.
0: Er zijn die is 90, nu achter de rug.
1: Er zijn er 90 mensen uitgekozen. 90 werk of 90 kunstenaars?
0: 90 kunstenaars.
1: Ja.
0: Ja, die met hun werk op de website staan. En nou ja, daar kan nu het publiek uit kiezen.
1: Ja, precies. En daarvoor zijn we hier aangeschoven.
0: Ja, precies.
1: Ja, want het is... Ja, ja, beste mensen, luisteraars. Mark heeft uw stem nodig.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, zo simpel is het ook wel weer. Hoe mooi zou het zijn als we de kunstenaar van het jaar voor Nederland uit onze eigen omgeving zouden kunnen krijgen.
0: Ja, het zou leuk zijn, toch?
1: Ik denk het wel.
0: Ja,
1: ja, dat zou mooi zijn. Wat moeten mensen doen om over jou te kunnen stemmen?
0: Het makkelijkste uitleggen is denk ik naar de website gaan van kunstenaarvanhetjaar.nl. Kunstenaar van het jaar aan elkaar geschreven. En dan wijst het zich vanzelf. Dan kom je vanzelf in de verkiezingspagina terecht. En zoek mijn naam op en stem op mij.
1: Ja, ja, precies. Mark,
0: zo simpel is het.
1: Mark Izarin.
0: Ja.
1: Is het. Mark Izarin.
0: Izarin. Ja,
1: ja. Precies. Ja, ja, er zullen niet heel veel bijna naamgenoten bij zijn.
0: Nee, sowieso zijn er weinig Izarinnen in Nederland, op de wereld. Het is een naam die uit Oostenrijk komt. De Isar en de Ien, twee rivieren.
1: Mm-hmm.
0: En als je een Izarin tegenkomt, dan is het de familie van me.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo
1: simpel is het.
0: Zo simpel is
1: het. Ja, maar het zijn niet allemaal kunstenaars.
0: Het zijn zeker niet allemaal kunstenaars. Nee.
1: Dus zoek het eventjes op, want het is gewoon hartstikke leuk. Bovendien, het doorbladeren van die site met al die werken is al leuk.
0: Is al heel leuk, ja.
1: En dan zie je, ja, wat is nou kunst? Ja.
0: Ja, dat is een lastige vraag. Wat is kunst? Misschien moet het iets zijn wat je raakt. Dat zeiden we net al. En dan een goede omschrijving, een eenduidige omschrijving van wat is kunst, is moeilijk te geven natuurlijk.
1: Ja, nee, dat precies. Dus ja, dat werkt natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Eigenlijk is alles wat je creëert.
0: Creëert, ja. Creatief maakt, ja.
1: Dan, dat is al kunst.
0: Ja. Ja.
1: Dus als je twee lucifershoutjes aan elkaar zou plakken en je hebt er een gedachte bij gehad om het zo te maken.
0: En je hebt er een goed verhaal bij.
1: Dan ben je al net. Ja, dat klinkt een beetje negatief. Maar soms, sommige mensen kijken daarnaar.
0: Sommige kunstenaars doen het ook zo. Ja.
1: Ja. Ja. En dan denk je bij jezelf van ja, wat is dit nu?
0: Mm-hmm.
1: Maar het verhaal erachter is wel leuk.
0: Is soms heel belangrijk.
1: Ja, nou is het belangrijkste, denk ik. Want anders dan schiet dat niet op. Nou, kunstenaarvanhetjaar.nl, dan moet je terecht.
0: Precies.
1: Even op zoek naar Mark Izarin. En dan kun je daar gewoon klikken. En dat is
0: ja, klik op mijn naam en dan kom je vanzelf in een formuliertje terecht. En
1: dan moet je daar van alles invullen?
0: Nee, je hoeft niet van alles in te vullen. Je mag nog een tweede kunstenaar invullen. En dan krijg je een mailtje thuis. En die moet je even bevestigen.
1: Ja,
0: en dan is de stem uitgebracht.
1: Dan is het dat gebeuren, ja. Ja. Ja. En dan gaan we kijken. Wanneer is de uitslag?
0: Ergens in november, meen ik.
1: Ja.
0: Dus we hebben nog even de tijd.
1: Ja. En dan degene die zich kunstenaar van het jaar mag noemen, die is het hele jaar.
0: Die is in 2027 het hele jaar kunstenaar van het jaar.
1: Ja, ja.
0: Met de alle nodige aandacht die daar aan besteed wordt.
1: Ja.
0: En
1: komt er dan ook nog in een groot museum een tentoonstelling?
0: Die kans is er dat er exposities uit volgen. En er wordt sowieso een boek gemaakt, kunstenaar van het jaar. En daar staan sowieso heel veel kunstenaars in, maar ook de kunstenaar van het jaar. Ja. Krijgt daar een grote rubriek in.
1: Ja. Nou, we duimen met je mee.
0: Graag.
1: Ja,
0: fijn. Dankjewel.
1: Kunstenaarvanhetjaar.nl. Even op zoek naar Mark Izarin. En daar even gewoon je stem uitbrengen.
0: Graag.
1: Zo simpel is het. Mark, dankjewel. Succes.
0: Dankjewel.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Hoe leuk is het als je een radiocollega mag interviewen in dit geval in onze studio. Arie Slob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Want je werkt bij Klokradio.
2: Ja, ik ben voorzitter van Klokradio en heb daar één keer in de twee weken een programma op maandagavond, 1-op-1 met. Ik doe een aantal meditaties op woensdagmorgen, woensdagavond. En wanneer onze kerk aan de beurt is, heb ik op zondag een taak voor de Klokradio. Als onderdeel van Klokradio.
1: Ja, want Klokradio is voornamelijk religieus gezien?
2: Nee. Kerkklok is een onderdeel van Klokradio en heeft op woensdag en zondag de uitzending.
1: Ja.
2: Ja, andere dagen is ook Klokradio.
1: Ja, oké. Het is zomaar even om wat
2: interessant te hadden. Kijken
1: even in de keuken.
2: Pas bij onze streek.
1: Ja, dat zeker. Ja, wij doen het ook.
2: Ja, dus, heel mooi.
1: En daar is helemaal niks mee.
2: En die willen we graag behouden als we straks streek onderop zijn.
1: Ja, daar zitten we niet voor, maar ik snap het wel.
2: Ik denk, ik even van de gelegenheid gebruik maken.
1: Ja, natuurlijk, dat mag. Waar gaan we het over hebben? Het participatiekoor, daar staat hier, is een koor voor mensen met dementie en mantelzorgers in de Drechtsteden en in de Alblasserwaard.
2: Klopt, niet helemaal.
1: Niet.
2: Het is een koor voor mensen met dementie met mantelzangers.
1: Mantelzangers, staat hier ook. Ja.
2: Dat moet je ook lezen, Erik.
1: Ja, sorry.
2: Ja. Excuse. Nee, geeft niet hoor.
1: Excuse.
2: Maar het zijn mantelzangers.
1: Zullen we opnieuw beginnen?
2: Nee, we gaan gewoon door. En het zijn mantelzangers omdat de mensen met dementie, die worden gekoppeld aan iemand die hen begeleidt bij het zingen.
1: Ja.
2: Dus die noemen we geen mantelzorgers, maar mantelzangers.
1: Dus we hebben
2: zoveel mantelzangers als er mensen met dementie meezingen.
1: Ja.
2: En dat verschilt per optreden. En daarnaast hebben we altijd mensen van bestaande koren die meezingen ter versterking van het geheel. Dus dat zijn er gewoon de koorleden en de mensen met dementie en de mantelzangers.
1: Ja, en mensen met dementie, is dat anders om daar een koor mee
2: dat
1: samen te stellen?
2: Dat is echt heel anders. Mensen met dementie kunnen toch reageren op een manier zoals je het niet direct zou verwachten. En het is altijd moeilijk of moeilijk is misschien een groot woord, maar je moet altijd even opstarten. We gaan er wel van uit dat het mensen zijn met beginnende dementie, anders dan lukt het eenvoudigweg niet meer. Dus zijn er ook meestal geen mensen die opgenomen zijn in een verpleeghuis of daar wonen of wat dan ook. Meestal mensen die thuis wonen. En het zijn meestal mensen die meegezongen hebben in een koor voorheen.
1: Dat
2: dus nog geen dementie hadden.
1: Ja, dat helpt.
2: En dat scheelt ontzettend veel, want de stukken die gezongen worden bij ons, dat kunnen klassieke stukken zijn. Kunnen ook wel stukken zijn van Bridge over Troubled Water, ik noem maar even iets. Of Mag ik bij jou? Dat zijn ook van die prachtige nummers die ze kunnen zingen. Maar we zingen het ook wel klassiek. En als je dat niet gewend bent, is dat gewoon lastig.
1: Dat is sowieso al lastig.
2: Dat is sowieso al lastig. Maar wij merken als mensen mee gaan doen met ons en ze worden geholpen door de mantelzangers, ja, dat het fantastisch gaat. En zij krijgen zelf ook een opleving in de zin van, ik heb dat vroeger gedaan. En vroeger lukte dat en het lukt nog.
1: Mm-hmm.
2: En dat is een geweldige opsteker voor mensen met dementie als ze ontdekken wat ze nog kunnen.
1: Ja, is dat een raadzame therapie voor mensen die last beginnen te krijgen?
2: Ja. Wij zeggen altijd, zingen is het beste medicijn voor mensen met dementie zonder bijwerkingen.
1: Mm-hmm.
2: Het werkt geweldig. En we weten dat zeg maar, de zenuwcellen waar de muziek in zit, als ik het eenvoudig weg mag zeggen, die worden als een van de laatste aangetast door dementie. Dus muziek blijft heel lang hangen.
1: Mm-hmm.
2: Als een van de laatste. En vandaar dat mensen met dementie ook heel vaak kunnen zingen, datgene wat ze vroeger ook gezongen hebben.
1: Ja.
2: We gaan beslist niet naar meezingnummers, dat willen we echt niet. Dat zou wel kunnen. En zal het misschien ook meer mensen hebben die meezingen. Gaan we niet doen, we houden het op een bepaald niveau. En we zeggen dus, het is een voordeel als je meegezongen hebt, maar doordat het met het koor gebeurt, zingen mensen wel vrij makkelijk mee.
1: Ja, dat is het mooie van een koor.
2: Ja.
1: Is,
2: je neemt elkaar als het ware mee.
1: Ja.
2: En zeker mensen met dementie.
1: Ja, waar is het idee vandaan gekomen om zo?
2: Dat is een landelijk initiatief. En dat was een geweldig initiatief. Werd gesubsidieerd. En 3 jaar geleden inmiddels denk ik weer, toen zijn er opeens 12 koren in 1 jaar tijd opgericht.
1: Mm-hmm.
2: 12 koren, waaronder wij in Drechtsteden en Alblasserwaard. Toen bestonden er al wel wat koren. Maar tot ons groot leedvermaak, tot ons grote verdriet, is die organisatie, die stichting die daarvoor was opgericht, is failliet gegaan. Het ging niet. Mm-hmm. En toen heeft een aantal koren heeft gezegd, en wij gaan wel door, waaronder wij.
1: Ja.
2: Hebben gezegd, we laten het er niet bij zitten. En dat maakt het niet altijd eenvoudiger, omdat voorheen kreeg je landelijk de muziek. En nu is onze dirigent Martin Klop, die zoekt zelf nu de muziek erbij, kopieert dat, stencelt dat, van alles doet hij ermee. Dus je hebt wel wat meer de vrije hand nu, maar het maakt het voor hem wel wat lastiger. Maar we hebben gezegd, we gaan door. En we willen niet afhankelijk zijn van een landelijke organisatie. Er is nog wel heel lang contact geweest met andere koren in Nederland. Dat contact is inmiddels ook verbroken. We zijn nu gewoon zelfstandig en we zingen er lustig op los.
1: Ja, je zei het, het is een mengsel tussen klassieke stukken.
2: Ja.
1: En wat minder klassieke stukken?
2: Ja, noem het zo.
1: Dat is, en wat voor klassieke stukken moet ik dan? Moet ik dan
2: denken? Nou, dat zal ik je vertellen. We gaan de Messiah gaan we zingen. 27 november in de Bethelkerk in Zwijndrecht. Dus dat is toch een vrij klassiek stuk van Bach. Niet de hele Messiah uiteraard, maar wel stukken eruit. De meest bekende stukken gaan we daar zingen. En daar gaan we voor repeteren in Waardhoven in Sliedrecht. Dat doen we vanaf september tot en met november, want het vraagt best veel studie.
1: Mm-hmm.
2: De mensen zingen thuis ook wel, maar toch ook als we als koor bij elkaar zijn, vraagt dat veel studie. En je kan niet al te lang repeteren met de mensen. Dus we stemmen dat af op de mogelijkheden van de mensen met dementie. En dan kom je op ongeveer anderhalf uur kom je dan uit. Je ziet ook gebeuren dat de mantelzangers, die krijgen toch een bepaalde band met de mensen met wie ze zingen. Ik wil overigens zeggen dat het ook wel soms kinderen zijn die dat doen. Hoeft niet altijd een ander te zijn, maar het kunnen ook kinderen zijn. Maar meestal zijn er toch wel derden. En die halen de mensen ook op voor de repetitie, brengen ze weer thuis. En straks ook voor de uitvoering in november in Zwijndrecht. Zie je dat toch gebeuren. Dus er ontstaan gewoon vriendschappen door de mantelzangers met de mensen met dementie.
1: Ja.
2: En wij gaan dat doen 27 november. En dat doen we heel bewust in Zwijndrecht. Omdat wij van de Verkerk Sponsorloop in Zwijndrecht dit jaar een bedrag hebben ontvangen van €23.100. We hebben een aantal projecten daarvoor op het oog gehad die nu worden aangeschaft. Die worden gesubsidieerd. En één daarvan is het mogelijk maken van een optreden van het participatiekoor met een aantal mensen die beroepsmuzici zijn.
1: Ja.
2: Dus we krijgen een aantal mensen, door onze dirigent begeleid sowieso, maar we krijgen toch een aantal mensen erbij om het niveau toch ook nog wat op te krikken.
1: Mm-hmm.
2: En we kunnen dat nu betalen dankzij de sponsorloop van Verkerk.
1: Ja.
2: Ja,
1: mooi is dat.
2: Heel mooi.
1: Ja, zo help je elkaar.
2: Ja,
1: dat is het idee. Is het lastig om mensen te enthousiasmeren om mee te gaan doen?
2: Nou, dat valt niet mee. Als je kijkt naar wat wij dan zeggen, het aantal potentiële mensen wat mee zou kunnen doen, is dat vele malen groter dan het aantal mensen wat het nog toe meezingt. Al zeggen we altijd wel, het zit niet vast op het aantal, het zit vast op de mensen die meedoen en of er nou veel of weinig zijn. Voor ons maakt het niet uit, wij gaan gewoon door. Maar we hebben een PR-actie losgelaten op het participatiekoor dit voorjaar. En inmiddels zijn er nog wel weer heel wat mensen bijgekomen met dementie. Alleen, ja, iemand met dementie, het zal de ene dag wel lukken en de andere dag zal het niet lukken. Of de ene week wel en de andere week niet. En ja, wij zien toch ook wel verloop van mensen die met ons meegezongen hebben. En daarna gaan wonen in een verpleeghuis.
1: Ja.
2: Dat komt natuurlijk ook voor.
1: Ja.
2: Kijk, we proberen uiteraard met de mensen met wie we beginnen in september met repeteren, om die vast te houden tot november. Maar het kan ook te zwaar zijn voor mensen. Als mensen er onrustig van worden, gespannen onder worden, ja, dan is het beter om het niet te doen. Maar wij stimuleren wel, door heel rustig te blijven, dat mensen blijven doen tot aan het optreden in november dit jaar.
1: Mm-hmm.
2: We hebben een eerste optreden gehad in april 2024 in de Grote Kerk in Sliedrecht. Dat was helemaal geweldig. Ook een aantal beroepsmuzici overigens. En we hebben opgetreden met het koor in de dienst. Die is georganiseerd op Wereld Alzheimerdag vorig jaar in Giezenburg.
1: Mm-hmm.
2: En dat was een groot succes. Dat was echt een groot succes. Kijk, Wereld Alzheimerdag. Het is jammer dat het nodig is, maar het is op zich wel een mooie dag om dit te vieren, zou ik bijna zeggen. Dat zo'n koor bestaat. En dat hebben we die dag gedaan. Heel veel mensen in de kerk. En ik mocht zelf daarvoor gaan en het was gewoon geweldig.
1: Ja.
2: Eén grote hebbering.
1: Ja, zijn het dan het publiek wat er dan naar jullie komt kijken? Is dat?
2: Dat is familie, dat zijn mantelzorgers, dat zijn mensen die het gezien hebben en gewoon eens een keer willen kijken, wat is het? Er zijn mensen die erbij komen die zeggen van, zou het iets voor mij zijn? Zou het iets voor mijn vrouw of voor mijn man zijn? Het kan allemaal gebeuren. Gewoon gemeenteleden uit de kerk waar we waren in Gietsenburg. Van alles was daar.
1: Ja.
2: Maar echt, echt heel mooi.
1: Mooie sfeer.
2: Ja, een geweldige sfeer.
1: Dat is het allerbelangrijkste, ja, denk ik. Toch?
2: En niet dat we hebben gezegd, we doen dit jaar weer. Dat doen we niet, maar over een aantal jaren zie ik het zeker nog een keer gebeuren.
1: Ja, dat lijkt me een fantastisch
2: ja.
1: idee.
2: Gaan we doen?
1: Is het koor groot genoeg?
2: Kijk, het kan altijd groter. En zeker waar het gaat om het aantal mensen met dementie, kunnen er meer bij. Dus we doen altijd een oproep voor mensen met dementie. Lijkt het u wat? Kom ook eens een keer kijken naar repetitie. Mm-hmm. Kom gewoon een keer kijken. In september starten we. Als je informatie wil hebben, dan kan het misschien straks genoemd worden. Ja, doe het een keer. En ontdek hoe waardevol muziek is.
1: Ja, dat is, het lijkt me een mooie oproep, denk ik, om daarmee te beginnen. Praten we later in het jaar nog wel een keer. Hoe het lukt en
2: dat
1: hoe de voortgang is. Dat is geen enkel probleem. Maar ja. Waar kunnen mensen zich aanmelden?
2: Nou, onze dirigent is met vakantie gegaan vandaag. Vandaar dat ik hier ben. Een geweldige man. Kijk, we zeggen altijd iedereen is vervangbaar. Maar deze man is bijna niet vervangbaar. Dus doe het bij mij op telefoonnummer 0651 17 31 81.
1: Wat maar duidelijk is.
2: Dat bedoel ik.
1: Arie, dankjewel dat je er was.
2: Heerlijk, dankjewel voor deze gelegenheid.
1: Veel succes.
2: Dankjewel.
1: En een fijn weekend.
2: Ook zo.

0: prettig weekend.
1: Prettig weekend.
0: Actuele informatie, reportages, rubrieken en nieuws in en rond Ridderkerk.
2: Het is zomer en dus is het fantastisch mooi weer. Nou ja, dat is niet dus. Dat is nu toevallig, is dat zo. En dus we gaan eens even kijken bij de buitenactiviteiten. De sport is eruit, maar we gaan toch sporten op zaterdag 18 juli. Dat is vandaag. Organiseert Blue Marlin de eerste editie van de Open Water Swim Meet in het Waaltje in Heemsterdam. En dat kan niet anders. Wij sturen Aad Hogendijk die kat op. En dan gaan we eens kijken. Aad, tot hoever sta je te water?
3: Nou, ik sta tot mijn middel in het water eigenlijk. Maar ja, dat hoort er dan bij. En niet spetteren, nou, dat is dan weer vals. Terwijl hiernaast in het buurtzwembad wordt getrokken aan de baantjes, zoals dat heet, zijn we dat hier op het groot aan doen, op het Waaltje, Linda Goderie. Je hebt me verleden week verteld van, we weten dat het eigenlijk de Waal heet, hè?
4: Ja, absoluut. Maar alle zwemmers noemen het al zo lang liefkozend het Waaltje. Dus dan blijven we ook gewoon zo noemen.
3: Mooi. Blue Marlins, wie zijn jullie? Waar kom je vandaan?
4: Ja, wij zijn een eredivisie zwemclub en wij trainen in zwembaden in Rotterdam en Den Haag. En de open watergroep die traint in de zomermaanden hier in het Waaltje in Heemsterdam.
3: Want je bent je dus al wel bekend, maar niet gehuisvest, zeg maar.
4: Nee.
3: Geen interesse, je ziet een prachtig gebouw achter je.
4: Ja, maar dan mis ik nog wel een binnenzwembad hier. Want je hebt hiernaast alleen het Waal- en Weidebad.
3: Ja.
4: En dat is een buitenzwembad en dat is de hele winter dicht.
3: Ja.
4: En we zijn natuurlijk een eredivisieclub, dus wij willen ook bij voorkeur in 50 meter baden trainen. Dus dan is de keuze niet reuze.
3: Nee, duidelijk. We hebben hier het Waaltje.
4: Ja.
3: Zoals je dat heel mooi zegt. Op dit moment zijn de wedstrijden aan de gang. Het vrije zwemmen gaat het straks even over hebben. Hoe zien die wedstrijden eruit hier?
4: Ja, nou de Open Water Swim Meet is dus om 9:30 gestart. Er zijn iets van 20 verschillende programma's. En dat varieert van een 3500 meter voor senioren tot een 250 meter voor kinderen van 10 jaar.
3: Dat is het.
4: Nou, het zijn 20 verschillende nummers.
3: Oh, ik kan wel zeggen.
4: En ook, er is ook een kilometer, er is ook een 1500 meter, er is een 200 schoolslag en een 200 vrij. Dus veel keuze.
3: Duidelijk. Heel veel manieren om te zwemmen, dat vragen we even aan een echte zwemmer. Ik kom zo bij jou terug. Pieter, je komt van een ontzettend end weg uit...
5: Hulst, uit Zuid-Vlaanderen.
3: Ben je niet een beetje gewiebeld om heel dat end hierheen te komen om een paar baantjes te zwemmen dan?
5: Nee, ja, het is altijd wel gezellig. Iedereen kent iedereen uiteindelijk. Dus ja, je praat met iedereen wel wat. En dan het is toch een dagje weg eigenlijk.
3: Ja. Ja, is dit nou echt een ons kent ons clubje, deze zwemclub?
5: Ja, de ene keer wel, de andere keer wat minder. Nu ben ik toevallig de enige van mijn club. Maar ja, soms zijn er meerdere. En met de andere clubs kan je altijd wel praten.
3: Jij bent zelf uit Hulst/Koewacht. Dat ligt vlakbij Hulst voor de mensen die het niet kennen. Dus een heel andere club dan je. Maar jullie komen elkaar onderling vaak tegen bij wedstrijden.
5: Binnenbad niet zozeer. Maar vooral met open water kom je elkaar tegen. Wij zijn vooral een open waterclub.
3: Hoe gaat het nou met het open water zwemmen? Ik bedoel, ja, je zwemt in het water. Lekker duidelijk. Het is mooi weer. Dus dat snapt iedereen. Kom wat meer bij kijken. Want ik hoor jou net ook al van in februari zwemmen jij al buiten.
5: Ja, in maart zwemmen we meestal om wat aan de kou te wennen. Want dat was vroeger was wel 16 graden, 15 mag eigenlijk niet, maar dan zoomde het naar 16. En dan, ja, de kou die kan toch snel je botten trekken. Dus dan probeer je al wat te wennen aan het water, aan de kou, om toch je afstand goed te kunnen zwemmen.
3: En dat doe je dan een aantal maanden, dan is het warm zat. Nou, net als verleden week was het weer kokend heet weer. Dat is ook niks om te zwemmen.
5: Nee, ja, iedereen heeft een eigen lekkere zwemtemperatuur. Voor mij is dat 18 graden, maar voor anderen kan dat 22, 23 graden zijn. Iedereen zwemt lekkerder op een andere manier. Ik vind golven en regen het fijnst. En de ander vindt vlak water en de zon het leukst, ja.
3: Dus had het nou vandaag ontzettend hard geregend, net nog niet erg genoeg om het niet meer door te laten gaan, dan was je blij geweest.
5: Ja, zeker. Meestal zwem ik dan het snelst van alles.
3: Ben jij een beetje een goede zwemmer? Want je zegt wel, ik zwem het snelst van alles, maar ben je een goede zwemmer?
5: Ja, om dat over jezelf te zeggen is altijd een klein dingetje.
3: Doe het anders. Sta je vaak op het podium?
5: Ook dat verschilt. Het ligt er echt aan wie er meedoet en wat de omstandigheden zijn. Want de ene keer ja, hier heb je dat niet, maar gisteren heb ik een zeezwemtocht gedaan. Lig je meer in de vaargul, zwem je sneller. Dus het ligt ook echt aan wat voor route pak je. Dus het is, de ene keer kan ik op het podium staan en de andere keer kan weer iemand anders erop staan.
3: Waar let je op als je hier aankomt? Ik bedoel, je ziet het strandje hier bij Heerjansdam, je ziet het water. Ik denk, nou, het ziet er gezellig uit. En ga je dan kijken of hier een stroming is of hoe het water golft?
5: Ja, de ene keer wel, de andere keer niet. Ik heb hier al heel vaak gezwommen, dus de baan die ken ik meestal wel al. Ik weet wel dat hier meestal ondiep is en vrij veel planten. Dus je komt voor de start, dan loop je altijd wel even naar het water toe om te kijken hoe zit het nu precies. En ik had nu ook wel al door dat de wind redelijk deze kant op stond. Dus dat je eigenlijk als je heen zwemt moet proberen bij de kant te liggen. En als je terugkomt wat meer in het midden, dat je toch wel wat meer stroming mee kan pakken.
3: Ja. Ik heb ook gehoord dat je als wedstrijdzwemmer geen hulpmiddelen mag hebben. Zelfs geen sporthorloge om. Waarom is dat allemaal zo moeilijk?
5: Ja, wat ik zelf weet, slash denk, is... Ja, je weet dan toch wel wat voor tijd je kan gaan zwemmen. En mijn horloges is het sowieso al, je kan iemand ermee verwonden. Dus dat is ook al een dingetje dat je denkt van, doe het niet. Maar ja, je mag eigenlijk niet weten wat voor tijd je zwemt. Want anders heb je de jury ook niet nodig. En ja, die zijn er toch wel om te kijken of alles netjes gaat, of alles goed gaat. En de tijden kloppen.
3: Ja, maar dat is toch juist het effect van een wedstrijd. Je moet toch kunnen zien van, ik moet net iets meer aanzetten of het gaat lekker nu.
5: Ja, dat voel je vanzelf. Ik heb na 2 kilometer schoolslag gezwommen. Ja, de eerste 500 meter sprint je weg. En daarna denk je van, had ik toch niet moeten doen. Of ik kan nog harder, dus ik zwem, ik trek hem nog wel door. Als je dat horloge hebt en je hebt jezelf ingesteld, ik moet dit hebben. Dan kan je ook niet lekker gaan zwemmen, want je blijft op je horloge kijken. Je blijft met je tijd bezig van, goh, ik haal het niet, ik haal het niet, ik haal het niet. Dus ik denk dat dat ook wel een ding is.
3: Jij moet straks nog een keertje zwemmen. Wat ga je straks voor afstand doen?
5: Dat is 1 kilometer schoolslag wat ik nog ga zwemmen en 1 kilometer vrije slag. Dus als de borstcrawl eigenlijk. En ja, wat ik dan ga doen is, ik ga erin met de rest en ik zie wel waar ik ga liggen. En als ik bij iemand erachter kan liggen, dat we samen met z'n tweeën, drieën, vieren, tienen naar de finish kunnen, dan is alleen maar mooi meegenomen.
3: Vanmiddag is het ook nog voor de, zeg maar, amateurs. Ga je daar ook nog bij?
5: Nee, ik moet toch best wel een eindje rijden. Dus wanneer ik klaar ben en ik heb mijn prijs, als ik al prijs heb, dan pakken wij rustig onze spulletjes in. En dan vertrekken we op het gemakje terug naar het mooie Zeeuws-Vlaanderen.
3: Nou, doe ze de groet in Hulst van me. Mooi stadje en ik ga je nog spreken. Dankjewel voor je tijd.
5: Ja, geen dank. Alsjeblieft.
3: Ik praat nog even met Linda verder. Linda, we hebben nu de wedstrijden. Die zijn aan de gang, die gaan nog een poosje door. Er is vanmiddag ook nog een stukje voor, zeg maar, de amateurs zoals ik.
4: Dat klopt. Wij hebben gezien de afgelopen jaren dat het open waterzwemmen een enorme vlucht heeft genomen. En daarom hebben we er eigenlijk een apart programma aan vastgeplakt. Speciaal voor alle recreatieve zwemmers. En dat varieert van 250 meter tot zelfs een 5 kilometer. Nou, waar we ook ruim 70 inschrijvingen voor hebben gekregen. Dus het is blijkbaar wel iets wat recreatieve zwemmers leuk vinden. Om dan niet alleen maar zelf te zwemmen, maar ook een keertje aan zo'n evenement mee te doen. Waar het gewoon goed georganiseerd is. Reddingsbrigade op het water. Hè, dus de veiligheid die is goed geregeld. Dus leuk. Dus we verwelkomen einde van de middag een hele grote groep recreanten.
3: En die recreanten, moeten die nog aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat ze mee mogen zwemmen? Of kan gewoon iedereen gewoon zich opgeven, inschrijven en meedoen?
4: Nou, je moet wel minimaal een B-diploma hebben, hè, of wil dat niveau zwemmen. Kinderen onder de 12 jaar die moeten een volwassen begeleider meenemen. En verder, je mag het groot verschil met de wedstrijd is dat je bij de recreatieve tochten mag je dus wel je horloge omhouden. Moet je wel met een zwemboei zwemmen, de langere afstanden. En als je wil mag je ook een wetsuit aan, maar dat is niet verplicht, want het is 24 graden en het is eigenlijk lekkerder zonder wetsuit.
3: Het water is heerlijk en de hitte buiten die is voorbij. Wat dat betreft heb je de mooiste zaterdag van het hele jaar.
4: Ja, vorige week was ik op een andere openwaterwedstrijd. Daar was het 30 graden. Je bent toch de hele dag buiten. Dat is echt wel warm. Dan,
3: Stel nou hè, dat mensen nu thuis luisteren die denken van, ik ga naar Heerjansdam, ik wil meezwemmen. Kan het nog voor vanmiddag opgeven en meedoen?
4: Dat kan zeker. Je kunt je nog tot 3 uur kun je inschrijven bij de infobalie. Dus wees welkom als je denkt, ik ga nog een stukje zwemmen vanmiddag voor een mooie medaille. Dan kan dat.
3: Net zo tussen het spoor en Heerjansdam in aan de Molenlaan bij de ijsbaan. Daar bevinden jullie je en daar kunnen de mensen heen. Ook om te kijken, denk ik trouwens.
4: Zeker. We zijn ook hartstikke welkom om te kijken.
3: Het is de eerste keer dat jullie deze, zoals ze mooi wordt genoemd, swim meet houden. Voelt het nu al aan van volgend jaar gaan we hem weer doen?
4: Absoluut. Ja, we vinden het nu al een succes. Moet je kijken hoeveel zwemmers. Het hele of het halve grasveld staat vol met tenten, zwemmers en bezoekers, zwemfans. Iedereen is goed humeur. Die is blij dat deze wedstrijd weer terug is. Hè? Want vorig jaar was deze wedstrijd er niet. En daarvoor werd het door een andere organisatie georganiseerd. Wij hebben dit nu overgenomen. Ja, en iedereen is zo blij dat deze wedstrijd hier weer terug is.
3: Dus jullie zeggen wel, het is de eerste. Maar eigenlijk geen verder waar ze ooit eens gestopt zijn.
4: Ja, alleen met een andere naam en een andere organisatie.
3: Gaaf is dat. Nou, mooi dat allemaal kan. Zelf ga je nog zwemmen vandaag, want je bent zwemster.
4: Ik ga twee van mijn kinderen begeleiden. En dat zijn niet mijn kinderen, maar ik noem het mijn kinderen. Maar het zijn kinderen waar ik training aan geef. En die doen dit voor het eerst. Dus daar ga ik mee het water in.
3: Hartstikke mooi. Doe je best en maak ons trots. En tot volgend jaar.
4: Tot volgend jaar. Leuk dat je er was, Aad.
2: Dat was Aad Hogendijk die daar aan het zwemmen is in de Waal. Zoals we hem dan maar even netjes zouden moeten noemen. Dat brengt ons meteen aan het einde van het eerste uur van het programma Prettig Weekend. Strakjes na het nieuws, de koekjes, de boodschappen en zo. Van 11 uur zijn we graag bij u terug voor uur nummer 2 van Prettig Weekend. MUZIEK

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 5 minuutjes vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: Beste luisteraars, welkom terug in uur nummer 2 van het programma Prettig Weekend. We draaien vandaag dit programma tot 12 uur. Dan doen we nog een uurtje Politiek Café. Namelijk, we hebben een nieuwe coalitie in Ridderkerk. Dus voor iedereen natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar hoe komt zo'n coalitie nou tot stand? We gaan straks praten, doen we vanuit de kantine. Met de mensen die het de coalitie hebben samengesteld. En de nieuwe wethouders. Dus die komen straks. Dat is allemaal pas na 12 uur. Welkom terug in uur nummer 2. En meteen een hartstikke leuk onderwerp. Want we hebben in de studio Jules van den Berg van der Zanden. Toch? Goedemorgen, Jules. Ja. Ja, goedemorgen. Vind je het leuk dat je er bent?
1: Ja,
0: natuurlijk. Maar dat is niet zomaar dat je er bent. We hebben niet zomaar gevraagd van wil je komen, ja of nee. Nee, want jij bewijst dat je nooit te jong bent om je dromen na te jagen. En hij heeft zijn allereerste eigen boek uitgebracht.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt. Hè? Hoe heet het boek?
1: Het mysterie van de grot.
0: Het mysterie van de grot. Maar hoe kom je... Je kan het aan mij laten zien, maar het is radio. Hè? Dus mensen zien dat natuurlijk niet. Maar dat doen we straks wel. Dan misschien nog een leuk fotootje hieraf op de website kunnen maken. Of zo. Dat komt wel goed. Hoe kom je erbij, allemaal als 9-jarige jonge man, een boek te gaan schrijven?
1: Ik hou heel erg veel van lezen. En maak zelf ook op school verhalen.
0: Ja.
1: Voor de onderwerpen die we doen.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam ik een keer uit school. En toen zei ik tegen mama, ik wil een boek gaan schrijven.
0: Ja, en dan, ja dat zegt iedereen. Van nee, ja, dan kom, laat ik eens een boek gaan schrijven. Nee, maar je hebt fantasie genoeg.
1: Ja.
0: Ja, er zitten genoeg verhalen in je hoofd dat je zegt, van, nou, die kan ik wel eens gaan opschrijven.
1: Ja, maar als mijn inspiratie op is, dan wacht ik weer even tot ik weer inspiratie heb. En dan ga ik weer verder.
0: Ja, natuurlijk. Want het zou heel raar zijn als het boek in één keer zo... En dan klaar is. Hè? Dat gaat natuurlijk niet. Je zegt van ik schrijf verhalen over de onderwerpen die op school zijn. Als je nou rekenles hebt op school, dan kan je toch geen verhaal van maken?
1: Nee, maar soms bij taal.
0: Oh ja.
1: Dan het eindproduct, dan maken we vaak een verhaal.
0: Oké.
1: Over een bepaald onderwerp. En die kan ik dan ook voor mijn boek gebruiken.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, je kan het natuurlijk hebben. Is er nog zoiets op school als een schoolkrant?
1: Nee.
0: Nee, hè? Nee, sommige scholen hebben dat nog wel, andere wat minder. Maar dan, ik weet nog wel van heel lang geleden, toen ik ook nog eens op de basisschool zat. Dat je een schoolkrant hebt en dan kon je dan zelf verhaaltjes inschrijven. Maar dat is bij jullie niet zo.
1: Nee.
0: Dan heb je het idee natuurlijk om een boek te gaan schrijven.
1: Ja.
0: Maar daarmee is het niet afgelopen natuurlijk. En dan moet het gaan beginnen. Ja, had je al het verhaal al een beetje in je hoofd zitten?
1: Nee,
0: dat moest nog gaan beginnen. Het begint... Hoe?
1: Dat we in de klas zitten.
0: Oké, ja. En dan?
1: Dan hebben we een toets.
0: Ja?
1: En dat Kian dan tegen mijn vrienden zegt van alle antwoorden van de toets.
0: Oké.
1: En dan zeg ik tegen Kian van Kian, niet vertellen.
0: Uh-huh.
1: En dan hoort de meester dat, want ik had het hard gezegd. En toen keek hij mij streng aan.
0: Mm-hmm. Zo begint het boek.
1: Ja.
0: Zo begint het boek, ja. Het mysterie van de grot. Zonder nou al te veel te vertellen over het verhaal, nou, waar het helemaal precies over gaat. Het is wel een heel apart verhaal, hè?
1: Ja.
0: Over een school uit Ridderkerk. Ja. Welke school?
1: De Botter.
0: De Botter, ja. En dan om een klein beetje te vertellen waar het naartoe gaat. Wat gebeurt daar precies?
1: Dan spelen we verstoppertje en vinden uiteindelijk een geheime deur.
0: Oké. Okay.
1: Op het schoolplein.
0: Ja,
1: en dan
0: ga je die deur in.
1: Ja.
0: Ik vind het wel knap dat je dat durft, eerlijk gezegd.
1: En als we dan op de trap gaan staan, dan verandert de trap in een glijbaan.
0: Ah, oké. Okay. En dan glij je zo...
1: Ja.
0: En waar kom je dan terecht?
1: Heel diep onder de grond in een grot.
0: En dat is het mysterie van de grot.
1: Ja.
0: En zo is dat bij elkaar gekomen. Maar je zei het al, want je vrienden hebben meegedaan.
1: Ja.
0: Ja, hebben die ook... Stukjes veranderd aan het boek? Of hebben die geholpen met het maken van het boek?
1: Geholpen met de tekeningen.
0: De tekeningen?
1: Ja.
0: Oké, okay, dus je kan wel schrijven, maar tekenen, dan moet je niemand anders overlaten.
1: Ik heb wel een paar tekeningen gemaakt.
0: Oké. Okay. Maar goed, dan ben je met een paar mensen bezig om die boek te maken.
1: Ja.
0: Ja. Het boek is toch best wel redelijk dik geworden. Toch?
1: Ja.
0: Ja. Hoe eindigt het? Niet vertellen. Nee. Dus dat willen mensen weten, hè? Ja, maar dat moeten mensen maar als ze het aanschaffen, boeken gaan kopen, dan lezen ze vanzelf hoe het afgelopen is. Zo. Maar er zit wel een einde aan het boek? Er is een eind? Of er komt nog een, straks nog een verhaal. Het ministerie van de Grond, nummer 2 of nummer 3.
1: Ja.
0: Ben je al bezig? Ah, ja. Dat is, kijk, dat is, daar zijn wij altijd een beetje nieuwsgierig naar. Hè? Van, komt er nog meer? Toch?
1: Ja.
0: Ja, wat vinden ze in de klas ervan?
1: Ze vinden het heel goed dat ik zelf een boek heb gemaakt.
0: Ja.
1: En ik merkte ook dat ik concurrentie heb.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Er zijn meer mensen in de klas die een boek aan het maken zijn?
1: Ja.
0: Ah, wat leuk. Dat is een hele creatieve klas.
1: Ja.
0: Ja, en zijn die al net zo ver als jij? Nee, hè?
1: Nee. Nee. Die zijn net begonnen.
0: Ah, oké. Okay. Nou, ik vind het wel mooi dat er dan mensen zijn die zelf ook denken van... Oh, dat wil ik ook wel eens gaan proberen. Toch?
1: Ja.
0: Ja. En de meesters en de juffen?
1: Die vonden het ook heel cool.
0: Heb je het al gelezen?
1: Ja.
0: Ja? En allemaal commentaar opgeleverd natuurlijk. Van hier zit vol met schrijffouten en die zin die klopt niet. Nee? Of
1: nee.
0: Nee? Nee, waar is het er blij mee?
1: Ja.
0: Als je nou denkt van oké, ik wil het boek gaan lezen. Waar moet je het terecht? Waar kun je het kopen?
1: Ja.
0: En waar?
1: Bij bol.com, bij de Libris. Nu ook bij de Primera. Dus, en via mijzelf.
0: Dus dat is dan niet zomaar ook nog eens dat je zegt van nou, kom, laat ik eens een boekje maken en ik bied het zomaar eens ergens te koop aan. Wat leuk is dat? Hoeveel boeken zijn er van gemaakt?
2: Nu 100.
0: Ja, hè?
2: Ja. Hebben we er. Ja.
0: Ja. En dan en die moeten gewoon de deur uit. En daarna kan je weer nieuwe dingen gaan maken.
1: Ja.
0: Ja.
2: Er zijn er nu al 70, denk ik, verkocht.
0: Oké. Ja, maar een klein beetje.
2: Oh, sorry. Ja. Er zijn al 70 boeken verkocht.
0: Ja.
2: En door mensen die we natuurlijk kennen, mm-hmm. Familie en vrienden. En het was heel leuk dat het boek komt ook in de schoolbiep. En de juf van groep 3, die Sjoe heeft leren lezen en schrijven, mm-hmm. heeft het boek bijvoorbeeld ook gekocht.
0: Ja.
2: Maar ook gewoon mensen via online die. Of bij de boekhandel hem gekocht hebben.
0: Ja, dat is wel mooi. Dus de tweede druk zit er zomaar aan te komen.
2: Hij is al begonnen, ja. En we waren gisteren bij een van de ijswinkels in Ridderkerk.
0: Ja.
2: En daar zagen we een deur die een beetje verscholen was. Dus dan komen de ideeën al van... Okay. Hey, misschien komt de grot hier wel op uit.
0: Ja, oké. Dat zou hartstikke... Ja, dan moet je natuurlijk niet verklappen. Ja. Maar het idee is er al wel om vast nog een volgende te gaan maken.
1: Ja.
0: Ja. Mag ik jou heel veel succes wensen in jouw schrijverscarrière?
1: Ja.
0: Ja, hè, dat mag wel, hè. Maar daar moet je nog natuurlijk een heleboel voor doen. Het boek ziet er fantastisch uit. Dus mensen, zoeken het eens op. Het geheim, het mysterie van de grot. Want zo heet het. En het is geschreven door Jules van den Berg van der Zanden. En beste mensen, deze schrijver is 9. Dat u het maar even weet, hè. Bijna 10. Dan, want zo... Ja, zo is dat. En dat is heel bijzonder.
1: Ja.
0: Ja. En zo simpel werkt dat. Nou, als er nog een deel 2 komt, of een deel 3, of een deel 4, of misschien wel een hele serie, dan kletsen we daar de volgende keer nog eens een keertje over door. Is dat goed?
1: Ja.
0: Oké, heel fijn weekend.
1: Dankjewel.
2: Hetzelfde.
3: Ja.

0: Takkie. Ja, de muziekkeuze van Kees Flash Junior in het programma Prettig Weekend. U weet wel, het wekelijks informatieve programma wat we hebben hier tussen 11 en 12 uur. En hoe korter de muziek, des te minder de tijd is om te wisselen, Jan.
1: Ja. Goedemorgen,
0: Erik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voor de mensen die jouw stem nog niet herkend hebben, Jan Snijder, de voorzitter van 3x2.
1: En gelukkig weer present vergeleken bij VDA. Dus ik heb er enorm veel zin in en enthousiast. Dus,
0: ik wilde het nou net niet over vorig jaar.
1: Ik was hier voor de laatste update van 3x2.
0: Ja.
1: Dus we kijken alleen maar vooruit.
0: We hadden net Jules hier, hè, die is 9.
1: Ja.
0: Dus die zou mee kunnen doen.
1: Ja. Oh, daar heb ik nog een leuke oproep voor hem straks en een leuke verrassing. Dus die hou ik even als...
0: In de achterzak.
1: Ja.
0: Ja, die is...
1: Dit doe ik op het laatst.
0: In de achterzak voor Jan. Dus
1: ja, dat komt nog goed.
0: Dat is helemaal mooi. Ja, 3x2 voor de mensen die het niet weten. Wanneer is het?
1: Dat is maandag 17 tot en met zaterdag 22 augustus.
0: Ja, dan hebben we weer 3x2.
1: Ja.
0: Ja, 52ste keer. 53ste?
1: Nee, 54.
0: 54
1: alweer. Ja, we tellen gewoon door. En het had ook 56 kunnen zijn als we de pandemie niet hadden meegemaakt. Maar 54 keer, Erik.
0: Ja.
1: Och,
0: ja.
1: Geweldig, man.
0: Ja, hè?
1: En ik moet zeggen, we nemen dit jaar afscheid van iemand die 53 keer mee heb gedaan. Dus maar dat, als je dat wil weten wie dat is, dan kom je maar naar de finale. De 22ste in de fakkel. En misschien wel droevig, maar toch met een warm hart nemen we afscheid van iemand. Ja,
0: ja. Ja, er is een begin en er is een eind.
1: Ja, er is een eind. En soms moet je iets overdragen. En dat gaan ze nu doen aan de volgende ondernemers, laten we het zo maar zeggen.
0: Zo simpel.
1: Ja.
0: Het hoort erbij, maar dat is pas op de 22ste. Dan zijn we
1: dat is de 22ste. Dus ik hoop dat... we hebben natuurlijk al weken prachtig weer... Ik hoop dat er nog een beetje zonneschaal overblijft voor die week in augustus. Maar wel vertrouwen op. Dus dat komt altijd wel goed.
0: Ja, toch? Er is altijd maar één dag regen.
1: Ja, er is maar één dag regen. En die hebben we gelukkig verplaatst. Dus ik hoop dat we dat een beetje kunnen beïnvloeden. Ja, we gingen altijd op woensdag daar naartoe. En nu is het dinsdag. Nieuw lekker land, ja.
0: Ja, dat is anders, want...
1: Ja, we hebben de keuze gemaakt om de routes zo in te delen... dat we de ene dag lang en de andere dag wat korter. En de derde dag weer lang en de vierde dag weer wat korter. Om een beetje op kracht te komen. Want we vragen nog wel wat van die kinderen.
0: Mm-hmm.
1: En ze zijn natuurlijk wel enthousiast, maar we houden daar toch wel een klein beetje rekening mee.
0: Ja.
1: En als ze vermoeid zijn, is het humeur ietsje minder. En dan moeten die leider en leidsters allemaal weer extra hun best doen. En nu hopen we dat zo met die routes een beetje op te vangen. Dus,
0: dus voor de mensen die al een handdoekje geboekt hebben in het zwembad.
1: Ja, dat is jammer. Je ziet die beelden wel eens in Spanje. Dat is een lichtbed. Maar dat is niet meer zo. Dus we gaan morgen maar kijken op de site. Daar staan alle routes weer op. Dus we gaan andere dagen... Hendrikie de Ambacht. Daar gaan we gewoon wat anders doen. Dus weer wat variatie in.
0: Ja, en als dat zo met, laten we zeggen, als het zo warm is en warm blijft, zitten die zwembaden afgeladen vol?
1: Ja, nou, dat maakt niet uit. We hebben hele goede afspraken. Wat we vroeger wel eens wat een tegenslag kregen. Maar nu hebben we hele goede afspraken. Alle baden zijn op de tijdstip dat we komen vrij voor ons.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Iedereen wordt gewoon enthousiast van het enthousiasme van die kinderen als ze daar komen in het zwembad. En al die begeleiders van de zwembaden, die vinden dat gewoon geweldig. En die zien gewoon in, het is een beetje promotie om te komen naar het zwembad waar we dan zijn. We krijgen gewoon tegenwoordig heel veel medewerking van die zwembaden. En dat is voor ons natuurlijk een geweldig iets.
0: Ja, toch?
1: Ja, je hoeft niet met bibberde voetjes daar naartoe van... kunnen we het spel wel doen? Kunnen we het spel wel doen? Nee, het spel wordt gewoon gedaan.
0: Ja, en dan? Dus. Ja, oké, okay, dat is duidelijk.
1: Ja, en dit jaar hebben we een nieuw spel. En dat is in Hendrikie de Ambacht. Dan krijgen we een gloednieuw spel. En we hebben ook een spel van de stoffen planken afgehaald. Van heel vroeger. ook een oud spel van in het zwembad. Dus we hopen daar weer die kinderen enthousiast van te maken.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Dat is altijd leuk, toch?
1: Ja, nou ja, dat is altijd leuk. Ze kijken er toch naar uit. En dat zwembad is toch iets, de vrijheid, het spelen, het samen zijn met die kinderen. En dan ze dat weer kunnen doen. Ja, dat blijft toch een punt waar ze steeds elke dag weer naar uitkijken.
0: Ja, en je ziet alleen maar lachende gezichten.
1: Ja, en daar doen we het heel de week voor. En dat is prachtig.
0: Ja, dat is het begin van de oprichters die hebben bedacht van, dat moet de week vol zijn.
1: Ja. Ja. Ja, ome Sjaak, tante Lien, ja. Ja, prachtig gewoon. Dat is alweer al 3 jaar weer. Dus dat gaat snel. Maar we moeten door. Wat ik ook zei, we nemen afscheid. En we verwelkomen weer nieuwe sponsoren. Wat dat er gaat, zijn de ondernemers in Ridderkerk heel enthousiast. Daar ben ik wel blij mee. Ik hoef er heel weinig moeite voor te doen. Om weer sponsoren te krijgen. Dus ja, geweldig.
0: Ja.
1: Nou, het enthousiasme in het bestuur is ook goed. De samenwerking met de medewerkers is goed. Alles is weer geregeld op de paar details. Wanneer gaan we dat snoep geven? Wanneer gaan we dat ijsje geven? Want zoveel dingen hebben we elke dag. Dus we moeten zelfs puzzelen om... Dan we niet op één dag te veel aan die kinderen moeten geven. Want ze moeten zelf die boterham van mama ook nog op maar eten.
0: Zeker.
1: We leven daar wat dat er gaat. Ja, we hebben het gewoon heel goed.
0: Mm-hmm. Ja, hartstikke mooi. Maandag beginnen.
1: Ja, sport en spel. Op het sportpark Slikkeveer weer. Op het hoofdveld. Een prachtig programma. Ook weer een nieuwe stormbaan. Ook weer wat oudere spelletjes weer terug. Ook spelletjes die de Leider en Leidsters zien dan de kinderen dat ontzettend leuk vinden. We hebben, dat gaat de lange latten. We hebben nieuwe lange latten. Door Mark is dat gemaakt, die van de bezemwagen. Dus we zijn er goed op voorbereid.
0: Ja, en dan en maandag is natuurlijk het keuren van de fiets.
1: Ja, heel belangrijk.

0: handjes en de remmen.
1: Ja.
0: Dat alles goed is, dat alles de trappers goed grip hebben. Ja, dat is gewoon noodzakelijk. Want ja, daar kijken we echt kritisch naar.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat en het moet ook. En dat, nou ja, goed, aan het einde van de rit krijg je te horen wat er eventueel nog aangepast moet worden.
0: Ja, ja, ja. Let op, dat is elk jaar zo. Als je fiets wordt afgekeurd op de maandag. En dat zal je altijd zien. Op de maandagen zijn alle fietsenzaken dicht. En dan denk je, ja, waar moet ik nu naar terecht? Dus zorg nou gewoon, voordat je aan die week begint, dat die fiets in orde is.
1: Ja.
0: Laat hem even keuren. Of als je het echt niet meer weet, kijk even op de site of geef een mailtje. Joh, waar keuren jullie nu op? Wat moet ik goed nakijken?
1: Ja.
0: Helpen je, zodat je op de maandag goed met een goede fiets achter de persoons geeft.
1: Precies, dat je op dinsdag op een...
0: Dat je gewoon zegt van, nou kijk, dinsdag gewoon starten. Ik hoef niet meer naar de fietsenzaken.
1: Precies.
0: Alles is goed.
1: Juist, dat is het begin van de lol, toch?
0: Ja, het begin van de lol. Heb je daar geen zorgen meer? Dat is dan... Maar papa en mama wel even doen. Dat vind ik wel...
1: Dinsdag is een lange route richting Nieuw-Lekland.
0: Ja, dan gaan we gelijk klimmen. Over de brug en over de brug terug. Een lange route, maar wel een mooie route. Hè? De molens... De buurt Aro. En we worden altijd grandioos verwelkomd door Nieuw-Lekkerland, door de inwoners. En dat is altijd een feestje om daar weer binnen te komen.
1: Ja, dan woensdag naar?
0: Dan gaan we naar Hendrikje Dambacht.
1: Oké.
0: Okay. Naar de Lauwert.
1: Ja, lekker in de buurt.
0: En daar is het nieuwe spel.
1: Oké, okay. daar gaan we nog niet
0: verder. Nee,
1: gaan we nog niet verklappen?
0: Ik hou het spannend.
1: Oké, dat is goed. En dan donderdag? Binnenmaars.
0: Donderdag gaan we door de tunnel. Dat wordt misschien ook een andere route. Want de tunnel is natuurlijk altijd een feestje. Maar tegenwoordig zijn er een hoop kinderen die herrie niet meer aankunnen. Dus dat gaan we ook een klein beetje aanpassen. Maar we gaan wel door die Heinenoordtunnel lopen.
1: Ja, precies. En een vrijdag?
0: Vrijdag, dan gaan we naar onze vrienden hier in Ridderkerk, de Fakkel.
1: Ja.
0: Justin, daar hebben we een prachtige samenwerking mee. Ook een man van echte Ridderkerken. Dus alle samenwerking hebben we daar ook. En daar gaan we het oude stoffenspel, laat ik het zo maar zeggen, weer beleven. Dus dat kijk ik ook naar uit.
1: Ja, precies. En dan doen we en zaterdag.
0: Ja, dat is altijd een feestje voor die kinderen. Hè, met die versierde fietsen. En we weten natuurlijk wel van milieu, dit en dat en zus. En een ballonnetje vinden we prima. Maar gewoon dat je door die gemeente kan rijden met die versierde fietsen. Al die blije gezichten. De energie die ze insteken. En met trots rijden ze dan op die fiets. Van kijk mij nou, dat hebben wij echt even gedaan. Samen met die leider en leidsters. Ja, dat moet er gewoon in blijven. Dat vinden we ook leuk. Zo eindig je een grandioze week voor die kinderen.
1: Ja.
0: Dus dat blijft, Erik. Dat blijft echt.
1: Ja, als er daar nog mensen zijn die zeggen van yes, ik ga meedoen.
0: Ja. Nou, daar komt die verrassing dan. Als je op de site kijkt van 3x2... en dan kun je zien aantal inschrijvingen. En die staat nu op 183. Nou, het liefst hebben we gewoon 400. Maar dat is nou eenmaal meer. Dat accepteren we ook. Maar die 183 is niet het aantal wat er ingeschreven is. Want we hebben ook papieren inschrijven. Die bijvoorbeeld bij Sanders Bonnes in winkelcentrum De Werf kunnen inschrijven. Of bij Travel XL Dolfijn Reisbureau. Dus we zitten tussen de 183. En plus 2, 3, 4, 5, 6. Dus ik wil zeggen, als je nu nog zin hebt om mee te doen en je gaat inschrijven en je bent nummer 200. En ik ga niet vertellen hoeveel papieren inschrijven we hebben. Maar je bent nummer 200 die ingeschreven is. Dan krijg je van ons 4 vrijkaartjes van de Fakkel.
1: Dus voor de mensen die nu richting de winkels rennen of op de website gaan.
0: Ja, en je bent nummer 200, dan heb je 4 vrijkaartjes. Dus die €27,50 inschrijfgeld, die heb je al gelijk terugverdiend.
1: Precies. Ja, precies.
0: Dan ga je met z'n vieren, ben je vrienden en vriendinnen, even naar de Fakkel
1: precies.
0: Na de 3x2.
1: Ja, en dat hoeft niet in de 3x2 week.
0: Dat hoeft niet in de 3x2 week, want dan heb je al zwembaden genoeg gezien.
1: Ja, dus de nummer 200, dus 4 vrijkaarten voor de Fakkel. En ik weet zeker, als die 200 gebeurd is, komt er weer een nieuwe actie.
0: Zeer zeker. Ja. Daar zorgt Peter Gouwenloos voor. In de week van 3x2 hebben we ook nog waardebonnen voor fietsenversieren van Sanders Bonnes. waar je het zij versierspullen kan halen. En als je dat

0: die doet, dan kun je na 3x2 je schoolspullen daar gaan halen. Want de keuze is reuze daar bij Zandvoort.
1: Dat is een ding wat zeker is. Dus kortom, er kunnen nog mensen meedoen.
0: Ja, heel graag zelfs.
1: Ja. Even naar de site www.3x2.nl. Dat staat voor 3x2. En dan staat erop inschrijven. Gewoon doen. Maar je kunt nu vanaf nu alleen nog maar als...
0: Ja, als single.
1: Als eenling inschrijven.
0: Maar ik moet zeggen, als je dat doet... Binnen 5 à 10 minuten op de maandag... heb je al sowieso gelijk 2 nieuwe vrienden.
1: Ja,
0: minstens. En daar draait 3x2 maar op. Gewoon samen vrienden maken, herinnering maken.
1: Ja.
0: En daar staan we voor. En ik hoop dat ze dat beseffen. En vooral de ouders, want die moeten die kinderen enthousiasmeren. Zoals wij dat ook doen, het enthousiasmeren. Laat je kind gewoon lekker meedoen.
1: Ja.
0: 3x2, onbezorgd, feestvieren, spelletjes, fietsen. Beetje sportief, maar gewoon... herinneringen maken.
1: Ja,
0: dat
1: is het mocht. En kijk nou niet op tegen dat fietsen, want uiteindelijk zijn er maar 4 stukjes van 10 kilometer.
0: Ja, dat is zo gebeurd. Als je zo samen op de fiets zit en je loopt te zingen en je kijkt even een klein beetje om je heen, voordat je het weet stoppen we weer, hebben we weer een drinkpauze en dan krijg je weer wat lekkers bij de koffie. En dan gaan we weer verder en dan ben je weer in het zwembad en dan ben je dat fietsen van 's morgens alweer vergeten en dan 's middags terug. Dan denk je, ah, wat was er weer een geweldige dag. En dan ben je zo weer in de kerk. Dat fietsen, dat gaat vanzelf. Ja. Met zo'n grote groep.
1: Dat precies. Dus daar moet je je niet door tegen laten houden.
0: Nee, hoor,
1: dat geen elektrische fiets.
0: Sorry?
1: Geen elektrische fiets.
0: Nee, geen elektrische fiets. We hebben wel over een keer over nagedacht. Maar we blijven bij ons standpunt. Die kinderen die hebben kracht in de benen. En vooral in zo'n grote groep is een elektrische fiets funest. Want de snelheden verschil is gewoon te veel. En de veiligheid staat voorop.
1: Ja, dus gewoon lekker doen.
0: Gewoon lekker doen. Lekker fietsen.
1: Ja,
0: lekker
1: precies.
0: Plezier maken.
1: Het was je website ook alweer?
0: www.3x2.nl.
2: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend. Ja.

0: Zo.
1: Nou, dit is mijn derde familiedag.
0: Ja, precies. Ja, de derde. Ja,
2: oké, maar hoeveel zullen er al in totaal geweest zijn?
1: In totaal, nou, dat zou ik niet durven zeggen.
0: Het mooiste is dat dit soort dingen, is als dit rode lampje gaat branden, dan staan die microfoons aan. Dus dan, ja, jullie beginnen gewoon te kletsen over van alles en nog. Ja, dus ik hoef er eigenlijk helemaal niet bij te zijn.
2: Oké, nou ja.
0: Dus ik ga gewoon koffie drinken.
2: Nou, neem lekker af.
0: De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Ja, hebben we al Vlasblom hier in de kerk?
2: Nou, niet zo gek veel, gelukkig.
0: Nee.
1: Niet zo, nou ja.
2: Nee, het is echt, natuurlijk. Nee, het is echt een overdreven iets, zou ik maar zeggen. Vorig jaar hebben we de familie Verhoeven gehad. Dat was al vrij groot.
1: Stok.
2: En, of Stok, hè, stel. Stok. En daarvoor hadden we Verhoeven. Dat was al vrij intens in verband met de corona. Nou, we wisten dus dat de familiedag Vlasblom aan zou komen. Nou ja, we wisten gewoon dat het gaat gewoon niet in een jaar lukken. Dus daar konden we dus gelukkig anderhalf jaar voor uittrekken.
0: Ja, ja, wat de familiedag houdt in?
3: Nou ja, wat zou je?
0: Ja, wat houdt het in? Zo'n familie?
3: Nou ja, je moet achter data aan, hè. Geboortedatums, overlijdingsdatums, trouwdatums. Ja, en dan blijkt dat er nogal veel ontbreekt in allerlei bestanden.
0: Ja.
3: Dus ja, en dat probeer je toch compleet te maken. Dus dat is flink opzoekwerk.
0: Ja.
3: Dus Jong legt voornamelijk de contacten en ik lever de ontbrekende data aan. Dus.
0: Oh, die zit bij jou gewoon in de kast, staat dat?
3: Nou, dat staat in een computerprogramma.
0: Ja,
3: dus,
0: ja, ja.
3: Werk met een computerprogramma van de Nederlandse Vereniging van Genealogie.
0: Ja.
3: Dus. Ja, het is een vrij uitgebreid programma, maar ja, je moet in allerlei archieven, bijvoorbeeld Stadsarchief van Rotterdam, ja, moet je toch dingen natrekken of dat wel klopt natuurlijk.
0: Ja. Nee, want wat je publiceert moet juist zijn, zo simpel.
2: Ja. Ja, dat klopt helemaal. En we zitten natuurlijk met het feit dat de privacy, de wet van de privacy, nou ja, de geboortes zijn bijvoorbeeld bekend vanaf 100 jaar, dus ja, reken maar uit. Dus wat doen we nu momenteel? We hebben een bestand van 1948 na de oorlog. Dus dat hebben we redelijk op orde. En ja, we krijgen bijvoorbeeld overlijdensadvertentie uit de combinatie. Nou, dan kunnen we dan weer koppelen. Nou ja, en als we zo'n recentelijke zien, dan gaan we vaak een afspraakje maken. Eventueel later natuurlijk, uit respect voor de familie. En dan proberen we foto's weg te halen daar. En dan met de familiedagen dus een mooie expositie.
0: Ja, precies. Ja, want daar willen we naartoe. Hè. De familiedag Vlasblom wil zeggen dat er een familiedag is. Een dag in de Oudheidkamer. Misschien wel twee dagen.
3: Meerdere dagen.
2: Ja, we hebben gelukkig wat meer rekbaarheid eraan kunnen geven nu. En we gaan het over zes dagen zullen doen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, we beginnen op een vrijdag de 13e.
0: Ja.
2: Nou ja, we zullen hopen dat het goed uitpakt, de 13e.
0: Ja, dat komt goed, ja.
2: Ja, en dat is dan tot de 21ste.
0: Ja.
2: Dus het is vrijdag, zaterdag, woensdag, donderdag, vrijdag en nog een keer een zaterdag. En de openingstijden zijn nu van 2:30 tot 4:30.
0: Ja.
2: En we proberen te kijken of er nog ruimte is, bijvoorbeeld op de zaterdagen ietsje eerder. Mm-hmm. Zodat we een wat langere dag hebben.
0: Ja. Zijn jullie nog op zoek naar vlasblommig materiaal?
3: Wij zijn altijd op zoek naar vlasblommen natuurlijk en naar materiaal. Dus mensen die deze uitzending horen zijn van harte welkom bij de Oudheidskamer.
0: Ja, en waar zijn jullie dan precies naar op zoek?
3: Nou, van alles. Foto's, geboortedatums. In de hoop dat mensen weten wie er op een foto staat. Dat is ook makkelijker voor ons, dus.
0: Ja, want dat is denk ik het spannende. Hè? Want je kunt best een oude foto hebben. Maar klopt het dan ook wel dat die persoon ook echt die persoon is?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Wij gaan natuurlijk uit van de informatie die wij ontvangen van de naaste familie of nabestaanden van familie natuurlijk. Ja.
0: Ja.
3: Je moet ergens van uitgaan, maar dat kan hier en daar natuurlijk. En dat is menselijk. Er kan dus een heel andere persoon opstaan dan jij denkt.
0: Ja, ja. Dus, ja, zo simpel is dat. En dat maakt het ook wel weer leuk, toch?
2: Ja. Ja, je moet het zo zien. We krijgen bijvoorbeeld af en toe een schoolfoto uit, laat me zeggen, 1940. En die komt er iemand brengen. En dan, nou ja, er zijn altijd wel mensen. Oh, dat is die. Nou, dan wordt al keurig niks ingevuld. En dan krijg je later weer terug van, Dat is die helemaal niet.
3: Niet.
2: Die.
3: Ja.
2: Dus mensen vergissen zich toch wel in namen.
0: Ja.
2: En dat is belangrijk dat dat wel een beetje goed vermeld wordt.
0: Ja, zeker. En dan alle informatie die je krijgt is in principe natuurlijk goed.
3: Ja.
0: En dan is het aan jullie om dat weer juist te maken.
3: Iemand die Jan wordt genoemd, die kent misschien wel Johannes.
0: Ja.
3: Of iemand die Adria heet, die ken wel met zijn geboortenaam Adria, Adrianus. Ja. Noemen. Ik heet zelf Aad-Jan met mijn geboortenaam. En mijn roepnaam is Adrian. Dus dan zie je het alweer, wat een verschil.
0: Zeker. Dat maakt het natuurlijk hartstikke leuk. Maar nu gaat het om de vlasblommen.
2: Ja, klopt, de vlasblommen. Nou, we hebben ook natuurlijk nog te maken met een verbastering van de vlasblommen. Dat is namelijk de naam Vlasbloem. We zitten momenteel met 4 verschillende takken in Ridderkerk. En dat hebben we niet echt goed kunnen koppelen. En ook overal waar je kijkt in de genealogische gebeuren, het is gewoon niet te koppelen. Dus ons bestand bestaat nu momenteel uit ruim 7400 namen. Dus alles gerelateerd aan de familie Vlasblom, dus ook aangetrouwd en dergelijke. Maar de Vlasbloem en Vlasblom hebben nu echt 5150 namen. Dus dat vrij veel toch?
0: Ja, precies. En dat zijn dan 4 takken die niet per se nog aan elkaar gekoppeld zijn.
2: Klopt.
0: Nee. Ja,
2: en wat momenteel nu een beetje het moeilijk is natuurlijk. Kijk, de dames Vlasblom, die trouwen en die krijgen een andere naam.
0: Ja. Ja,
2: en vroeger zochten we alles op in telefoonboeken, maar die bestaan niet meer. Dus het is wel via internet telefoonboek. Maar dan kom je de naam Vlasblom niet tegen als ze getrouwd is met meneer De Boer of weet ik wat.
0: Nee, simpel is het. Hè. Dus jullie zijn wel op zoek naar mensen, Vlasblommen die jullie nog niet gesproken hebben, dan wel nog niet kennen misschien. Dat zou ik misschien nog zo.
3: Zou zomaar kennen, dat klopt.
0: En dan moet je even richting de oudheidkamer.
2: Ja, inderdaad, klopt, ja.
0: 13 november dan begint de familiedag?
2: Ja, dan is de opening om 1:30 op vrijdag.
0: En dan, dan is dat mooi.
2: Ja, en dan hopen we op zaterdag de 21e weer af te sluiten.
0: Ja, en dan hebben jullie heel veel meer gegevens gekregen. Nog veel meer mensen gesproken, nog veel meer mensen.
3: Ik hoop dat er nog veel meer mensen zich zullen melden.
0: Ja, precies.
3: Laten we het zo even noemen, denk ik.
2: Ja, en het leuke is natuurlijk, er zijn altijd foto's te verkrijgen door de mensen. Dus de foto's die wij hebben, er zijn vaak familieleden die zeggen, verrek, die foto heb ik nog nooit gezien. Maar die kunnen ze ook bestellen bij ons.
0: Ja.
2: En dan wordt die keurig niks afgeleverd.
0: Ja, dus zo simpel is dat dan. Mag ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid?
3: Ja, graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: En dan veel succes met zoeken naar al die vlasblommen.
2: Ja, dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Van het ene komt het andere en van het ene onderwerp is het andere onderwerp niet. Ja, wat gaan we doen? Je maakt wat bijzonders mee. Hè? Net hadden we een 9-jarige boekenschrijver die een boekje uitgebracht heeft. Zijn er andere mensen in Ridderkerk ook die op het punt staan om wat bekender te worden? En daar is deze er eentje van. Aangeschoven bij ons aan tafel, Matthijs Robel. Matthijs, goeiedag.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat je hier bent.
1: Ja, dank. Ik vind het leuk om hier voor de eerste keer te zijn. Ook.
0: Ja, precies. Ja, dan zul je denken, waarom hebben we nou Matthijs Robel hier in de studio zitten? De landelijk voorzitter van de ChristenUnie Jongeren.
1: Klopt, ja, zeker.
0: Ja, en ook nog een mooie Ridderkerker.
1: Wat zei?
0: Een Ridderkerker.
1: Zeker, geboren getogen Ridderkerker. Ja,
0: dat is geweldig. Dat is een reden om een gesprekje te voeren, denk ik. Wie is Matthijs Robel?
1: Ja, laat ik daar even mee beginnen. Ik ben dus Matthijs Robel. Geboren getogen in Ridderkerk. Ik woon in het mooie resort. Ik studeer bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool in Dagelijksleven. En daarnaast ben ik inderdaad ook actief bij Perspectief, dus ChristenUnie Jongeren. Daar was ik al een jaartje penningmeester. En nu ben ik sinds 13 juni, dus nu ongeveer een maandje, landelijk voorzitter van Perspectief. Dus
0: ja, dat is te makkelijk. Hè? Zo, dan gaan we een beetje te snel. Je studeert bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool. Elke dag lekker heen en weer?
1: Zeker, ja. Dus priep is het zo dat ik altijd naar Zoombaandag fiets en daarna met de trein inderdaad richting Den Haag.
0: Oké.
1: Dus, en de laatste anderhalf jaar van mijn studie is niet op school zitten, maar een stage. Mm-hmm. Dus ik heb nu een half jaar te stage gelopen bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie.
0: Oké.
1: En ik hoop na de zomer hoop ik te gaan stage lopen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
0: Oké.
1: Dat combineer ik dus ook met mijn bestuursfunctie.
0: Ben jij van huis uit een politiek mens?
1: Nou, in die zin wel. Ik vind politiek altijd al heel erg interessant. En thuis zijn ze zeker ook maatschappelijk geïnteresseerd, maar niet zozeer politiek actief.
0: Niet?
1: Dus wel heel erg geïnteresseerd, maar niet echt actief. Ooit mijn ver familie was ooit wel actief voor het CDA en voor de PvdA ooit. Ja. Maar dat is wel een paar generaties terug. Dus van mijn generatie ben ik in ieder geval de eerste die ook weer politiek actief is.
0: Ja, hoe kom je daar zo bij?
1: Nou, normaal vind ik politiek altijd al erg interessant. En op een gegeven moment ben ik een beetje hier lokaal bij de lokale ChristenUnie een beetje ingerommeld. Daar ben ik ook commissielid sinds kort. En vanuit daaruit ben ik nog verder gaan verdiepen en vond ik ook Perspectief. Dus ChristenUnie Jongeren heel erg interessant.
0: Mm-hmm.
1: En toen ben ik daar ook een beetje in gerommeld eigenlijk.
0: Ja, je hobbelt erheen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Hè? Je zit op school. Ik neem aan dat je al op de hogeschool zat toen je dacht van ik wil lekker bij die ChristenUnie wat actiever worden.
1: Zeker, dus... De interesse begon dus al op de middelbare school. Maar inderdaad, vanaf het begin eigenlijk van mijn opleiding ben ik... ook echt actief geworden.
0: Mm-hmm.
1: En bestuurskunde, dat heeft ook te maken met beleid en met de overheid.
0: Ja.
1: Dus daar sluit ik mooi aan op elkaar.
0: Die snap ik. Dat is helder, ja. Hè? Want anders dan kom je in zo'n functie, denk ik, terecht. Dan meld je je aan bij de ChristenUnie? Of je meldt je aan bij Perspectief?
1: Ja, zeker. Ik ben op een gegeven moment lid geworden van ChristenUnie en Perspectief. Dan word je combi-lid, dus dan word je van beide lid. Op een gegeven moment heb ik een word-actief formuliertje ingevuld via de website. En vanuit die... op die manier ben ik in de werkgroep duurzaamheid terechtgekomen. Ben in de perspectief allemaal verschillende werkgroepen over verschillende politieke onderwerpen. Waaronder dus de werkgroep duurzaamheid. En toen ben ik daarna ook gelijk in de promocommissie actief geworden.
0: Mm-hmm.
1: Dus bijvoorbeeld een beetje het standwerk en een beetje vertellen over wat we doen als Perspectief.
0: Ja.
1: En later dus in het bestuur terechtgekomen. En toen dus penningmeester en nu voorzitter.
0: Ja, dan word je landelijk voorzitter van de ChristenUnie Jongeren.
1: Zeker, ja.
0: Ja, hoe voelt dat?
1: Ja, het voelt erg...
0: Als je vragen of moet je daarop op solliciteren?
1: Inderdaad, solliciteer je voor. Dus er is een selectiecommissie waarmee je het gesprek aangaat.
0: Mm-hmm.
1: En vervolgens doet de selectiecommissie met een advies komen over voorgedragen kandidaten. Voor mijn functie was ik de enige kandidaat. Dus in die zin was de verkiezingen iets minder spannend.
0: Was een neusje. Ja.
1: Omdat ik de enige kandidaat was.
0: Yeah.
1: En toen ben ik het inderdaad geworden. En het voelt heel erg bijzonder. Ik vind het heel erg leuk om te doen. Het leek me altijd al heel erg leuk. En nu ben ik het ook. Ik ben pas een maandje. Dus ik ben nog vooral aan het inwerken. Maar ik vind het tot op heden erg leuk.
0: Ja, maar hoe werkt dat? De perspectief. Ik neem aan dat in... Het hangt aan de ChristenUnie vast. Maar is het zover apart dat je contact hebt met de mensen uit de ChristenUnie? Landelijk?
1: We hebben zeker te maken met de mensen van de ChristenUnie. Bijvoorbeeld één keer per 2 weken zou ik bij de fractievergadering van de Tweede Kamer zitten. Daarnaast hebben we een kamer op het partijbureau in Amersfoort van de ChristenUnie waar we vaak kunnen werken. Dus ik probeer zeker vanaf september daar 1 keer per week een dag te gaan zitten. Om juist ook in contact te blijven met ook de ChristenUnie.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn dus inderdaad een soort van een onderdeel van de ChristenUnie. Tegelijkertijd zijn we ook een adviseur van de ChristenUnie.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we bijvoorbeeld dus ook bij de fractievergadering in de Tweede Kamer zitten.
0: Ja.
1: En ik mag ook 1 keer per zoveel tijd bij het landelijk bestuur ook aanschuiven. Als adviseur om ook op te komen voor de belangen van jongeren, ook binnen de ChristenUnie.
0: Ja. Het klinkt zo natuurlijk zoals je dat zo vertelt. Ja, het is niet zo natuurlijk.
1: Nee, zeker. Dat is niet zo natuurlijk, maar ik vind het wel leuk om erover te vertellen.
0: Ja, dat snap ik. En je bent het nu een maand. Wat heb je in de afgelopen maand gedaan?
1: Zoals ik al zei, het was vooral ook inwerken. Dus we zijn nu ook als bestuur bezig met een jaarplan. Op bestuur schrijf je altijd een jaarplan wat we tijdens het congres, vaak in november, wordt dat officieel goedgekeurd door de leden. Want dat hopen we natuurlijk. En het jaarplan ga je ambities opschrijven eigenlijk voor een bestuursjaar. Mm-hmm. En daar zijn we nu als bestuur heel erg hard mee bezig. Dus daar ben ik veel mee bezig geweest. En daarnaast gaan we, ik heb bij jou altijd naar Thaizee in Frankrijk, een kloostergemeenschap. We hebben de Thaizee-reis en die organiseer ik ook als voorzitter. Dus daar gaan we, aanstaande zaterdag gaan we voor een week die kant op.
0: Een weekje op pad.
1: Zeker, dus dat is leuk.
0: Is dat een soort teambuilding sessie, moet ik het zo een beetje zien?
1: Het is met meer leden, dus niet alleen bestuur. En het is vooral gewoon heel erg gezellig met elkaar. En het is gewoon een leuke activiteit ook om elkaar wat beter te leren kennen. Bij ons is het zo dat heel veel jongeren wel interesse hebben in politiek en in de maatschappij. Maar niet allemaal zozeer politiek actief zijn, maar het ook gewoon gezellig vinden om met elkaar, met een groep jongeren op te trekken.
0: Ja, maar het gaat toch om het delen van een mening?
1: Zeker, dus dus dat doen we ook. Maar er zit wel een verschil tussen echt dat werk actief worden of niet. En er zijn ook gewoon jongeren die vinden het leuk om met andere jongeren om te gaan. En dat zeker wordt af en toe ook wel een discussie gevoerd. Dat is ook leuk, dat hoort ook. En is daarom ook leuk dat we een weekje naar Frankrijk gaan.
0: Ja, precies. Ja, maar dat is natuurlijk, dat is mooi allemaal. Maar goed, dan zit je in zo'n, je schuift aan bij de Tweede Kamerfractie. Wordt er dan echt nou naar jongeren geluisterd?
1: Zeker, dat doen ze zeker. We zijn er dus als adviseur. Dus het is zo dat wij van tevoren de stukken ook krijgen. En dan proberen we dat goed in te lezen. Als bestuurder hebben we 3 bestuurleden die naartoe gaan. Dus ik ga als voorzitter naartoe. Bestuurslid politiek en bestuurslid politiek internationaal. Afwisselend gaan we daar naartoe. We hebben een groepje van politiek adviseurs die ons daarin ondersteunen. Dat zijn jongeren die ook heel erg geïnteresseerd zijn in de stukken van de Tweede Kamerfractie. Ja. En die ons adviseren als het gaat over wat moeten we inbrengen daar. Ja. En uiteindelijk brengen we inderdaad altijd wat in en er wordt altijd ook naar geluisterd. En het gebeurt ook regelmatig dat bijvoorbeeld een bijdrage nog net wat wordt aangepast op basis van onze inbreng.
0: Ja, gaaf.
1: Zeker, dat is heel erg gaaf. En heel erg leuk om die manier ook invloed te hebben.
0: Ja, ik zie glinstertjes verschijnen. Kun je niet zien op de radio natuurlijk, maar ik zie glinstertjes in je ogen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, tot nog toe bevalt het prima.
1: Tot nu toe bevalt het inderdaad zeker. Ik vind het heel erg leuk. En we gaan denk ik een heel mooi jaar van maken, ook met z'n 7e als bestuur.
0: Ja, en zo'n bestuursfunctie is een jaar?
1: In principe is het een jaar en ook een optie voor nog een tweede jaar.
0: Ja.
1: Dus in principe, de meeste bestuursleden zitten inderdaad 2 jaar. Maar je kan ook na een jaartje stoppen. Dat is over het algemeen.
0: Maar is in elk geval, het is niet zo van, ik ga het even proberen en dan kijken wat het is. Maar zo werkt dat niet.
1: Nee, zeker niet. Dus nee. Het wordt wel echt verwacht dat je ook een jaar zit. En dat is zeker leuk uithouden ook.
0: Ja, een druk baasje. Want je zit ook nog in de commissies in Ridderkerk.
1: Zeker, dus inderdaad, dat doe ik ook nog. Maar dat vind ik ook wel erg leuk, dat sluit ik op elkaar aan. Maar daarbij doe ik ook nog wel wat andere dingen. Dus ik heb ook nog een bijbaantje bij de Woonsmarkt in Ridderkerk op Plein Oost. Dat zal voor de luisteraar denk ik wel bekend zijn. En ik heb ook nog een krantenwijk in een resort. Voor kort deed ik daar heel veel kranten, tussen iets minder. Mm-hmm. Maar ik heb nog steeds een krantenwijkje waar ik de combinatie nog wekelijks bezorg. Dus ik doe ook dat soort dingen nog. En het is ook wel leuk om dat een beetje af te wisselen, dat niet alles politiek is.
0: Hoeveel uur zit er voor jou in een dag?
1: Af en toe heel erg veel, maar ik vind het vooral ook leuk wat ik doe. En ik zeg altijd, als je wat je doet ook leuk vindt, dan voelt het niet als heel veel uur, maar voelt het gewoon vooral ook als heel erg leuk.
0: Als je dat niet leuk vindt, moet je er niet aan gaan beginnen. Zo eenvoudig is het ook wel weer.
1: Zeker.
0: Zo'n commissievergadering in Ridderkerk, want daar hangt ook een fractievergadering aan vooraf. Moet je dus ook nog eens bijwonen?
1: Zeker, dus we hebben inderdaad een fractievergadering 1 keer per 2 weken ongeveer.
0: En zit je daar dan als, ik ben Matthijs Robel, ik woon op een resort en dit is mijn inbreng in deze fractievergadering? Of neem je dan ook stiekem iets mee wat vanuit de landelijke ChristenUnie jongeren komt?
1: Nou, over het algemeen focussen we natuurlijk hier lokaal ook echt vooral op Ridderkerk en opkomen voor de Ridderkerkers. Maar natuurlijk ook als enige jongeren binnen de fractie, ook wel specifiek voor de Ridderkerkse jongeren. Ja. Dat is natuurlijk wel overeenkomst met landelijk. Wij proberen landelijk op te komen voor christelijke jongeren. En dat doe ik lokaal hier ook. Dus in die zin is dat ook een overeenkomst. Dat ik ook juist persoonlijk het jongerenperspectief ook graag naar voren breng tijdens de fractievergadering.
0: Ja, en je zit nog niet zo heel lang in die commissievergadering in Ridderkerk. Het is eigenlijk een beetje nieuw eigenlijk allemaal. Hè?
1: Ja, klopt zeker. Ja, het is eigenlijk allemaal pas sinds weken.
0: Is dat meer werk? Of moet je daar meer uren aan besteden als dat je van tevoren had bedacht?
1: Nee, in die zin had ik het wel een beetje van tevoren verwacht, een aantal uur. Ik was daarvoor ook al een aantal jaar, ik denk ongeveer zo'n 2 jaar steunfractielid. Mm-hmm. Dus daardoor had ik wel een goed beeld van wat het ongeveer kostte. En tot nu toe qua tijd, en dat klopt op zich tot nu toe wel, het is natuurlijk de commissievergadering bijwonen en van tevoren dat ook een stukje voorbereiden.
0: Ja.
1: Maar in totaliteit valt dat mee. Zult ik ook dat Ridderkerk een relatief kleine gemeente is. Zo zou ik commissielid zijn in Rotterdam dan, of zoiets, dan kost het meer tijd.
0: Dat is vandaar dat je tijd hebt voor een krantenwijk en nog een bijbaantje erbij te doen. En één keer in de week naar Amersfoort om even gezellig in het partijbureau te zitten. En dan, en persoon schuiven we ook nog even bij de Tweede Kamerfractie aan.
1: Precies, ja. Maar dat is een goed
0: combinatie. En dan moet ik ook nog eens overleg hebben met het bestuur onderling, denk ik.
1: Zeker, dus we hebben één keer per 10 weken altijd bestuursvergadering inderdaad. Maar dat is ook altijd wel gezellig. We altijd proberen in deze korte vergadering met daarna ook gewoon gezellig met elkaar te zijn.
0: Ja, precies. Wat zijn de plannen van de ChristenUnie jongeren voor de komende periode?
1: Nou, het eerste plan is dus het opleveren van het jaarplan. Daarin gaan onze ambities ook worden weergegeven. Ook onze politieke ambities. Maar eerlijkheid hoog moet ik ook wel zeggen dat een van de grootste ambities ook zou worden een stukje ledenwerving en activeren van leden. We zien net als eigenlijk alle politieke jongerenorganisaties, want elke politieke partij met leden heeft een politieke jongerenorganisatie, zie je dat ledenaantallen wel teruglopen. Wij hebben gelukkig vorig jaar een goed jaar gehad, waardoor we ongeveer gelijk zijn gebleven qua aantal leden. We hebben nu ruim 900 leden. En we zouden heel graag willen dat we met nog iets meer leden zijn, zodat we ook nog datgene wat we doen nog beter kunnen doen. Ja. Dus dat zal sowieso een uitdaging worden ook voor het komende bestuursjaar, om dat nog meer op te pakken.
0: Ja, druk genoeg.
1: Zeker.
0: Ja, en dan ook nog stage lopen bij om je studie verder af te ronden. Want dat is het laatste stukje, denk ik.
1: Klopt, het laatste jaar.
0: Ja, en dan daarna?
1: Dat moet ik nog gaan bekijken. Daar heb ik wel een beetje over nagedacht. Maar met alle dingen die ik doe, kijk ik eigenlijk niet verder dan een half jaar. Dus ik over een tijdje ga ik er wel verder over nadenken.
0: Over een half jaar zijn er al provinciale verkiezingen.
1: Zeker, dus dat is bijvoorbeeld ook weer een belangrijk stukje van het bestuursjaar inderdaad. Ja. Want dat gaat over campagne. Zijn en willen natuurlijk het liefst eigenlijk dat er zoveel mogelijk jongeren ook op provinciale kandidaatlijsten komen. Dat lijkt ons heel erg leuk. Mm-hmm. Dus daarvoor zijn we ook ons zo hard aan het inzetten.
0: Nou, jij gaat daar ook op staan?
1: Ik zal er zelf niet op gaan staan. Met datgene wat ik nu doe, vind ik antwoord wel heel erg druk. Maar misschien ooit, wie weet.
0: Ja, Matthijs Robel, mag ik jou heel veel succes wensen in alles wat je doet?
1: Ja, zeker, dank.
0: En we praten over een tijdje nog een keer. Om te kijken hoe het dan gaat.
1: Dat lijkt me heel erg leuk, zeker.
0: Dankjewel dat je er was.
1: Graag gedaan.
0: Ja, dit was Matthijs Robel, de voorzitter, landelijk voorzitter van Perspectief. Dat zijn de ChristenUnie jongeren. En die woont gewoon bij ons in het dorp. Die woont gewoon op resort. Zo simpel is dat. Hartstikke leuk is dat. Deze prettig weekend werd vandaag gemaakt door diverse programmamakers van Radio Ridderkerk en Atos RTV. Walter van Luik, Hilly Bravenboer, Marijke van der Schoor, Aad Hogendijk, Nico Bravenboer deed de techniek, Kees Fles was voor de muziek. Hans Marijs deed de redactie. Mijn naam is Erik Harreman. De eindredactie was van Benny Harreman. Dank voor u als luisteraar naar het luisteren naar dit programma. Voor meer actueel nieuws over ons uitzendgebied of aan dit programma nog eens terugluisteren, dat kan via de site van RTV Ridderkerk of de app van RTV Ridderkerk. En natuurlijk op de site van Atos RTV kun je terecht voor meer informatie over dit programma in de Zwijndrechtse Maart. Straks schakelen we over naar de kantine van RTV Ridderkerk voor een uurtje Politiek Café. Daar praten we met de coalitievormers en de mensen van de coalitie. Voor nu namens ons allemaal een heel prettig weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan. Ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt bij Roelof Arendsveen. En 5 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.

0: Een hele goede middag, beste luisteraars. En welkom bij een uurtje Politiek Café. Een extra uurtje Politiek Café met mensen die we de komende 4 jaar misschien wel minder vaak zullen gaan zien hier in de kantine. In elk geval voor het uurtje Politiek Café. Want we praten met de mensen van de nieuwe coalitie die gevormd is. 3 wethouders hebben we aan tafel en een fractievoorzitter. Nou, dat gebeurt toch niet elk. Ben je nog geen fractievoorzitter?
1: Jawel, zeker.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik vind het een hele eer om mee
0: te zijn. Je keek me zo aan van wat gaat Tina? Wat zegt Tina?
1: Ik moet nog wennen aan mijn nieuwe rol, denk ik.
0: Ah, dat is het. Ja. Dat is het. En drie wethouders. Dus nieuwe rondes, nieuwe kansen, nieuwe coalitie en nieuwe vorming. We gaan het hebben over hoe komt zo'n coalitie nou tot stand en wat hebben jullie daar aan moeten doen, moeten geven, moeten nemen om die coalitie tot stand te komen. En daarna komen we toch aan het eindstukje. Dat is het constitutionele beraad wat wel of niet alvast heeft plaatsgevonden. Met welke portefeuilles gaan jullie nou eigenlijk precies doen? Waar kunnen de mensen jullie op aanspreken? Dus het begint allemaal met de afgelopen verkiezingen, Henk.
2: Ja, dat klopt. Ja. 18 maart alweer, een paar weken geleden inmiddels, Erik.
0: Ja, hè?
2: Ja. En dat was een mooie avond voor Partij 18+. 12 zetels is ongekend. 12 van de 29 is naar ons weten nooit eerder gebeurd. Deze partij ooit is met 12 zetels geweest, maar toen hadden volgens mij 27 raadzetels. Dus dat is echt wel een hele forse verkiezingsoverwinning, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
2: Ja, en dan heb je een mooi feest met elkaar als partij. En dan mag je de volgende dag aan de slag met het uitnodigen van alle fractievoorzitters en andere vertegenwoordigers van de politieke partij om eens oriënterende gesprekken te gaan voeren.
0: Ja, het is wel zo dat de partij die het grootste is geworden begint met gesprekken.
2: Dat is een soort gentleman's agreement in gemeenteland. Het is een ongeschreven regel, maar dat wordt al decennia lang geaccepteerd.
3: Volgens mij is dat landelijk hetzelfde.
0: Ja, natuurlijk. Maar ik kan me herinneren dat er bij de vorige verkiezingen, bijvoorbeeld in de buurgemeente Barendrecht, dat het iets anders liep.
3: Nou, ze hadden wel het initiatief, maar als het verder een meerderheid krijgt, dan wordt het anders.
0: Het was snel over, precies. Ja. Dat is, maar dat was bij jullie niet het geval.
2: Nee, zeker niet. En wat ik zeg, dat begint dus met het uitnodigen van de fractievoorzitters in eerste instantie.
0: Ja.
2: Hebben jullie tijd voor een bakje 1-op-1 individuele gesprekken met Partij 18+? Wij geven daarbij het advies, kom niet alleen. Want 2 zien en horen meer dan 1. Dus daar heeft iedere fractie ook gehoor aan gegeven. Dus ze zijn allemaal langs geweest. En daar zijn een aantal zaken aan vragen gesteld. De Partij 18+ vraagt altijd, zie je mogelijkheden in de samenwerking met Partij 18+? Dat is wel een wezenlijke, denk ik. Als het antwoord daar nee op is, dan houdt het waarschijnlijk ook heel snel op.
0: Ja.
2: Zie je kansen of mogelijkheden, dan wel onmogelijkheden in samenwerking met andere partijen? En dat vragen we dan ook naar. Dat inventariseren we ook. En wie is je wethouderskandidaat? Dat is een vraag die we... ik mag dit nou samen met Fleur voor de 3e keer doen. En dat is echt wel een wezenlijke vraag om aan de voorkant te stellen. Want we zien het in gemeenten om ons heen, dat ze het aan de achterkant stellen, zo'n vraag. En dan misschien niet de kandidaten die in eerste instantie bedacht waren door partijen naar voren worden geschoven, omdat het... Nog niet lijkt te klikken.
0: Mm-hmm.
2: En er is niet zo belangrijks in het openbaar bestuur dan een goed bestuur vormen. En een goed bestuur moet een goed team zijn. En daar moet je dan de juiste kandidaten bij vinden.
0: Ja.
2: En dat begint wat mij betreft met de namen van de wethouderskandidaten, zodat je daar als partij ook een afweging in kan maken.
0: Ja. Dat is duidelijk. Dan ben je fractievoorzitter, Björn. En dan word je uitgenodigd bij zo'n gespreksronde, iedereen. Wat was de inbreng van GroenLinks?
3: Je komt niet echt met een inbreng. Het is meer gewoon... In de eerste gesprekken zijn echt een beetje aftasten van... zijn er belemmeringen op bepaalde hele grote dossiers? Heb je partijen waar je echt niet mee wil werken? En GroenLinks heeft altijd gezegd, we werken met iedereen samen. Dus we hebben geen belemmeringen of wat dan ook. En dat is niet nieuw. Dat doen we al jaren zo.
0: Ja.
3: Dus, en vaak... komt er dan een coalitie met meerdere partijen uit. En meestal wat grotere partijen.
0: Ja, en dan werkt het op die manier.
3: Ja, het verschil was alleen nu. Dat door de enorme winst van 18+. Doordat zij, hebben zij zeg maar, hoe moet je dat, leeggegeten allemaal. Heel veel partijen zeg maar een beetje afgesnoept. Om het zo maar te zeggen.
1: Wij niet.
3: Nee. En daardoor krijg je veel wat kleinere fracties zeg maar.
0: Ja. ja, dan, je bent er zelf een voorbeeld van, zullen we zeggen. Dus,
3: ja, zeker. Nou ja, ik denk niet dat er heel veel stemmers van GroenLinks naar 18 plus zijn gegaan. Heb ik het vermoeden, maar dat is een eerste inschatting van mij alleen maar.
0: Ja, nee, dat is ook verder niet... Ja, misschien wel leuk voor de statistieken voor later, maar niet voor de coalitievorming in geval van.
3: Nee, wij kwamen uit de GroenLinks voor me uit op net geen 2 zetels, zeg maar, op een haar na. Dus dat was heel zonde. Maar ja, goed, anderzijds zijn we altijd een kleine partij geweest. En ons doel was in ieder geval vertegenwoordigd blijven. En dat is gelukt.
0: Ja, precies. Hartstikke goed is dat. En de VVD. Ja, nieuwe fractievoorzitter.
1: Zeker.
0: Ja, en dan in één keer aanschuiven.
1: Zeker, maar ik had natuurlijk... Edward zat er ook bij, dus dat scheelt al.
0: Die mocht meekomen.
1: Zeker. Ik ging voor het eerste gesprek heen, maar dat bereid je natuurlijk goed voor. En ik denk dat onze eerste wens was gewoon een stabiele coalitie. Ja. Dan spreek je wel voorkeur uit. Maar dat was denk ik het belangrijkste op dat moment.
0: Ja,
1: ja, dat kon per de 18 plus zijn, omdat we natuurlijk meer samen hadden gewerkt, maar ook vele andere partijen in het eerste moment.
0: Ja.
1: En zo kokert het langzaam uit.
0: Ja, heb je lang moeten twijfelen over jullie wethouderskandidaat?
1: Nee, helemaal niet. Nee. De twijfel niet over. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. En hou niet van complimenten, maar we zijn heel blij met hem, hoor.
0: Ja, dus Edward, als aanzitter in zo'n gesprek, is dat is toch anders, toch? Als je als wethouder bent en dan aanzit in die gesprekken, of...
4: Nee, je stemt het van tevoren af. Je slaat je piketpaaltjes voordat je naar zo'n gesprek gaat. We hadden natuurlijk wat ervaring al van 4 jaar geleden. Waar kijk je naar? Wat doe je? Wat geef je ook partij 18 plus mee? Wat voor ons onoverkomelijk is. Zodat zij ook gewoon goed kunnen bepalen. Joh, is er een basis om inderdaad daarop voor te beduren?
0: Ja.
4: Maar wij vinden dat wel dat je dat van de voorkant gewoon moet aangeven. Nou, dat hebben we duidelijk gedaan. En daaruit is uiteindelijk toch deze constellatie naar voren gekomen.
0: Ja.
4: Tot verrassing van velen misschien, maar...
0: Nou, het was niet...
4: Ik denk dat het een heel... Wij hebben de gesprek in ieder geval als goed ervaren. We hebben ons standpunt duidelijk kunnen maken. En Partij 18 Plus is daarmee aan de slag gegaan. Zo zoals de grootste partij ook eigenlijk moeten doen.
0: Ja, precies. En dan... ik denk dat een heleboel mensen hadden verwacht dat de coalitie zou blijven wat die was.
2: Ja, en als je ook kijkt naar de verkiezingsuitslag, dan hebben de partijen van de vorige coalitie geen zetels verloren. Hè? Dus eigenlijk de toen regerende zittende partijen zijn allemaal stabiel gebleven of gegroeid, in het geval van 18 plus. Of ook meer stemmen behaald, procentueel voor sommige partijen. Ja, dan zou je kunnen verwachten dat zo'n coalitie doorgaat. Een groot aantal van de partijen, daar werkt 18 plus al 8 jaar mee samen, SGP, CDA. Maar uiteindelijk heb je een verkiezingsprogramma wat soms kan schuren met het verkiezingsprogramma van andere partijen. En dan zijn er onoverbrugbare verschillen tijdens zo'n oriënterend gesprek. Waarbij eigenlijk wordt gezegd, ja, dan houdt het hier op met elkaar. Dan is het een fantastisch mooie samenwerking geweest. Maar dan moeten we als 18 plus kijken welke andere mogelijkheden zijn om een stabiel bestuur te gaan vormen.
0: Ja.
2: Dan betekent dat voor partijen waar je prettig mee hebt samengewerkt, dat je daar een periode niet meer in de coalitie gaat samenwerken.
0: Nee.
2: In de raad werken we met iedereen prettig samen. Dat geldt denk ik voor iedereen in de raad. Alleen ja, je weet het, Erik, als je in de coalitie zit, dan vorm je met elkaar een coalitieakkoord. Daarmee ook de koers voor de kerk. Dus als je daar aan die tafel zit, ja, dan ga je dingen bereiken voor je achterban.
0: Ja, dan zit je aan het roer.
2: Precies.
0: Ja, dan werkt dat. Ja, dan vallen er partijen af die misschien een heleboel mensen wel hadden verwacht van, nou, die gaan meedoen. Hè. De SGP is een voorbeeld ervan, CDA ook. Wat was nou het punt waarop je zei van, nou, dit punt, dit willen we echt bereiken, deze periode, waarop de SGP en de CDA zeiden van, ja, voor ons is dat niet bespreekbaar.
2: Nou ja, kijk, we gaan natuurlijk alles wat we hebben besproken, die oriënterende gesprekken, dat is hartstikke interessant.
0: Nee, dat snap ik. Maar uiteindelijk is er een keer een punt geweest waar we zeggen van, nou, hier komen wij niet tot elkaar.
2: Nee, maar de vraag kan ik beantwoorden, maar ook maar om even verwachtingen te temperen in deze...
0: Nee, ik vraag niet naar hoe de gesprekken inhoudelijk geweest zijn en wie er wat in zijn koffie drinkt. Hè.
2: Dat wil ik ook nog wel vertellen als ik dat scherp heb. Maar dat is in ieder geval in de uitingen naar buiten, voorafgaand aan het vormen van de nieuwe coalitie en in de raadsvergadering van afgelopen maandag ook naar voren gebracht. Hè. Ook door de partijen die hebben aangegeven dat er één punt is wat hem betreft een punt was waardoor zij niet in een coalitie met 18 plus wilde gaan. En dat is de mogelijkheid voor winkeliers in de kerk om de winkel op zondag te openen. Partij 18PLUS heeft dat standpunt al vanaf haar oprichting en meermaals ingeleverd in 2018, 2022 in de coalitieonderhandelingen voor andere hele belangrijke punten. Nu hadden we een groei naar 12 zetels. Het was een wederom een speerpunt. En daarmee hadden we als fractie zoiets, ja, dat moet nu wel gerealiseerd worden. Want het is heel mooi dat we zo gewaardeerd worden in Ridderkerk en zo kunnen groeien. Maar in 2030 kan dat wel eens even ophouden als we nou weer gelijk zeggen, die koopzondag, dat gaan we niet doen. Dus de fractie heeft gezegd, linksom of rechtsom, een stabiel bestuur vormen en de koopzondag er doorheen. Ja. En dat is gelukt.
0: Ja, en dan vallen er bijna automatisch partijen af die zeggen van, ja, dit is voor ons een punt. We zeggen van, nou, hier kunnen wij niet mee. En dat mag.
2: Nou zeker, misschien wel even een kleine toelichting erop. Want ik denk dat wij hier allemaal aan tafel, maar Part 18PLUS zeker ook het principiële uitgangspunt van de zondagsrust begrijpen. En ook begrijpen waarom partijen dus niet in een coalitie willen daarmee. Met 18PLUS die dat mogelijk willen maken. Maar dat is uiteindelijk wel een keuze dan van de partijen. Die zeggen van, nou ja, wij willen die zondagsrust behouden en daardoor niet in de coalitie gaan. Dus niet dat Part 18PLUS heeft gezegd van, jullie komen niet in de coalitie omdat jullie voor zondagsrust zijn. Totaal niet zelfs.
0: Nee. Ik, volgens mij zei ik het ook andersom. Ja,
2: nee hoor, maar dat is ook niet. Het is meer voor de ter verduidelijking dus voor degene die daar meeluisteren vandaag. Of
0: ja,
2: later.
0: Ja. Ja. Ja, dan komt er een. Dan ga je schrijven aan zo'n coalitieakkoord. Lijkt me best een klus.
5: Zeker, het is voor GroenLinks de tweede keer dat we in de coalitie kwamen. Sinds de oprichting van GroenLinks in Ridderkerk. En het is gewoon heel, heel apart. Vorige keer stond ik wat meer langs de zijlijn. Dat ik nog maar net raadslid. Het is gewoon heel apart. Je gaat met elkaar zitten en je gaat gewoon kijken van, dit zijn de punten van GroenLinks, dit zijn de punten van 18PLUS en dit zijn de punten van VVD. Waar overlapt het en waar niet?
0: Ja.
5: En dan waar het niet overlapt, daar heb je het met elkaar over.
0: Mm-hmm.
5: En ja, verder niet op de inhoud te verder ingaan, maar dat gebeurde in een hele fijne, veilige, goede sfeer. En dat denk ik dat wel heel, heel prettig is. En dat maakte voor GroenLinks in ieder geval een basis dat we zeiden van, daar kunnen we mee doorgaan.
0: Ja, ja. Dan komt er een heel mooi coalitieakkoord uit. Wat je kan terugvinden gewoon, hè, dat staat gewoon netjes vermeld. En sommige hebben het geluk dat ze daar een papieren exemplaar van mochten ontvangen. Dus gek is dat nou, hè? Dat je en dan kun je het allemaal nog eens een keertje rustig naar. We gaan niet al die punten langs. Dat,
5: 225 zijn er.
0: Ja, precies. Dus dat is best wel veel.
2: Ja, maar het is minder dan het vorige collegeprogramma, want dat waren de 252. Dus wat dat betreft zijn we het gewend in Ridderkerk om heel concrete punten uit te schrijven en daar ook voor te gaan. Maar het is nog steeds heel mooi ambitieus.
0: Ja, dat mag je zeggen, Edward, want je bent al niet aan het woord geweest. Stiekem.
4: Ja, ik heb net echt wel mijn woordje gedaan.
0: Ja, maar dat was maar een heel klein stukje.
4: Oh.
0: Ja, heel bescheiden.
4: Wat wil je weten?
0: Heel bescheiden zoals, zoals we wethouder Pina kennen. Dus maar de ervaring uit de vorige onderhandelingen neem je dan mee in deze, ook het maken van zijn coalitieakkoord?
4: Ja, zeker. En dat zit hem dan ook voornamelijk wel in, hoe schrijf je de tekst op? Hè? Die punten, die loop je samen af. Op een gegeven moment kom je daaruit en dan zeg je, nou, hoe gaan we dat nou neerschrijven, zodat je ook later in het proces niet zegt van, hé, wat bedoelen we nou?
0: Mm-hmm.
4: Dus we hebben, denk ik, redelijk duidelijk opgeschreven. Dat is echt wel een heel belangrijk iets wat we uit ervaring hebben meegenomen.
0: Ja.
4: Van 4 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
4: En ik denk dat dat goed gelukt is. En wat Buren zei, dat is in een hele goede sfeer gegaan. Iedereen zal begrijpen dat er heel veel verschillen ook in zaten, gezien de drie partijen die aan tafel hebben gezeten. En dan denk ik dat er toch een mooi iets uitgekomen is.
0: Ja, want iedere partij mocht punten aanleveren.
4: Zeker.
0: Ook de mensen die niet in de, ook de partijen die niet in de coalitie zitten. En die zijn geprobeerd te verwerken in het coalitieakkoord.
4: Nou ja, wat we net gezegd hebben, alle punten vanuit de verkiezingsprogramma's die zet je op een rij. Dat is voor ons, voor de VVD, netjes gedaan. Onder andere door Partij 18PLUS. Maar ook door een geweldige ondersteuning vanuit het ambtenarenapparaat. En die loop je eerst af. En dan kijk je inderdaad naar de inbreng van de andere partijen. Missen we nog wat? Kunnen we hen daarin tegemoetkomen? Op een groot aantal punten is dat denk ik ook gelukt.
0: Mm-hmm.
4: Ja, die partijen zien natuurlijk niet 100% hun eigen verkiezingsprogramma terug. Dat mogen duidelijk zijn.
5: Maar niet trouwens hoor.
4: Nee?
5: Geen enkele partij heeft natuurlijk 100%. Dat is een coalitie.
0: Ja.
5: 18PLUS heeft ook moeten inleveren. GroenLinks, VVD. Zo werkt dat.
4: Ja, en dan moeten we heel eerlijk zijn. Kijk, de VVD zat een beetje in het midden. Partij 18 Plus heeft echt veel geslikt in deze. Maar ook GroenLinks. Want ja, nogmaals, je zit toch met wat rechtere partijen aan tafel. Dus, en dan denk ik dat het een knap stukje werk is met z'n allen.
0: Ja.
4: Dan gaan we de komende 4 jaar hard aan werken om dat voor de samenleving zo goed mogelijk uit te voeren.
0: Ja, wat heeft de VVD laten schieten?
5: Wat hebben ze bereikt?
4: Weinig. Ja. Nou ja, even heel flauw gezegd. En dat is niet, maar daar hebben we het weer. We zaten natuurlijk tussen twee partijen in. Wij hebben niet zoveel hoeven te laten schieten. Wij zijn goed bediend gewoon in dit verkiezingsprogramma. Dus ja, eerlijk gezegd, wij hebben niet zoveel aderlatingen te doen.
0: Nee, is dat voor GroenLinks anders?
5: Nou, we hebben vooral ook heel veel gekeken waar het ons bindt. En ik denk dat dat heel mooi is. En ik denk dat 18 plus prachtige punten heeft bereikt en GroenLinks ook.
0: Ja.
5: Dus. Ik ben zeer tevreden mee. En ik ben
0: ja, dat mag
5: trots
0: ik ook. Ja.
5: Maar ik ben ook heel trots op wat we hebben bereikt, zeg maar. En ik ben ook heel... hoe noem je dat? Ik vind dat de rol van 18 plus ook heel goed en constructief is geweest hierin.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat je het in het akkoord ook alle kleuren terugziet. En dat is denk ik ook het mooie aan het akkoord. Dus je ziet een stukje VVD, je ziet GroenLinks, je ziet 18 plus.
0: Ja.
1: Je ziet alles terugkomen. Mm. En ik vind het eigenlijk ook wel zo mooi opgebouwd. En ja. Uiteindelijk hebben we een ambitieus coalitieakkoord liggen.
0: Zeker.
1: Met die kleuren.
0: Er staan een heleboel hele ambitieuze dingen in, denk ik.
4: Misschien hebben we toch even... Wij als VVD vanuit ons verkiezingsprogramma hebben we niet veel verlaten. Maar we hebben natuurlijk ook wel af en toe moeten slikken op basis van wat de andere twee partijen wilden.
0: Ja.
4: Dus het is een beetje hoe je de vraag stelt.
5: Ja,
4: dus het is echt een geven en nemen geweest.
0: Ja. Ja.
4: Dus vanuit ons verkiezingsprogramma zeggen we nou dankjewel. Maar uiteraard met de punten die door bij de andere partijen binnengehaald zijn.
0: Ja.
4: Nou, dan hebben we best wel eens even gefronst. Ja. Maar ja, dat lijkt me ook logisch.
1: Het was ook een hele...
0: Hij zit er niet voor niks 10 verschillende partijen in de gemeenteraad. Hè?
1: En het was ook een hele prettige sfeer.
0: Ja.
1: Tijdens onderhandeling. Maar we hebben ook wel een avond dat ook wel pittig was en intens. Om te kijken van hoe gaan we dit opschrijven en komen we weer uit? Of is het toch wel een probleem? Dus het is ook, je zit ook heel de avond te kijken van... Ja, moeten we geven? Of hoe kunnen we dan opschrijven dat iedereen tevreden is? Want je wil natuurlijk alles terugzien aan de kleuren dat iedereen het kan dragen. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, dat is denk ik een mooie puzzel.
2: Nou ja, het heet niet voor niets onderhandelingen. En onderhandelingen doe je met verschillende partijen die eigenlijk het meeste uit die onderhandelingen willen halen.
0: Ja.
2: Dat is logisch, dat is in het zakenleven logisch. Maar dat is ook in het openbaar bestuur logisch. En dat is inderdaad een mooie constatering. En dat heb ik zelf ook onderschreven. Dat in een hele prettige, veilige, vertrouwde sfeer heeft plaatsgevonden. Waar iedereen de ruimte kreeg om zijn of haar standpunten naar voren te brengen. Of argumenten te verdedigen. En daar is gewoon iets heel moois uitgekomen waar ik persoonlijk heel erg trots op ben.
0: Ja.
2: Ook het proces. Ik gaf net aan, het is de derde keer dat ik het doe. En iedere keer leer je toch weer van zo'n proces voorafgaand aan een nieuw proces. Om te kijken wat kan je erin meenemen en wat kan er verbeterd worden.
0: Ja.
2: Nee, ik denk dat we deze ronde echt bijna de 100% scoren qua proces doorlopen hebben. Dus dat is echt wel mooi om te zien.
0: Ja, nou we gaan het zien. Want er kunnen aankomende... aankomende 4 jaar met een stukje wat er van terecht gaat komen.
2: Ja. Ja, kijk, de eerste keer was natuurlijk 2018. En zonder namen te noemen is er ook een keer tijdens de onderhandelingen een partij weggelopen van tafel. Gewoon de deur dichtgesmeten en bekijk het maar.
0: Ja.
2: Dat kan ook gebeuren. Ja, en dat is deze keer gelukkig gewoon niet aan de orde geweest. Dus
0: nee.
2: Het is echt mooi dat deze partijen zo constructief met elkaar gewerkt hebben om hier tot te komen.
0: Ja, dat is altijd fijn. Een goede start is altijd beter dan een verkeerde, toch?
2: Zeker waar, ja.
1: Ja, het gaat ook om vertrouwen. Hè? Dat kweek je ook tijdens dat proces.
0: Mm-hmm.
1: Dat is heel gek, want je begint best wel, denk je, nou, je kent ook Björn niet. En die ken je niet zo goed als in, die ken je opeens nu veel beter.
0: Mm-hmm.
1: Omdat gewoon dat vertrouwen ook groeit en de mensen beter leert kennen.
0: Ja.
1: Dan krijg je gewoon een beetje, ik krijg echt energie in de groep. Dat voelde ik ook
0: aan. En zijn er dan ook dingen tijdens die onderhang die eventjes uitgesproken moeten worden?
1: Zeker. Zeker. Maar dat is denk ik bij elke partij zo. En dat mag ook, want het is
0: ik bedoel
1: veilig.
0: Onderling. Hè? Ik kan me nog herinneren, we hebben een verkiezingsdebat gehad. Dat ging best stevig.
1: Ja, maar dat mag
0: en dat is goed, dat is prima. Maar daarna moet je dat toch weer bij elkaar.
1: Ik zat hier net een keer de vraag van, ik had het niet verwacht dat jullie meer partij 18 plus in de coalitie. Maar daar gaat het. Het is ook niet persoonlijk. Hè?
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Het botste op punten.
0: Nee, maar je mag
1: verschillen van inzicht. Natuurlijk bespreek je dat ook. Maar dat is ook een debat voor. En dat zijn ook politieke standpunten voor die botsen. Maar daarna moet je toch echt weer met elkaar samenwerken. En willen wij als VVD gewoon verantwoording pakken.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben natuurlijk de afgelopen 4 jaar prima met 18 plus samengewerkt. En tijdens een debat wordt dat er ook gewoon een beetje bij erbij. Ja. Zonder wrijving geen glans, hè, zeggen ze altijd.
0: Dus, nee, maar het mag natuurlijk, je mag best van mening verschillen. Gelukkig maar, want anders dan zou het helemaal saai worden.
2: Ja, en ik denk dat ook wel een beetje in mijn karakter zit. Dat ik steeds uitkijk naar de verkiezingsdebatten en de verkiezingen. Ook afgelopen maandag was natuurlijk voor mijzelf dan weer even een hoogtepuntje, dat ik daar als raadslid een coalitieakkoord mag promoten. Ja, dan is zo'n debat, dus je bent zo op dreef met je partij om die verkiezingen in te gaan. Ja, dan kan het af en toe wel eens even wat duidelijker verwoord worden waar je ergens voor staat. En ja. Maar dat is nooit persoonlijk, dat is nooit op de man op de inhoud.
0: Ja, maar dat is ook denk ik helemaal goed gegaan. Maar ik kan me voorstellen als je dan daarna bij elkaar zit, dat je op misschien wel op dezelfde avond al dat je zegt van nou, we hebben inderdaad wel, we verschillen hierover van mening en we gaan weer gewoon lekker door.
1: Dat was altijd constructief en dat is eigenlijk, was het toen we van het podium aflopen al, je geeft elkaar een hand en dan is het, moet het ook afgesloten zijn. Dat was voor mij zo en dat was voor Henk ook zo.
0: Ja.
1: En daarna ga je kijken.
0: Dat weet een heleboel.
1: Nee, zeker niet.
0: Ik heb het zien gebeuren, want ik was er toevallig ook, maar als je dan een heleboel mensen zien dat soort dingen niet.
2: Nee, dat klopt, inderdaad. Maar dat is sowieso ook een heel groot goed na de raadsvergadering. Hè? Dat na de raadsvergadering nog even de derde helft met elkaar gespeeld wordt. Zomaar te formuleren. En dat is gewoon goed om ook alle kou uit de lucht te halen van zo'n avond. En elkaar gewoon in de ogen te kijken. En het over andere dingen te hebben dan die avond. Wat er allemaal qua debat is gebeurd. Maar gewoon een gezellig drankje te doen. En elkaar gewoon weer een fijn weekend te wensen.
0: Ja.
2: En dat doet Ridderkerk goed.
0: Ja, dat is altijd heel veel. Ja, ik haal het maar even aan. Hè, omdat een heleboel mensen die zien dat niet. Of die weten het gewoon niet. Omdat ze niet zijn of het niet meemaken. Dus vandaar dat ik hem eventjes.
1: En ik vind het ook wel mooi dat het kan. Hè? Juist dat je op de inhoud gewoon kan botsen. Maar dat je daarna ook de verantwoording pakt. Allebei als partij. Om dan weer samen te gaan werken. Dat kan gewoon, want je verschilt op een aantal standpunten gewoon van elkaar.
0: Ja.
2: Dat zegt ook wat over de mensen, hè? Want als je echt van binnen gevoel

0: misschien. Dus dat is een ding wat zoals het nou eenmaal werkt in zo'n debat. En dat was hartstikke mooi, denk ik.
1: Zeker.
0: Dus het maakt een hoop duidelijk voor een heleboel mensen die een keuze hebben gemaakt.
1: Ja, ja.
0: Dat is een ding wat zeker. Zullen we het programma zachtjes een beetje doornemen?
1: Dat is leuk. Misschien nog een klein puntje erbij. We hebben het al even aangestipt, maar inderdaad, de partijen die niet in de coalitie deelnemen, hebben de mogelijkheid gehad om maximaal 5 punten mee te geven aan onder andere partijen. Dat is ook best uniek. Dat gebeurt ook niet in iedere gemeente.
0: Nee.
1: Weet ik uit ervaring van collega-bestuurders. Dus ik vind het ook wel mooi om te benoemen dat wij daar echt met elkaar voor open hebben gestaan die mogelijkheid te bieden. En daar ook dan ook punten waarvan wij zeggen dat is mooi dat dat enigszins verwoord is ook mee te nemen.
0: Ja, dan is het bijna een raadscoalitie.
1: Ja, nou, het waren er maximaal 5 per partij. En er was ook heel veel overlap. Dus je kreeg ook een aantal van dezelfde punten terug. En dat is goed. Ja. Maar dat overlapt dan ook weer hetgeen wat de partijen hebben ingebracht. Maar dat het niet vanzelfsprekend is dat die mogelijkheid geboden wordt. Mm. Ja, dat is wel mooi. Ja,
0: precies. Ja. En dat is alleen maar mooi. Openstaan voor de gedachte.
2: Het geeft ook extra inzicht. Hè. Je kan natuurlijk wat niet in onze coalitie of kort staat. Dat komt ook misschien van andere partijen.
0: Zakken.
2: Of wat wij in onze verkiezingsprogramma's hadden staan. Dus dat geeft ook wel...
0: Een
2: dimensie.
0: Ja. Want uiteindelijk is het coalitieakkoord 12 punten geworden.
3: 12 hoofdstukken.
0: 12 hoofdstukken, ja. Hoofdstuk 1, en daar kan niemand op tegen zijn, is veiligheid.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
3: Ja, klopt.
0: Daarmee hebben we hoofdstuk 1 afgesloten.
2: Hoofdstuk 2.
0: Hoofdstuk 2.
2: Kan ook niemand het mee oneens zijn. Hoofdstuk 3?
0: Het is natuurlijk allemaal duidelijk waar dingen overheen gaan.
2: Laten we wel even stellen dat het een belangrijk hoofdstuk is, veiligheid. Ook in Ridderkerk. En het is niet voor niks dat er zoveel punten ook opgenomen zijn om te zorgen dat wij een mooi en veilig dorp houden.
0: Ja.
2: Dus het is wel een heel belangrijk onderwerp, maar ik ben het met je eens. Niemand zal het daarmee oneens zijn.
0: Ja, er zijn een paar dingen die dat zijn open deuren natuurlijk. Daar moet je iets over vinden.
2: Nou ja.
0: Maar er komt het plan is om de veiligheid nog verder te verbeteren.
2: Ja, we doen dat natuurlijk niet alleen maar. Dat doen we met z'n allen. Hè. De samenleving zijn wij. Dus we moeten dat met z'n allen doen. En het is niet alleen maar toezicht en dwang van bovenaf.
0: Nee.
2: Maar ja, er zullen een aantal maatregelen nodig zijn om dit wel met elkaar te kunnen vasthouden.
0: Zoals?
2: Een extra BOA's, dat toch meer toezicht, dat blijken mensen toch nodig te hebben. Dus dat is denk ik heel belangrijk. De politie die hier nadrukkelijk aanwezig is, met het bureau dat we hier hebben om het te houden. Maar goed, dan heb je het alweer allemaal over blauw. Mm-hmm. Ik zou toch ook heel erg willen benadrukken dat we als samenleving goed naar elkaar omkijken. En gewoon dingen die niet goed gaan ook benoemen. Want ook de BOA's kunnen niet overal tegelijk zijn.
0: Nee. Nee, dat is iets wat altijd een beetje opvallend is. Is dat je ziet de handhavers nooit, behalve als je ze niet kan gebruiken. Dat is altijd wel een mooie...
2: Ja, maar dat is natuurlijk ook flauw. Hè? Aan de ene kant zeggen we dat die mensen alles moeten handhaven. Hè, voor de ellende die we zien. Maar op het moment dat we zelf iets verkeerds doen en ze doen het, dan zijn het de grootste schurken die er zijn. Ja, dat kan natuurlijk niet zo zijn. Deze mensen doen gewoon hun werk. Wat wij gevraagd hebben via de verordeningen en via de wetgeving. Dan moet je ook zo realistisch zijn als je zelf een keer het slachtoffer bent, zo noem ik het dan maar. Omdat je iets niet helemaal volgens de regels gedaan hebt. Ja, accepteer dat.
0: Maar er moest de BOA's bij.
1: Ja, dat was sowieso een wens vanuit de verkiezingsprogramma's. Ik ben bestuurlijk verantwoordelijk geweest voor de BOA's de afgelopen raadsperiode. Daarvoor zat het misschien wat logischer bij een burgemeester, maar we hebben er toen voor gekozen om dat naar een wethouder toe te halen, om ook de BOA's te professionaliseren. Dat is ook gelukt. In 2024 zijn ze in Ridderkerk gehuisvest. Daarvoor zaten ze in Barendrecht werkzaam voor 3 gemeenten. In 2024 alleen nog maar werkzaam voor Ridderkerk. We hebben ze beter uitgerust. Laat ik zeggen, het tenue van de BOA's was lang afgeschreven. Ze liep echt wel met wat verouderde kleding. We hebben ze van een bodycam voorzien voor hun eigen veiligheid, maar ook voor het deescaleren van situaties. Een wagenpark is gemoderniseerd. Ze reden zelfs in een privéauto met een bordje handhaving erboven. Ja, het mag wel wat meer gezicht krijgen. En ze zijn gewoon veel meer de wijk ingegaan, omdat we de systemen waar ze mee werken ook gemoderniseerd hebben. Je moet begrijpen, voorheen moesten ze eerst terug in de situatie dat ze in Barendrecht zaten, naar Barendrecht, om daar al een signaal op te halen en af te werken. Dus daar gingen ze ergens op af, moeten ze weer terug naar kantoor om het te verwerken. En nu hebben ze een digitaal systeem dat ze het gewoon vanaf een mobieltje kunnen. Ja. Dus veel meer in de wijken kunnen zijn. Alleen ze zijn niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij 1 persoon voor de deur die heel graag alleen maar BOA's wil zien.
0: Ja.
1: Zo werkt het niet.
0: Nee.
1: We hebben een dorp met 47.000 inwoners.
0: Ja.
1: Ze moeten overal zijn en ze rijden duizenden meldingen.

0: meldingen weg per jaar. Het is dus, ongekend.
1: Ja, de mensen doen... dat geldt voor iedereen. Hè. Iedereen doet zijn best om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Neem niet weg dat als u iets ziet wat u vindt van het is niet veilig of ik voel me hier niet goed bij, meld dat nou.
0: Altijd.
2: Altijd, ja.
1: Wat zo simpel is het ook weer.
2: Nou ja, ik zei het ook maandag in mijn bijdrage. Je merkt dat er veel incidenten gebeuren in de kerk. En dat blijft een beetje hangen. Er gaat heel veel goed.
1: Ja.
2: Maar juist die incidenten blijven heel erg hangen. En dat raakt toch wel het veiligheidsgevoel van mensen.
1: Ja, dat is ook zo. Maar dat...
2: dus de zichtbaarheid van BOA's, maar ook preventie, jongerenwerk. Maar we hebben bijvoorbeeld ook in staan dat we ouders gaan beboeten bij meerdere overtredingen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, we willen toch ook wel aanpakken, lik op stuk beleid. Als ik zo mooi kan zeggen. Dus die combinatie van die twee.
1: Ja, dat is nu een test gaande volgens mij in Rotterdam.
0: Klopt, ja bij recidief, dus herhaling van jongeren met wapens op zak. Dan bij de tweede keer de constatering krijgen de ouders ook een bestuurlijke dwang opgelegd met een bedrag eraan gekoppeld. Dat hebben we nu in het coalitieakkoord opgeschreven, dat we dat heren de kerk ook willen invoeren. Nu hebben we ook een burgemeester die daar vooruitstrevend in is en daar al een... aantal pogingen toe aan het doen is. Om dat ook te doen. De ouders echt te betrekken. Let op uw kinderen en het gedrag van uw kinderen. Want we hebben fantastische jongeren in Ridderkerk die echt alle kansen pakken die Ridderkerk ze biedt en de samenleving ze biedt. Maar we hebben er ook een aantal die het fysieke voor zichzelf en voor anderen. En daar moeten we echt bovenop zitten.
1: Ja.
0: Zachtjes uitgedrukt als het fysieke. Want nou ja, we kennen ook de situaties met wapens.
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik maandag ook enigszins nog emotioneel naar voren gebracht. Kinderen horen geen wapens te dragen.
1: Mm-hmm. Nee, nergens voor nodig.
0: Nee.
1: Dus er zijn andere manieren om je meningsverschillen uit te spreken.
2: Zeker.
1: Zeg maar wat zo.
2: Nou ja, of het gewoon helemaal geen wapens dragen. Dus daar moet gewoon op hard op ingaan.
1: Ja, precies dat. En dan, prima. Succes daarbij in ieder
2: geval. In het nieuws, jongens van 13 en 14. Dat is niet normaal. Nee. Dat moet ook nooit normaal worden.
1: Nee, dat is duidelijk. Dat standpunt is helder. Wonen, dat is er ook zo een. Dat is een mooi onderwerp, denk ik. Björn, als jij er iets van kan zeggen. Er wordt sprake van wel of niet bouwen in de Boomgaard. Is er eentje van wel of niet bouwen op het Trelleborg terrein. Wel of niet ontwikkelen van. Het is een belangrijk onderwerp, denk ik. Niet alleen voor Ridderkerk, maar landelijk. Maar laten we het even over Ridderkerk hebben.
3: Ja, we hebben het over Ridderkerk. Dit akkoord gaat over Ridderkerk.
1: Ja.
3: We hebben een aantal locaties aangewezen waar we denken vandaar. Kunnen we goed bouwen? We hebben het ook realistisch gezien. Wat is er mogelijk in 4 jaar? Want je kan wel heel veel ambities hebben, maar... Het moet ook uitvoerbaar zijn. Dus, en om een woning, zeg maar, vanaf het moment dat er op papier gezet wordt, van daar zou een locatie zijn, tot het moment dat iemand de sleutel krijgt, daar gaat een hele tijd overheen. Dus we hebben het realistisch geprobeerd te doen. En we hebben gewoon een aantal uitgangspunten neergezet. Van daar kunnen we wel bouwen en daar niet. En een van de uitgangspunten was dat we niet bouwen in het buitengebied, dat we het buitengebied groen houden.
1: Ja.
3: Maar wel bouwen op plekken waar we echt wat kunnen realiseren. Net als het hele grote Trelleburgterrein in Ridderkerk Centrum. Daar komt gewoon een grote nieuwe woonwijk voor, ik denk 500 huizen misschien wel.
1: Ja.
3: Dus dan 500 woningen. En hebben we weer uitgangspunten neergezet. Van hoe hoog zou dat ongeveer kunnen? Daar zijn heel veel discussies over geweest in de vorige periode. Dus daar hebben we gewoon gezegd van nou, laten we daar van tevoren een standpunt in maken, zodat er geen onduidelijkheid over bestaat.
1: Ja.
3: Dus we hebben gewoon gezegd, daar mag het maximaal bijvoorbeeld 8 hoog worden.
1: Mm-hmm.
3: Dus daar kan je dan ook geen discussie meer later achteraf op krijgen. Maar er zijn wel heel veel locaties waar we wel kunnen bouwen. We hebben ook gezegd, langs de rivieroevers, daar zijn nu heel veel locaties waar het heel achteraf gezien moeilijk was om daar te bouwen met kaderconstructies en dat soort dingen.
1: Ja.
3: En daar hebben we gezegd, van daar moeten we misschien wel terughoudender mee zijn.
1: Mm-hmm.
3: Om daar bijvoorbeeld hoogbouw te doen. Omdat die kaderconstructies gewoon niet zo goed zijn. Plus het feit dat de rivier... het water vaak nog kan stijgen, zeg maar, in extreme weersituaties.
1: Ja. Ja, in dit geval is het alleen maar dalen, denk ik. Maar het is omdat het zo verschrikkelijk droog is en warm.
3: Ja, maar nu denk je misschien meer aan hittestress. Maar als straks in één keer wel heel veel water komt in Europa...
1: Ja,
3: zeg maar overal in Europa. En dan komt het allemaal heel groot
1: uiteindelijk
3: langs
1: komt het hier langs. Uiteindelijk komt het allemaal een keertje hier langs. Zo eenvoudig is het. Maar goed, die Boomgaard is in elk geval, dat blijft voorlopig even Boomgaard.
0: Ja, dat is een afspraak. Net zoals de koopzondag twee periodes in de ijskast heeft gestaan, geldt dat nu ook voor woningbouw in de Boomgaard. Maar ook breder, hè? De Mauritsweg, Mauritshoek, Mauritsstraat, Geerlaan. Daar ligt ook nog een perceel waar ontwikkelaars heel graag woningbouw zouden willen toepassen. Nou, dat is ook zo'n plek waar eigenlijk alles met de bestemming agrarisch, natuur, recreatie, daar zal geen woningbouw de komende 4 jaar plaatsvinden. Tenzij het een al boerenschuur is, die wordt omgevormd naar een woning of een mantelzorg. Ja. Iets wat versteend is, wat versteend kan blijven. Dat is, maar dan heb je het echt, dat is op één hand te tellen aan het aantal door heel Ridderkerk heen.
1: Ja, dus dat zijn er niet al te veel. De bedoeling is zelf wel dat er meer woonruimte komt voor Ridderkerkers.
0: Dat staat er ook in. We hebben natuurlijk eerder al een amendement ingediend of een motie die vraagt om een puntensysteem toe te passen bij nieuwbouw van 3 huizen of meer, die gelijk is aan het puntensysteem wat bij de nieuwbouw aan de Geerlaan is toegepast. De Geerhoek. Waarbij Ridderkerkers of mensen met een binding met Ridderkerk extra punten krijgen ten opzichte van mensen die dat niet hebben. En daardoor bijvoorbeeld bij Donkshof, dat is een nieuwbouw van 20 eensgezinswoningen aan de Kievitsweg. Voornamelijk of alleen maar die mensen daar ingelood zijn die die punten hebben gehad. Mm-hmm. En daardoor kan je voor je eigen inwoners woningen realiseren. Hebben ze een hogere slagingskans op zo'n woning. En tegelijkertijd laten ze misschien ook weer een woning achter in Ridderkerk waar iedereen kans op maakt. Want het geldt niet voor de bestaande voorraad natuurlijk.
1: Nee.
0: Daar gaan we niet over.
1: Nee, dat zo eenvoudig is dat. Hè? Ja, en alle andere plannen die daaromheen hangen. Moeten we nou een eigen, moet de gemeente woningen gaan bouwen en niet Wooncompas? En dat is allemaal iets wat in ergens in een potje staat te pruttelen. En waar nog concrete plannen over moeten komen. In elk geval.
0: Klopt, het worden 4 boeiende jaren. Ja. Met zeker op woningbouw mooie opgaven die we willen realiseren. Dus wacht het allemaal geduldig af en kijk waar we mee komen als college, zou ik haast zeggen.
1: Ja, precies. Ja, er wordt genoeg. Er wordt al genoeg gebouwd. Hè? Want zo bijna de oplevering van een nieuw pand gehad, wat net opgeleverd is. Nou, we hebben een mooie woonruimte aan de Kastanjelaan gekregen, die netjes afgerond is.
2: Er liggen ook nogal plannen op de plank natuurlijk. Hè? Bijvoorbeeld hier de huisartsschool.
1: Ja, precies.
2: Bestellingen komen.
1: Kwam eerst bij dingen die inmiddels al af zijn. De Gemini College die groter is geworden. Die een mooi gebouw hebben gekregen samen met ons. Ja. Onder andere To Be en Facet en de Goot. Die druk aan het inrichten zijn geslagen.
0: Ja. Ja, en dan begint het nieuwe schooljaar straks met het Gemini College ook in wat wij nog steeds het Komgebouw noemen.
1: Ja.
0: Dat is mooi, maar dat betekent ook dat het Gemini College zelf hoogstens geen gebruik meer gaan maken van de verouderde schoolgebouwen die aan de Rijenweg staan.
1: Ja.
0: Daar zitten nu nog wel onder andere de Regenboog en andere scholen in, omdat we ook met die schoolgebouwen aan het vernieuwen zijn. Maar dat hele plot komt een keer vrij in 2028-2029. En hoe mooi is het om daar een nieuwe woonwijk te realiseren.
1: Ja,
0: kan
1: je een mooie flatgebouw neerzetten voor 12 hoogteslotten.
2: Dat is dus niet afgesproken.
0: Oh, precies.
4: Okay. Ah, wel dus 2x6.
1: Ja, 2x6. 2x6, ja. Af en toe mag er een klein beetje.
2: En het is ook wel, en dat is denk ik het laatste, het bouwen voor verschillende doelgroepen. Ja. Ik denk dat wij heel graag die doorstroming op die woningmarkt willen krijgen. Dus voor senioren, voor jongeren, voor alleenstaanden. Mm. Ik denk als studio's kwam ook in het debat terug. Dus die verschillende type woningen.
1: Ja.
2: Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja. Sport en spel. Dat is ook wel een belangrijke, denk ik. Iedere jongere tot 18 jaar moet lid kunnen zijn van een vereniging.
0: Ja, kijk, dat is natuurlijk al beleid dat wij willen dat mensen die moeite hebben om het lidmaatschap van de sportvereniging te betalen, daarin ondersteund worden. En dat kan nu met de meedoenregeling, nu nog de Ridderkerkpas. Maar die kunnen ook voor andere zaken ingezet worden. En wat we eigenlijk hebben afgesproken is een punt van 80 plus. We stellen €750.000 beschikbaar.
1: Mm-hmm.
0: Dat is eigenlijk een drempelbedrag. En daarvoor kunnen Ridderkerkse jongeren tussen de 5 en de 18 jaar het lidmaatschap van de sportverenigingen declareren. Van even 1 lidmaatschap, om maar even duidelijk te zijn. Niet dat ze zich bij 20 sportverenigingen in gaan schrijven. We willen daar ook kijken of we daar ook cultuur aan kunnen koppelen, et cetera. Of een zwemles aan kunnen koppelen. En dat gaan we nu in een soort regeling uitwerken. Om mensen, of jongeren vooral, te stimuleren om lid te worden van een sportvereniging. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat jongeren in een vereniging kunnen opgroeien ook. Hè? Met vriendjes, vriendinnetjes, maar ook gewoon een leiding die ervoor zorgt dat de jongeren een mooie sportbesteding hebben of een culturenbesteding hebben. En daar zijn toch een groot aantal jongeren die daar niet voor kiezen of misschien de mogelijkheid niet hebben vanuit huis uit. We hopen dit als een soort stimulans te kunnen gebruiken om ze dat setje te geven.
1: Okay.
0: Of de ouders het nou wel of niet kunnen betalen.
1: Ja, dat is de onderliggende, achterliggende gedachte.
0: Ja. Ja.
2: Nou, het mooiste in het gesprek kwam ervoor, dat bracht Fleur naar voor Fleur Stip, wethouder. Naar het IJsland model. Dus in IJsland hebben ze het al eerder keer gedaan. En dat had goede successen.
1: Ja. Dus het is zo goed. Het lijkt me een leuk initiatief dat iedereen in elk geval de mogelijkheid heeft om.
2: Ja, dat is ook heel gezond. Hè? Het is ook belangrijk dat kinderen kunnen sporten.
1: Ja, en dan ben je. Je bent dan ook lekker buiten. Je zit niet binnen.
2: Zeker.
1: Je zit niet binnen achter je.
5: Dat is niet helemaal waar, want als je voor waterpolo kiezen is toch echt
2: niet waar. Ja. Of zwemmen, ja.
5: Ik begrijp wat je zegt, maar ze zijn wel aan het bewegen en het grootste deel van de sport is wel buiten.
1: Je moet er ook weer een keer naartoe. Dus, of is dan het idee dat papa's en mama's met de auto het kind...
5: Dat ze wel weer op de fiets gaan, want dan hebben ze hun buiten bewegen.
1: De idee is natuurlijk...
5: Ik wilde je niet dwars zitten, maar ik denk voordat er een verkeerde...
2: Het is niet alleen buitensporten.
1: Dat mag. Het sporten in het algemeen. Schaken is ook sport.
5: Maar goed, dat kan ook goed. Ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. En nogmaals ook voor het samen iets doen. En ik denk dat het ook voor de samenleving als geheel echt een toegevoegde waarde heeft.
1: En een impuls voor de verenigingen. Omdat daar mogelijk weer een aantal leden kan uitbreiden.
5: Ja, niet alleen het aantal leden, maar misschien ook het aantal vrijwilligers. Ja. Want die verenigingen hebben het best lastig met het werven van vrijwilligers. Ja. Dus bij deze misschien een oproep. Beste mensen, heeft er wat tijd over. Kijk om u heen.
1: Ja, er is altijd wat te doen.
5: Er is altijd wat te doen. Het hoeft echt geen 40 uur per week te zijn, maar alles maar een paar uurtjes.
1: Ja, het is alle kleine beetjes helpen, toch?
5: Zeker.
1: Over alle kleine beetjes helpen gesproken. Ja, het volgende punt is duurzaamheid en klimaat. Daar is best wel het een en ander over te doen landelijk gezien. Ja, we zitten met een energietransitie. Moeten we nou wel of niet van het gas af? Krijgen we nou wel of geen aansluiting op het warmtenet? En waar vandaan dan? Gaan we naar waterstof?
3: En ik wil verwacht dat ik deze vraag in kort en bondig beantwoord.
5: Ja, allemaal. Wij ook hoor.
1: Ja, het antwoord is ja, Erik, dat gaan we doen. En dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Nee, dat is best een ingewikkeld onderwerp.
3: Nou, het is denk ik een van de grootste vraagstukken van deze tijd.
1: Ja.
3: We hebben... laten we het zo zeggen. Gaan we van het gas af? Ja. Of we gaan Groningen verder uitputten. Of we laten wegzinken. Maar meer mogelijkheden zijn er niet. Dus we hebben geen gas meer. Dus we moeten die transitie moeten we maken naar elektrisch. Dat is gewoon dat is gewoon heel simpel. En we hebben eigenlijk in Nederland hebben we te lang rustig aangedaan. En nu denken van, hé, dat is toch wel lastig. Die kabeltjes zijn helemaal niet dik genoeg. Die kunnen helemaal ons stroom niet aan. Dus nu zijn er allerlei plannen, zeg maar, die ook door Ridderkerk komen om zeg maar dat energienetwerk toekomstbestendig te maken. Eentje ervan is dat er in Ridderkerk een nieuw station gaat komen bij de A38. Dat kleine stukje snelweg richting de Rijnsingel. Wat voor de rest aan beide kanten groen ingevuld gaat worden. Maar er komt wel een energiestation voor een vrij hoge spanning. En dan gaan we bijvoorbeeld kijken of we daar voor Ridderkerk ook profijt van kunnen krijgen. En dan komt een waterstofnetwerk door Ridderkerk. Kunnen we daar als Ridderkerk zelf ook profijt van krijgen? Nou ja, al dat soort punten, zeg maar.
1: Ja, en de nieuwe huizen die nu gebouwd gaan worden in de plannen, is dat... Vol elektrisch?
3: Volgens mij is alles nu gasloos wat er gebruikt wordt.
1: Ja.
3: Ja. Dus het mooiste is natuurlijk...
1: Ja, waterstof is ook een gas, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Maar het mooiste is... als je volledig gasloos kan doen... en mensen ook hun eigen energie kunnen voorzien. En daar zijn ook al heel veel ideeën van. Zowel met batterijen, maar ook bijvoorbeeld je elektrische auto. Hoe gebruik je die logisch? Kan je dat met de wijk doen? Nou, al dat soort plannen, zeg maar, dat zie je nu in het land.
1: Ja.
3: De ene na het andere komen, zeg maar. En ja, ik denk dat de toekomst daarvan is nog enigszins ongewis, denk ik.
1: Ja, die techniek die gaat, die
3: gaat heel hard.
1: Verandert per week, is het anders.
3: Dat als je een zonnepaneel van 10 jaar geleden ziet en een zonnepaneel van vandaag, dat is gewoon een wereld van verschil.
1: Ja.
0: Toch is het wel leuk om te zien dat ze de technieken van decennia geleden weer afstoffen. Omdat het er toen nog niet rijp voor was. En nu misschien wel het ei van Columbus kan zijn. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar ijzer-luchtbatterijen. Dan doen ze ijzer naar oxideren, wordt het roest. En als er dan een piek is in stroom, wordt het roest weer ijzer gemaakt. Heel interessant en even heel... Zwart werd zo uitgelegd hoe het werkt, maar er zit een wereld achter. Alleen dat is een techniek die ze 60, 70 jaar geleden al ontdekt hadden en toe wilden passen.
1: Ik denk dat dat al toegepast is in de allereerste auto die überhaupt gereden heeft. En dat was al een elektrische auto, ja. Want hadden we nog geen benzine.
0: Zo. Klopt, ja. En dat stoffen ze nu weer af en daar willen ze eigenlijk gewoon de energiecrisis in Nederland misschien wel mee op gaan lossen.
1: Misschien helpt het wel.
0: Ja, ja, ijzer is er genoeg natuurlijk. Een van de meest voorkomende...
1: Alle ideeën uit het verleden hoeven niet per se fout te zijn.
0: Precies.
1: Zo eenvoudig is het. Ik wil er nog naar één onderwerp... wat misschien wat langer over gesproken kan worden... wat misschien wat meer uitleg nodig heeft. Is dat die plannen voor het AZC? Want dat was een item in de verkiezingen die alle partijen iets over gevonden hebben. De ene wat sterker dan de andere. Daar is uitgekomen dat...
0: Ja, eigenlijk is daar het volgende uitgekomen. We houden ons aan de spreidingswet. Dat is denk ik belangrijk om aan te geven in deze. Dat hebben we
1: morgen het COA op de stoepstraat, dan gaan we een AZC plaatsen.
0: Nee.
5: Het COA. Ho. Dat is de minister op de stoep.
0: Precies. De COA is een uitvoerende organisatie die de spreidingswet deels uit moet voeren. Die moet zorgen voor de huisvesting. Ja. Alleen die spreidingswet biedt ook mogelijkheden om gemeenten onderling binnen een provincie de taakstellingen uit te ruilen voor andere doelgroepen. En daarvan hebben wij als coalitiepartij gezegd, wij gaan ons daar hard voor maken dat de taakstelling voor de kerk, dat we die kunnen gaan uitruilen met andere gemeenten, waardoor wij extra stappen zetten op het huisvesten van bijvoorbeeld ontheemden uit Oekraïne.
1: Ja.
0: Dat doet de Ridderkerk ook al jaren. Daar waren we, voordat daar ook maar een wet voor was, waren wij vooruitstrevend door te zeggen, wij vangen ontheemden uit Oekraïne op. Dat hebben we natuurlijk ook voor asielzoekers gedaan. Vrijwillig het schip in de haven neergelegd. En als je kijkt hoe sterk wij zijn in de opvang van de ontheemden uit Oekraïne. Er worden nu flexwoningen ook gebouwd, langs de sportlaan onder andere. Hoe ze geïntegreerd zijn in de samenleving, binnen scholen, et cetera. Ja, dan zijn we daar ook wel heel erg goed in. Ook dankzij de samenwerking met bijvoorbeeld kerkgenootschappen die daar ook de schouders onder zetten. Dus ja, als we dat goed kunnen, laat ons daar dan meer op focussen. Mm-hmm. En laat gemeenten die beter zijn in de opvang van asielzoekers. Want een schip is ook maar een opvangplek waar je misschien ook niet heel erg vrolijk van wordt als je daar 10, 20 jaar moet zitten. Er zijn gemeenten die daar betere voorzieningen voor hebben. En laat die dan die opgave oppakken.
1: Maar dat betekent dat wat de opgave van Ridderkerk is?
0: 330 of 230 even grosso modo.
1: Ja, waarvan er al 90 op de boot wonen.
0: Ja.
1: Dus er moet nog een plek gevonden worden voor 140 mensen. Ja,
0: klopt.
1: Ja. Ja, ik slaap maar plat.
5: Ja, en misschien als er andere gemeentes zijn. Kijk, die boot is niet de meest optimale verblijfplek voor een asielzoeker natuurlijk. Het is mooi wat er daar gebeurt. En zeker door alle vrijwilligers die daar inspanningen voor verrichten.
1: Het ziet er toch heel netjes uit als je daar...
5: Het ziet er netjes uit, maar ja, je zal maar daar 1, 2, 3 jaar op een schip moeten verblijven. Dan denk ik dat het beter is als je gewoon ergens op wal...
1: Niet te vergeten, zo'n schip is ook gigantisch duur.
0: Ja, ja.
5: En is ook nog eens duur. En dus mooi dat het er is. Maar ik denk dat voor een asielzoeker het prettiger is om gewoon...
1: Maar dat betekent dat als je gaat uitruilen met een...
5: Proberen je de 230 uit te ruilen.
1: Ja.
5: En ik zie wel dat, ik lees ook wel, dan zie je dat mensen... Ja, mensenhandel, nee. Je probeert voor alle groepen die het nodig hebben het zo goed mogelijk te doen. Mm-hmm. Nou, de een is beter in het een en de ander is beter in het ander.
1: Dus dat betekent voor de kerk, om het maar duidelijk te maken... dat de idee is om te zorgen dat... een andere gemeente of andere gemeenten, dat zou ook nog kunnen.
0: Zeker.
1: Onze opgave die we gekregen hebben, die 230 mensen, gaan opnemen voor ons. En dan nemen wij van die gemeentes de...
5: 230 Oekraïners of andere
1: over.
5: Vluchtelingen of wat je ook wil noemen op.
1: Ja.
5: En misschien moeten we het ook breder zien. Hè? Misschien moet je het meer zeggen van... Nou ja, Zuid-Holland moet zoveel Oekraïners opvangen. Die moet zoveel asielzoekers opvangen. Dan wordt het ook wat minder benauwend dat één gemeente naar links of naar rechts gaat. Hè?
1: Ik probeer het een beetje... het klinkt een beetje... Ik vind het vervelend klinken als je zegt van... Dan doen jullie 230 of 140 en dan doen jullie 90.
5: En dat is wat ik hiermee probeer te voorkomen. Hè? Al die mensen die hebben een plek nodig. Dat is nou eenmaal op dit moment zo. Daar kan je verschillend over denken, maar dit is wel wat de werkelijkheid is.
1: Ja.
5: Nou, laten we dat nou eens breed kijken. En laten we niet kijken of het nou een X of een Y-poppetje is, maar kijken hoe kunnen we gezamenlijk in de regio met elkaar zorgen dat die mensen op een goede wijze worden opgevangen.
1: Ja, dat
5: en dan krijg je ook minder die strijd van, oh, we ruilen mensen uit of het is mensonterend. Nee, want we blijven nog steeds voor al die mensen een plek zoeken.
1: Ja.
5: Dus dat is misschien toch iets een positievere benadering, daar waar ik toch wel voor sta, dan dat negatieve.
1: Maar dat betekent wel, het houdt wel in dat als je nu zegt van oké, we gaan de opgave die we hebben als Ridderkerk, 230 mensen opvangen,
5: ja.
1: In een asielzoekersomgeving. Want daar gaat het om.
0: Deze opgave.
1: Deze opgave. Als daar 200 mensen anderen. Mensen voor terugkomen, die moeten wel ergens wonen.
5: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Waar gaan die wonen?
0: Ja, en dat is nog even de vraag. Er zijn gedachten over, maar dat gaan we uiteraard kenbaar maken als we dat helemaal hebben uitgewerkt. Het is wel goed om te benadrukken wat ook Edward aangeeft, dat het is nu uitruil, maar dat is ook de term die de minister zelf gebruikt in zijn brief.
1: Wat ik bedoel, een asielzoekerscentrum is concreet. Daar is al een plek voor in Wens aangewezen. Hè? Het baggerdepot bij oude landen.
5: Maar voor de Oekraïners bouwen we nu ook, hè?
1: Ja, dat klopt. Maar
5: dus dan, nou zo moet zien.
1: Dat klopt, maar dat zijn passen die mensen die daar gaan wonen al in die opgave? Nee,
0: maar het is misschien wel goed om mee te geven dat de opvang van asielzoekers in AZC, dat moet aan minimale voorwaarden voldoen, zo'n AZC. Datzelfde geldt voor ontheemden uit Oekraïne. Daar zijn andere regels voor dan het huisvesten van jij en ik.
1: Ja.
0: Dus daar kan je ook binnen Ridderkerk naar locaties kijken waar woningbouw aan zich niet logisch zou zijn, maar huisvesting Oekraïners zeer passend is.
1: Ja.
0: Ambacht heeft bijvoorbeeld Oekraïners op een groot schip.
1: Ja,
0: die hebben asielzoekers op een schip en Oekraïners op een schip naast elkaar. Ik zeg niet dat de uitkomst is voor Ridderkerk, maar aan te geven dat voor de opvang of de huisvesting van ontheemden uit Oekraïne je andere normen hebt te hanteren dan de huisvesting van mensen vanuit Ridderkerk, hè? Gewoon een woonhuis zoals wij dat kennen. Dus daardoor kan je.
1: Maar dat betekent wel dat die mensen die welke mensen er hier ook gaan komen,
5: ook ruimte nodig hebben.
1: Een plekje nodig
0: hebben. Zeker. Ja, maar geen huis nodig hebben. En dat wil ik dus hiermee duidelijk maken. Het is niet dat er één op één een huis nodig is. Er is huisvesting nodig. Dat is wat anders dan een woning.
3: Het ene is vast en het andere is tijdelijk.
1: Ja.
3: Dus je hebt tijdelijk huisvesting nodig voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten, voor Oekraïners en voor mensen uit andere delen van de wereld die vluchten.
1: Ja, het is maar ik probeer het maar duidelijk te maken wat nou precies de
0: idee maar is. Je ziet natuurlijk de reacties in het debat, maar zeker ook in de samenleving. Al onze huizen gaan nu naar de ontheemden uit Oekraïne. Nee, dat is niet het geval. Ja. We gaan voor huisvesting zorgen voor ontheemden uit Oekraïne.
1: Ja.
0: Voor de taakstelling die wij vanuit de Spreidingswet voor asielzoekers hebben.
1: Ja,
0: en dat gaat ons lukken.
1: Dat is maar weer duidelijk.
0: Ja.
1: Nog één klein puntje wat ik, en dat geldt, dus kijk ik even naar onze eigen winkel. Jullie zeggen dat jullie de lokale omroep blijven steunen, ook als er een streekvorming is.
0: Zeker, ja. En ik denk dat de huidige portefeuillehouder, die ook de vorige portefeuillehouder was met betrekking tot mediabeleid, daar zich ook hard voor heeft gemaakt in de regio, maar ook landelijk. De wet zegt, er moeten streekomroepen worden gevormd. Nou, zijn wij echt heel erg blij dat wij zo'n mooie lokale omroep hebben met zoveel vrijwilligers. En dat is natuurlijk niet om wat veren hier mee te geven. Maar dat
2: hij mag vaker komen.
0: Dat hebben wij wel.
1: Ja, kom volgende week weer.
0: Ja, mooi. Ja. Maar andere gemeenten zijn daar niet zo rijk in bedeeld. En die moeten volgens wet dus meer samengewerkt om ook wel enig body te kunnen vormen. Terwijl we hier in Ridderkerk gewoon echt een fantastische omroep hebben voor de radio, televisie met heel veel vrijwilligers. En daarom heeft de Fleur Stip als portefeuillehouder zich ook hard gemaakt dat bijvoorbeeld de FM-frequentie, dat die ook voor een lokale omroep houden kan blijven. En daar heeft ze ook met de VNG in opgetrokken. Ik ken de uitkomst van de nieuwe wet niet of dat nu ook zo is.
1: Ja, die verandert nog sneller als andere wetten. Dus het is.
0: Ja. Het is ook niet meer bij te houden, maar dat geeft wel aan, en dat staat ook in dit coalitieakkoord, dat wij als gemeentebestuur er alles aan willen doen om ook de lokale omroep te bedienen. Want jullie brengen ook het nieuws naar de inwoners toe, ook als het gaat om politiek. En dat is gewoon belangrijk.
1: Ja, Dan ja, dank ervoor. Want we gaan straks naar een ander onderkomen toe.
3: Ach, is dit de allerlaatste politieke vee op deze locatie?
1: Nee, dat denk ik niet.
3: Oh, jammer.
1: Ja, dat denk ik niet. Want ben je al geweest in nieuwe
3: pand? Ik laat me graag uitnodigen.
1: Ja, precies. Dat komt ongetwijfeld nog. Nee, we zijn druk bezig om dat in te richten en te kijken. We staan op het punt om proefuitzendingen daar vandaan te gaan.
0: Leuk.
1: Te gaan starten. Dus dan.
2: Okay. Het is wel de laatste horen.
1: Ik hoor net van onze eindredactie, van de hoofdredactie.
5: Ik kan jou mededelen dat dit de laatste is.
3: Ja. Ja. De baas heeft het gezegd.
1: Ja, ja, de baas heeft het geroepen, dus dan zal dat zo zijn. Ja, dan zijn jullie bij een volgende politieke vee. Mooi, netjes uitgenodigd als...
3: De fractievoorzitter.
2: Ik als enige.
1: De fractie, ja, dat is mooi. Dat is mooi. Iedereen is uitgenodigd, want iedereen mag komen.
2: Nou, dit zijn wethouders, het is nog een verschil.
1: Ja, maar die mag ook gewoon komen. Je moet op dat moment niks zeggen, maar dat is wat anders. De
2: gemeenteraad is de hoogste orgaan binnen de gemeente.
1: Zeker.
0: Wij komen graag wat over onze portefeuilles vertellen.
1: Uiteraard, en dat zal ongetwijfeld gebeuren. 4 wethouders zijn er geworden. We hebben afscheid genomen van een heer Ros als raadslid. Daarom is hij ook voorzien van een mooie koninklijke onderscheiding.
3: Ja, klopt.
1: Die kwam als verrassing, of dat wist je wel tevoren?
3: Ik zag hem wel een beetje aankomen.
1: Ja, toch? Ja.
3: Ja, maar het is wel een eer om na 15 jaar raadslidmaatschap en 8 jaar in de commissielid, zeg maar, dat te mogen ontvangen.
1: Ja.
3: Ja. De koning was verhinderd, dus de burgemeester heeft hem opgespeeld.
1: Ja, iemand moet het doen. Het is een dirty job. Ja, iemand moet het doen. Maar 4 wethouders, dat betekent dat jouw positie inderdaad overgenomen is door Shirley Horvat.
3: Klopt, die is fractievoorzitter geworden van GroenLinks in de Ridderkerk.
5: Dat is, en dat was ook een verrassing, hè? Dat is fractievoorzitter werd, toch?
3: Ja, ook dat.
1: Oh, die had gelijk fractievoorzitter.
5: Ook niet aan.
3: Ze was niet nummer 2 op de lijst, dus wat dat betreft is wel verrassend. De nummer 2, die gaat verhuizen. Melanie Dirks, die ook raadslid was de vorige periode.
1: Ja. Dat klopt. Die is dus dan, en dan werkt het al niet meer.
3: Dan komt de volgende, ja.
1: Ja, precies. En ik de fractievoorzitter van 18+.
0: Plusje en Westbroek.
1: Ja, dat kan niet anders. Nou, de fractievoorzitter van de VVD hebben we hier aan tafel.
2: Zeker. Ja, zeker. Dus,
1: dank jullie wel. Veel succes de komende 4 jaar. En we gaan elkaar ongetwijfeld nog een keer doorspreken over de portefeuilles die jullie gaan hebben. En wat het allemaal inhoudt. En
3: in de nieuwe locatie.
1: In de nieuwe locatie, dus... ja, precies. En misschien als we wat centen nodig hebben, kunnen we met de nieuwe financiële weg gaan.
3: Daar zit
1: die loopt nu gelijk.
2: Die is goed, hoor. Die is echt goed.
1: Precies. Dankjewel. Stefan, dankjewel voor de techniek. Wendy, dankjewel voor de eindredactie en de redactie van dit programma. U als luisteraar, dank. Straks gaan we door met Grenzeloos Weekend. En ik wens u een heel fijne zomervakantie, als u zomervakantie heeft. En we zien elkaar terug aan de Kastanjelaan. Dankjewel.
0: Tot weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag wordt aan de weg gewerkt bij Roelof Arendsveen. Er zijn eventjes 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. 4 kilometer file daardoor dat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

0: Nou, daar zijn we dan weer. Het is weer zaterdagmiddag. Tenzij dat je bij Merwe Radio luistert, want dan is het maandagmiddag. Maar fijn dat je erbij bent. Het is ook in de vakantietijd, want bij ons is nu ook de officiële vakantie begonnen. Dan gewoon ook tijd voor Grenzeloos Weekend. We gaan gewoon verder daarmee. Fijn dat je erbij bent. Een uur lang muziek en informatie en allerlei zaken bij jou uit de buurt. En dat doen we met veel genoegen en een paar leuke items. Gaan we straks even vertellen. De dames die zijn er ook. Nog net niet op vakantie. Floortje, hoe lang ben je er nog?
1: Nogal lang. Ik ga 11 augustus pas weg. Dus ik ben er nog wel een tijdje.
0: Oh, maar dat zit wel goed.
1: Ja, nee, ja, inderdaad. Ik ben er nog wel. Maar ja, niet met 3x2. Dus dat is wel een beetje jammer.
0: Nee, oké, maar dat is pas in augustus, joh. Heb je nog een leuke week gehad?
1: Ja, ik had de proclamatie in de grote kerk. Dus rapport ophalen. Dat was wel leuk. Ja, verder heb ik een beetje uitgerust eigenlijk.
0: Waarom doen ze dat in de grote kerk?
1: Ja, dat is gewoon een traditie. Dat deed ze vroeger ook al bij mijn school. Dus
0: oh, echt?
1: Dat, ja.
0: Ook wel bijzonder.
1: Echt, volgens mij al 7 eeuwen doen ze dat. Dus,
0: dat ben je niet zo lang?
1: Ja, heel lang.
0: Oh, zo heel ernstig. Maar een leuke plek om dat te doen, indrukwekkend.
1: Ja, zeker. Is altijd wel iets waar je naar uitkijkt.
0: Ja. Nou, straks gaan we horen waar je nog meer naar uitkijkt de volgende week. Maar dan moet toch 50 minuten op wachten. Dus ga vast verzinnen. Mere is er ook. Mere, ja, jij zit in je nadagen hier.
2: Ja, dat klopt.
0: Want jij gaat ophoepelen.
2: Nou, voor een week.
0: En dan kom je weer terug, hoop ik.
2: Ja, zeker.
0: Hoe gelukkig mij zeg. Ja. Hoe was je week?
2: Het was leuk. Ja. Vriendin was jarig, toen hadden we een slaapfeestje. En toen hebben we buiten geslapen met z'n allen. Dus dat was wel heel gezellig.
0: Keten?
2: Ja.
0: Meiden onder elkaar en
2: ja.
0: Keten?
2: Nee, zeker.
0: Nee, niks over te zeggen. Nou, mijn week was warm.
2: Ja, dat is
0: en vermoeiend, niks. Dus dat vind ik wel weer genoeg eigenlijk. En leuk is dat David, die had ook een bijzondere week en toch zit hij hier weer achter de techniek. Fijn dat je erbij bent, David. We gaan even kijken wat we gaan doen. Straks gaan we praten over een inclusief kooi. Dat is voor mensen onder andere met Alzheimer. Als je het niet meer weet.
2: Zeg je wat zei je?
0: Dementie.
2: Ik weet het.
0: Inclusief, dementie.
2: Ah.
0: Alzheimer kan ook.
2: Andere, ja, dan mag je ze nog een keer zeggen.
0: Andere spannende
2: zaken. Vergeten.
0: Ben je het dan weer vergeten?
2: Ja.
0: Allemaal hele enge dingen.
2: Oké.
0: Ja? Zou je het proberen te onthouden?
2: Ik ga het mijn best doen.
0: Nou, dat wordt niks. We hebben ook een columnetje van Tim. Niet van Tim, van Teun. Die heeft een poosje terug wat ingesproken. Daar gaan we straks wel vertellen waar het allemaal over gaat. We hebben het nieuws uit de buurt en natuurlijk de lekkerste muziek. Zoals deze. Woke up.

0: Je zal maar van jezelf bewust zijn, dan kan je muziek beluisteren van Tempest City. En dat doen wij dan ook in Grenzeloos Weekend. Het Participatiekoor is een koor voor mensen met dementie en mantelzorgers in de Drechtstede en Alblasserwaard. Dit najaar starten ze een nieuw en hartverwarmend muziekproject. Een concert met hoogtepunt uit Händels Messiah, uitgevoerd door dus het Participatiekoor en begeleid door een speciaal samengesteld ensemble. Onze verslaggever Erik Arman die sprak hierover met Aris Lop.
1: Het is een koor van mensen met dementie met mantelzangers. En het zijn mantelzangers omdat de mensen met dementie die worden gekoppeld aan iemand die hen begeleidt bij het zingen.
2: Ja.
1: Dus die noemen we geen mantelzorgers, maar mantelzangers.
2: Ja, dat, op de
1: dus hebben zeg maar zoveel mantelzangers als er mensen met dementie meezingen.
2: Ja.
1: En dat verschilt per optreden. En daarnaast hebben we altijd mensen van bestaande koren die meezingen ter versterking van het geheel. Dus dat zijn er gewoon de koorleden en de mensen met dementie en de mantelzangers.
2: Ja, en mensen met dementie, is dat anders om daar een koor mee
1: dat
2: samen te
1: staan? Dat is echt heel anders. Mensen met dementie kunnen toch reageren op een manier als je het niet direct zou verwachten. En het is altijd moeilijk of moeilijk is misschien een groot woord, maar je moet altijd even opstarten. We gaan er wel van uit dat de mensen zijn met beginnende dementie, anders dan lukt het eenvoudigweg niet meer. Dus zijn er ook meestal geen mensen die opgenomen zijn in een verpleeghuis of daar wonen of wat dan ook. Meestal mensen die thuis wonen. En het zijn meestal mensen die meegezongen hebben in een koor voorheen. Dus
2: dat helpt.
1: Nog geen dementie hadden.
2: Dat helpt.
1: En dat scheelt ontzettend veel, want de stukken die gezongen worden bij ons, dat kunnen klassieke stukken zijn. Kunnen ook wel stukken zijn van Bridge over Troubled Water, ik noem maar even iets. Of Mag ik bij jou? Dan zijn er ook van die prachtige nummers die ze kunnen zingen. Maar we zingen het ook wel klassiek. En als je dat niet gewend bent, is dat gewoon lastig.
2: Dat is sowieso al lastig.
1: Dat is sowieso al lastig. Maar wij merken als mensen mee gaan doen met ons en ze worden geholpen door de mantelzangers, ja, dat het fantastisch gaat. En zij krijgen zelf ook een opleving in de zin van, ik heb dat vroeger gedaan. En vroeger lukte dat en het lukt nog.
2: Mm-hmm.
1: En dat is een geweldige opsteker voor mensen met dementie als ze ontdekken wat ze nog kunnen.
2: Ja, is dat een raadzame therapie voor mensen die last beginnen te krijgen?
1: Ja, ja, ja. Wij zeggen altijd, zingen is het beste medicijn voor mensen met dementie zonder bijwerkingen.
2: Mm-hmm.
1: Het werkt geweldig. En we weten dat zeg maar, de zenuwcellen waar de muziek in zit, als ik het eenvoudigweg mag zeggen, die worden als een van de laatste aangetast door de dementie. Dus muziek blijft heel lang hangen.
2: Mm-hmm.
1: Als een van de laatste. En vandaar dat mensen met dementie ook heel vaak kunnen zingen, datgene wat ze vroeger ook gezongen hebben.
2: Ja.
1: We gaan beslist niet naar de amazing nummers, dat willen we echt niet. Dat zou wel kunnen. En zal het misschien ook meer mensen hebben die meezingen. Dat gaan we niet doen, we houden het op een bepaald niveau. En we zeggen dus, het is een voordeel als je meegezongen hebt, maar doordat het met het koor gebeurt, zingen mensen wel vrij makkelijk mee.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, dat is het mooie van een koor.
1: Ja.
2: Is,
1: je neemt elkaar als het ware mee.
2: Ja.
1: En zeker mensen met dementie.
2: Ja, waar is het idee vandaan gekomen om dan?
1: Dat is een landelijk initiatief. En dat was een geweldig initiatief. Werd gesubsidieerd. En 3 jaar geleden inmiddels denk ik weer, toen zijn er opeens 12 koren in 1 jaar tijd opgericht.
2: Mm-hmm.
1: 12 koren, waaronder wij in Drechtstede en Alblasserwaard. Toen bestonden er al wel wat koren. Maar tot ons groot leedvermaak, tot ons grote verdriet, is die organisatie, die stichting die daarvoor was opgericht, is failliet gegaan.
2: Ja.
1: Het ging niet.
2: Mm-hmm.
1: En toen heeft een aantal koren heeft gezegd, en wij gaan wel door, waaronder wij.
2: Ja.
1: We hebben gezegd, we laten het er niet bij zitten. En dat maakt het niet altijd eenvoudiger, omdat voorheen kreeg je landelijk de muziek. En nu is onze dirigent Martin Klop, die zoekt zelf nu de muziek erbij, kopieert dat, stencelt dat, van alles doet hij ermee. Dus je hebt wel wat meer de vrije hand nu, maar dat maakt het voor hem wel wat lastiger. Maar we hebben gezegd, we gaan door. En we willen niet afhankelijk zijn van een landelijke organisatie. Er is nog wel heel lang contact geweest met andere koren in Nederland. Dat contact is inmiddels ook verbroken. We zijn nu gewoon zelfstandig en we zingen er lustig op los. Je ziet ook gebeuren dat de mantelzangers, die krijgen toch een bepaalde band met de mensen met wie ze zingen. Ik wil overigens zeggen dat het toch wel soms kinderen zijn die dat doen. Hoeft niet altijd een ander te zijn, maar het kunnen ook kinderen zijn. Maar meestal zijn er toch wel derden. En die halen de mensen ook op voor de repetitie, brengen ze weer thuis. En straks ook voor de uitvoering in november in Zwijndrecht zie je dat toch gebeuren. Dus er ontstaan gewoon vriendschappen door de mantelzangers met de mensen met dementie.
2: Ja.
1: En wij gaan dat doen 27 november en dat doen we heel bewust in Zwijndrecht. Omdat wij van de Verkerk Sponsorhoop in Zwijndrecht dit jaar een bedrag hebben ontvangen van €23.100. We hebben een aantal projecten daarvoor op het oog gehad die nu worden aangeschaft. Die worden gesubsidieerd. En één daarvan is het mogelijk maken van een optreden van het participatiekoor met een aantal mensen die beroepsmuzici zijn.
2: Ja. Is het koor groot genoeg?
1: Kijk, het kan altijd groter. En zeker waar het gaat om het aantal mensen met dementie, kunnen er meer bij. Dus we doen altijd een oproep voor mensen met dementie. Lijkt het u wat? Kom ook eens een keer kijken naar repetitie. Mm-hmm. Kom gewoon een keer kijken. In september starten we. Als je informatie wil hebben, dan kan het misschien straks genoemd worden. Ja, doe het een keer. En ontdek hoe waardevol muziek is.
2: Ja, Arie, dankjewel dat je er was.
1: Heerlijk, dankjewel voor deze gelegenheid.
2: Veel succes.
1: Dankjewel.
2: En een fijn weekend.
1: Ook zo.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. De jaarmarkt van Noorderloos viert op zaterdag 1 augustus haar 50ste editie. Jaarlijks trekken zo'n 10.000 bezoekers naar het evenement, dat daarmee tot de grootste jaarmarkten van Midden-Nederland behoort. Ter gelegenheid van het jubileum zijn er extra activiteiten, waaronder een eendjesrace met 6.000 bad eendjes. De opbrengsten van de markt komen nog altijd ten goede aan de verenigingen in het dorp. Precies zoals 50 jaar geleden.
2: De website Sliedrecht24 meldt. In Sliedrecht is donderdag het officiële startsein gegeven voor de bouw van appartementenproject De Bios aan het Dr. Langeveldplein. Op de locatie van de voormalige bioscoop en uitgaansgelegenheid komen 8 appartementen die inmiddels allemaal zijn verkocht. De woningen worden naar verwachting voor de zomer van 2027 opgeleverd. Met het project krijgt een markante plek in het centrum van Sliedrecht een nieuwe bestemming.
3: Het is het naam en nummer.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich, zegt de politie. De overvallers zijn nog niet gepakt. Ze kwamen iets voor 10 uur de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende buit op een fatbike gestapt en weggereden. Niemand raakte gewond. De juwelier was 5 jaar geleden nog slachtoffer van een ramkraak. De familie van de overleden Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. En onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al berichten achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Geel was 61 jaar. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport onderzoeken wat er is gebeurd met de duwboot die vanochtend is gezonken in de Koenhaven in Amsterdam. Er was 1 opvarende en die is vermist. De politie gaat ervan uit dat de persoon niet meer in leven is. De duwboot zonk vanochtend door nog onbekende oorzaak. Het gebeurde rond 9:30, net naast de Koentunnel. Vooralsnog wijst niks op een aanvaring, zo laat de veiligheidsregio weten. De stad Leiden is veel ouder dan tot nu toe gedacht. Die conclusie trekken archeologen.

naar de vondst van 40 houten palen onder een supermarkt in het hartje van de stad. De palen dateren van de vroegste middeleeuwen, dus uit de periode tussen de jaren 650 en 900. Tot nu toe staat in de geschiedenisboeken dat de eerste bewoners zich rond 1000 in het gebied vestigden. De palen zijn ontdekt tijdens graafwerkzaamheden voor een fietsenkelder onder de supermarkt aan de Breestraat in Leiden. Het weer, veel bewolking, nauwelijks zon, het is 21 graden. Vanavond en vannacht kan er lokaal een regenbui vallen. 15 graden wordt het vannacht en morgen hebben we vriendelijker weer dan vandaag met meer zon. Maar de temperatuur blijft ook morgen 21 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De Pieter de Hondfontein in Zwijndrecht wordt aangewezen als gemeentelijk monument. De fontein uit 1967 is het enige fonteinontwerp van beeldhouwer Pieter de Hond en wordt gezien als een bijzonder voorbeeld van naoorlogse beeldhouwkunst. Volgens de gemeente is het een iconisch kunstwerk met grote cultuurhistorische waarde. Met de monumentale status moet de fontein ook in de toekomst behouden blijven. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. Museum Ridderkerk Oudheidkamer organiseert op zaterdag 1 augustus een historische rondleiding door Bonnes Noord. Tijdens de wandeling neemt een gids deelnemers mee langs de geschiedenis van de wijk en laat hij met oude foto's zien hoe Bonnes er vroeger uitzag. De rondleiding vertelt veel over de voormalige scheepsbouw en de grote veranderingen die het dorp in de vorige eeuw doormaakte.
2: Weekblad De Brug schrijft over. De provincie Zuid-Holland controleert tijdens het zwemseizoen regelmatig de waterkwaliteit van officiële zwemlocaties. In de gemeente Zwijndrecht gaat het om zwemplek Het Waaltje in Heerjansdam. Bij blauwalg of schadelijke bacteriën kan een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod worden afgegeven. Wie veilig wil zwemmen in natuurwater, doet er goed aan vooraf het actuele zwemadvies te controleren.

0: Zo'n leuke naam dit, hè? Eagle Eye Cherry. Dat verzin je niet. En dan ben je muziek aan het uitzoeken. En denk je van, wat moet je gaan draaien? Eagle Eye Cherry, wat moeten we daarmee? Oh, Save Tonight, maar dat is leuk. En dat draai je dan in Grenzeloos Weekend. Teun Rijsdijk is een man die een column doet op Radio Ridderkerk in het programma Seniorentijd. En ze af en toe dan mogen daar een stukje van misbruiken. En een van zijn praatjes ging over iets ontzettend lekkers waar we bijna allemaal dol op zijn. En dan uit zijn jeugd. Het is een oude man. Het gaat over snoepwinkeltjes van vroeger.
1: In mijn jeugd waren er verschillende, vaak kleine winkeltjes waar ik mijn schaarse zakgeld kon besteden. Schuin tegenover ons huis was het kruidenierswinkeltje van Gerrit den Otter, Gedo genoemd. Ik kreeg in die tijd 5 cent zakgeld per week en zomers was het besteden van dit bedrag geen probleem. Want dan kocht ik een ijsje van 5 bij de kar van La Venezia, die op zaterdag bellend door onze straat kwam. Maar 's winters had ik de keus uit meerdere, vooral zoete versnaperingen. Voor 5 cent kocht je in die tijd bijvoorbeeld een vraagtekenpakket. Maar door een grillige speling van het noodlot zat er bij mij bijna altijd hetzelfde in. Dus was het geen vraagteken meer. Ook had je voor dat bedrag een stukje kauwgom met filmsterrenplaatjes. Maar Rita Hayworth en Roy Rogers zeiden me niets. Wij gingen nooit naar de bioscoop. De Chiniac en de Coldsingle was het maximaal haalbare, waar we 2 rondjes bleven zitten om het bedrag van 40 cent er maximaal uit te halen. Ook kon je een stukje zoethout kopen, maar daar kreeg je allemaal houterige rafels van in je mond. Ook een spekkie was aan mij niet besteed, want dat was erg zoet en taai in je mond. En van toffies van een cent kleefde je kiezen aan elkaar vast. Ook al niks dus. Een zakje zwart-wit dan? Nee, want dat zakje werd al gauw een harde bonk van aan elkaar gekleefde zwart-wit. Uiteindelijk stak je het hele zakje maar in je mond, waarna je aan het einde een prop uitgekauwd papier in je mond had. Nou, u merkt het wel, ik was niet zo'n zoete kou, zoals men dat toen zei. En nu trouwens nog niet. Ik heb net zo lief een stukje worst bij de koffie als een koekje. Zie het maar als een kleine afwijking. Een eindje verder aan de kerkweg had je het winkeltje van Rinus Verseveld. Rinusy, zoals wij zeiden. Die in een invalide karretje door zijn winkeltje reed. Later kochten we dan stiekem losse sigaretten. Moonshine was het merk. For Lucky People stond erop. Je was lucky als je er zonder longbeschadiging vanaf kwam. Maar in die tijd was een populair gezegde: het is geen man die niet roken kan. Tegenwoordig denken we daar gelukkig iets anders over. Op dorp, aan de Ringdijk, had je het winkeltje van de gezuster Stazelaar. Maar als je daar bijvoorbeeld een spekkie kocht, had je kans dat je er een kreeg die al een week in de zon in de etalage gelegen had. De gezusters waren in de verte nog familie van mijn oma Rijsdijk. Ik viste graag en als ik sim, dat is vislijn, nodig had, kocht ik dat bij de gezusters. Als ik bijvoorbeeld 3 meter wilde hebben, mat een van hen dat af aan de toonbank. Daarna wikkelde ze de lijn 2 keer om een grote tand in haar bovenkaak. Er stond er maar 1, dus de keuze lag voor de hand. En trok met een ruk de vislijn af. Ik stond er met open mond naar te kijken en liep daarmee een klein deukje op in mijn toen nog tere kinderzieltje. Vervolgens lichtte ze haar bovenrok op, waaronder een grote portemonnee hing waar mijn schaarse zakgeld in verdween. Weer een deukje, ditmaal iets groters in het tere zieltje. Gelukkig droeg ze onder die rok nog een onderrok, anders waren de gevolgen voor mijn verdere leven helemaal niet te overzien geweest. Tegenwoordig noemen we dat PTSS. Een klein eindje daarvoor was het winkeltje van Henk IJsselstein, die door iedereen Heiltje genoemd werd, maar dat was de naam van zijn moeder. Henk had alle denkbare soorten snoep in huis en heeft aardig wat van mijn zuur verdiende zakgeld binnengehaald. Lang heb ik gedacht dat de plaatselijke snoepwinkeltjes gesponsord werden door de lokale tandartsen, maar dat bleek niet zo te zijn. Ik denk dat het wel veel tandbederf opgeleverd heeft, maar ja, de een zijn dood is de ander zijn brood, zullen we maar zeggen.
0: Heerlijke man, Teun Rijsdijk. Net zo heerlijk als het snoepgoed waarover hij praat. En dat je denkt van, yum, yum, yum. Over snoepgoed gesproken, ze liggen weer in de winkels. De pepernoten al dan niet met chocola eromheen. Dus mocht je je willen bezondigen hieraan, dan is bij deze de tip halen.

0: Lokaal nieuws.
1: Op 5 september wordt in Dordrecht een sponsorloop gehouden voor Patrick en Mirjam van Gelder. Het gezin vertrekt begin volgend jaar voor onbepaalde tijd naar Suriname om daar aan de slag te gaan. Deelnemers kunnen kiezen uit een wandel- of hardlooproute van 5 of 15 kilometer, waarbij de opbrengst naar hun werk gaat. Inschrijven kan tot en met 28 augustus. De organisatie hoopt op een sportieve middag met een mooie opbrengst.
2: En als je zin hebt om daar ook ondersteuning in te bieden, kijk dan eventjes in de combinatie Ridderkerk in de krant. Want deze Ridderkerkers die gaan dat mooie werk doen. En die kunnen je steun heel goed gebruiken. Here it is. Hier is die in Grenzeloos Weekend.

0: Wat een onzin. Verschrikkelijk. Ach, hou op, man. Here it is. Het is afgelopen en jij begint here it is. Nou, vooruit maar. Grenzeloos weekend is bijna klaar, maar we moeten nog eventjes natuurlijk vooruit gaan kijken wat de komende weken allemaal gaat gebeuren. Anders kunnen we het weekend niet in. Zou heel vervelend zijn. Floortje, ga je doen?
1: Ja. Toevallig gaat iedereen die ik ken volgende week op vakantie. Dus ik moet nog even bedenken wat ik ga doen.
0: Heel de week uitslapen dus.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Och,
1: ja,
0: jongens,
1: Mirre gaat ook al weg. Dus ja, het wordt lastig.
0: Het leven is zwaar, Mirre. En ik hoor net dat het jouw schuld is.
1: Ja.
0: Dat ze zegt, Mirre gaat ook al weg. Ja.
2: Ja, ik kan er ook eigenlijk niet zo heel veel aan doen.
0: Nee, je staat nog onder dwang van de ouders.
2: Ja, ik had ook kunnen zeggen dat ik niet mee wilde, maar vakantie is te leuk daarvoor.
0: Vakantie is hartstikke leuk.
2: Ja, precies.
0: Kom op. Nou, ga er wat leuks mee doen. En,
2: dat gaat zeker goed
0: volgende
2: komen.
0: Week zullen we je missen, meisje.
2: Ja, helaas.
0: Wie we ook moeten missen volgende week, dus David, want volgens mij is die er volgende week niet bij. Maar och, voor nu bedankt en binnenkort mag je weer een keer schuivenis zijn in dit programma. Zeg, je kent het misschien wel als je gaat gokken en al dat soort dingen. Maar het hele leven is een gok. Daar gaat het volgende liedje over. Na het nieuws hebben we straks non-stop muziek op de radio. En tot aan het nieuws, André Hazes met Ik ben een gokker. Nog een heel fijn weekend.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Geel was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden en morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je bij de Benelux-tunnel 10 minuten vertraging. Ligt daar rommel op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel, met
6: dat... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, dan is dat gek. Lachen, gejank, door dik en dun.

0: want je bent.
1: Alles, alles, alles zie.
0: En je blijft.
1: Alles, alles, alles zie.
0: Mijn alles zie.
1: Alles, alles, alles zie.
2: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden en morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je bij Roelof Arendsveen 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel 5 minuten extra. Een van de buizen is dicht vanwege schade. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10:00 vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden en morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie. Jouw wekker in het weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ja, sla met Harry, luisteraars. U luistert naar Radio Zwolle. Het programma Roetjakmanisch en ook Rassasenang Ridderkerk. Het is een cultureel Indisch informatieuurtje. We gaan zoals altijd van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En wat bij een Indisch programma hoort, dat komt ook vanzelf voorbij. Ook de bekende vertellingen. Er is altijd tijd voor geschiedenis. Dat halen we altijd naar voren. Ook de andere Aziatische landen, die komen soms voorbij. Dus die hebben dan een eigen programma. We hebben bijna iedere week tijd voor koken. En we hebben lekkere recepten. En ook vandaag is het niet moeilijk. Ja, soms is dat gewoon zo. Dan is het niet moeilijk. En dat kunt u wel maken. Ik durf er ook bij te zeggen dat het lekker is wat we vandaag gaan klaarmaken. Muziek, dat zou kunnen zijn in de rock. Muziek uit Indonesië, country, 60, 70 jaren. En de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar en die hebben hun eigen plaatje. De allereerste plaat, dat is de plaat van Marcel. Die haalt die plaat eruit. En dat heeft natuurlijk altijd met programma te maken. Even dit nog, hè. Op maandag is de uitzending van 11 tot 12 uur. En op zondag, de uitzending is dan vanaf 6 uur. Dat is dus een herhaling, hè? En als u in Ridderkerk zou willen luisteren, als u zegt van ik kan helemaal niet luisteren naar Zwolle. Nou, Ridderkerk die heeft het op een andere dag. Dat heet Rassasenang en dat is de woensdagavond 7 uur. En de herhaling is op de zaterdag 5 uur. Dus andere tijden. Nou, we gaan u veel luisterplezier toewensen. En we starten meteen met het eerste Indische huis. Kembang Baru, hier komt jullie plaatje.

Ja, en dan hebben we de eerste Indische huis hebben we gehad. We gaan dan naar het tweede Indische huis. Dat is Roemasaya in Apeldoorn. En ook voor Roemasaya hebben we een eigen plaatje.

Ja, we gaan nu naar het westen van Nederland toe. We gaan naar de plaats Spijkenisse. Daar heb je ook een Indisch huis. Dat heeft een naam, Roema Oost-West. En ook bij Roema Oost-West wordt geluisterd. Hier komt jullie plaatje.

Het programma gaat vandaag beginnen met één belangrijke plaats. We gaan naar het midden van Java. Het midden van Java, daar zit een heel belangrijke plaats. En dat is de plaats Yogyakarta. Yogyakarta is zeer toeristisch. En men zegt wel, hè, ik weet niet of het echt zo is, maar ik begrijp het wel. Yogyakarta heeft eigenlijk alles te maken met Bali. Bali is, daar komen dus veel mensen op vakantie. Toeristisch aangelegd. Maar als je naar Yogyakarta gaat, daar komen ook heel veel mensen op vakantie. Ook al in de omgeving, hè, van Yogyakarta. Dat vergeet u dat niet. Voor het geval u niet weet waar Yogyakarta ligt, als je Java hebt, hè, en je gaat langs de noordkant helemaal naar Semarang. He, dat zie je op iedere kaart, he, Semarang. En je gaat dan loodrecht naar beneden, naar het zuiden toe. Dan kom je dus ongeveer langs Yogyakarta. En het is te vinden in een deel van heel veel bergen en heel veel natuur. Yogyakarta. En daar gaat het vandaag om. Yogyakarta. Dat is een van de gezelligste steden op het Indonesische eiland Java. Yogyakarta is samen met de stad Surakarta, dus nu heet dat Solo, de bakermat van de beschaving op Java. En een van de belangrijkste culturele centra van Indonesië. Van een bezoek aan het indrukwekkende Kraton of Kraton. Het Sultanpaleis, het slenteren over de uitgestrekte Alun-Alun, het stadsplein, tot het bewonderen van het werk van de zilversmeden in Kota Gede. Gezellig winkelen of in de avond eten aan de Jalan Malioboro, dat is een must voor iedere toerist die Yogyakarta bezoekt. De Malioboro. Daar ga ik zo dadelijk nog wel even verder op in. Dat is een hele lange winkelstraat. Daar heb je zowel winkels als, zeg maar, buitenwinkels. En daar bedoel ik mee dat je heel veel tentjes hebt. Want voor de winkels, alleen niet voor de deur van de winkel, maar voor de winkels staan ook allerlei mensen die allerlei dingen verkopen. En dan daar tegenover weer, dus een stuk gedeeltelijk op de rijweg, daar heb je ook weer heel veel kramen die ook weer van alles verkopen. Je kunt niet zeggen, verkopen ze dit wel of niet. Alles is daar eigenlijk. Hè. Dus het betekent dat het is een enorme gaan en komen van toeristen. De zonsopkomst of ondergang bewonderen bij de beroemde Borobudur en de Prabhan-tempel. Dat zal zeker een van de hoogtepunten van ieders reis zijn. Ja hoor, dat klopt. De Borobudur, daar moet je toch een keer geweest zijn. En eigenlijk ook bij de Prabhan-tempel. Dat is toch een compleet andere tempel dan de Borobudur. Die is gewoon veel toeristischer. Je zult je dus nooit vervelen in Yogyakarta. En ik heb hier een foto voor me. En dan zie je dus de huizen met een zekere opstap. En al die huizen hebben een soort tuintje van zeer klein tot redelijk groot. En al die huizen hebben in veel gevallen hebben ze de status van de vroegere Nederlanders die daar gewoond hebben. Wat bedoel ik daarmee? Nou, het zijn die oude Nederlandse huizen. Die kun je daar in straten vol tegenkomen. Niet dat daar nog een Nederlander woont. Nee, heel veel van die huizen staan zelfs leeg. Ja. Of de man die geen huis heeft, die drinkt daar binnen.
Want die lege huizen, daar wonen wel vaak dus Indonesische mensen. Nou, die mensen die gaan er niet bij stilstaan. Dat is van mij of niet van mij. Nee, dat huis is leeg, dus ik ga gewoon naar binnen. En vergeet niet, het zijn grote huizen met zeer grote kamers. Hè? Er is ruimte in overvloed. En als je dan geen huis hebt, ja, dan is het net als hier in Nederland, dat ze dus proberen binnen te komen bij je. En als ze eenmaal binnen zijn, dan hebben ze niet snel meer eruit. Maar ik zou niet weten wie de eigenaar, is. De huidige eigenaar, zou je zeggen, die ze moeten verzorgen dat die mensen die zomaar naar binnen komen, dat die eruit gegooid worden. Nee hoor, ze wonen daar gewoon klaar. En ik ga er dadelijk op in, want ik heb zelf bij een bezoek van Yogyakarta aangebeld bij een van die huizen. Maar dat verhaal dat komt straks. We gaan even luisteren naar muziek. The reappearance of the 60s and the 70s in a ragamuffin style in the 90s. Wind up your

We gaan naar het Sultanpaleis. Yogyakarta is een nog bestaande hofstad. De huidige sultan is de regerende sultan van dit sultanaat, dat vroeger over Mataram heerste. Hoewel Indonesië nu een republiek is, geniet de sultan nog steeds heel veel aanzien. Alhoewel hij geen regeringsmacht heeft, hij resideert in de kraton van Yogyakarta. Met de Becak rijden we door de stad naar de kraton toe, ofwel naar het Sultanpaleis. En daar aangekomen stappen we uit en lopen naar de fraaie toegangspoort van de kraton. We zien de reusachtige zilverkleurige beelden die symbolisch de toegangspoort naar het koninklijke verblijf bewaken. We worden hartelijk verwelkomd en naar een van de schitterende paleisruimte gebracht, waar warme jasmijnthee en diverse heerlijke versnaperingen voor ons klaarstaan. Eén voor één komen een paar leden van de koninklijke familie ons begroeten. Nou, dat is best leuk. Het is alweer even geleden dat we ze hebben ontmoet tijdens de Tong Tong Fair in Den Haag. En tijdens dit grote festival, dat voornamelijk draait om de Indische cultuur, waren wij bevoorrechten om deze adellijke gasten te mogen begeleiden. Na te zijn bijgepraat worden we uitgenodigd voor een rondleiding door het schitterende kraton. We zijn wel verbaasd over de enorme oppervlakte van de 14.000 vierkante meter van dit in 1755 gebouwde paleis, met zijn verschillende toegangspoorten en talrijke verblijven. Het geeft de indruk van een stad in een stad dat bol staat van de vele invloeden uit het rijke verleden. Binnen het kraton wonen veel familieleden van de sultan in talrijke paviljoens. En opvallend is dat in tegenstelling tot zijn voorgangers de huidige sultan slechts één vrouw heeft. Om ons heen hebben zich inmiddels verschillende bedienden van de kraton verzameld, waarvan velen als gids actief zijn. Enthousiast worden we aan deze hartelijke mannen voorgesteld. Het valt ons op dat de gidsen die op zijn schoenen of blote voeten lopen, die zijn altijd aanwezig. Blote voeten, daar wordt vaak op gelopen. Een gids uit de kraton liep vroeger altijd op blote voeten, maar met zijn tenen omhoog. Want de grond, bezaaid met fijn korrelig zand, symboliseert de onderdanen van de sultan en raak je met je tenen

niet aan. Oh, vandaar dat die tenen omhoog staan, ja. Inmiddels is deze traditie geen verplichting meer en zijn de bedienden dus ook met schoenen. Klinkt natuurlijk heel raar, maar vergeet niet dat het hoge aanzien van de mensen van de sultan in zo'n paleis, dat ze echt hoog aanzien, heeft ervoor gezorgd dat er een groot contrast is tussen de verschillende mensen. Je hebt mensen van de zogenaamd goede stand. Het overgrote deel van de mensen is zeg maar van de gewone stand of nog lager. Het vergeet niet dat mensen met een fietstaxi, die behoren dus in wezen tot de laagste in rang. En dat wordt door dat soort gebouwen en mensen die daarin wonen, sultans enzovoort, wordt dat in stand gehouden. De mensen die binnenwonen in zo'n gebouw, die hebben hoog aanzien. De mensen die daar niet binnen wonen, dat zijn lagere soorten mensen. En het is eigenlijk van de gekken dat dat nog bestaat. Maar tot op heden bestaat dat wel. Even luisteren naar muziek.

Ja, we gaan. Oh ja, misschien dat u zich afvraagt van vervoer daar. Ga je er altijd per taxi? Of ja, eigenlijk niet. Want je hebt daar heel veel fietstaxis, hè, die bedzaks. Hè. Dus die heb je daar heel veel. En die mensen die verbinden je graag aan elkaar. Hè. Dus dat betekent dat ze graag voor je rijden. Want zo gauw als je er eenmaal in zit, proberen ze je toch nog ergens anders ook naartoe te sturen. Omdat ze gewoon veel weten van Yogyakarta. Je hebt daarnaast heb je ook nog de dokkar, dus de paard en wagen. En dat is eigenlijk veel leuker. Hè? Dat paard en wagen, dat gaat rustig. Hè? Dat loopt niet hard. Dat gaat rustig door Yogyakarta heen. En ook daarmee kun je naar een plek toe. Nou, die plek die heb ik al uitgezocht. We gaan naar het Waterpaleis. Het zuidwesten van de Kraton-complex. Dichtbij Pasar Burung ligt het Waterpaleis Tamansari. Wat geurige tuinen betekent. Met zijn fraaie bassins, zijn ondergrondse gangen en zelfs ondergrondse Sumur Gemoeling Moskee werd dit oord in 1758 door een sultan gebouwd. Het inmiddels gerenoveerde complex speelde in het verleden wel een belangrijke rol. Want terwijl de vele vrouwen in de ruime baden hun bad namen, kon de sultan vanuit zijn torentje, dat uitsluitend voor hem bestemd was, zijn harem gadeslaan. En een van de vrouwen als bedgenoot voor de nacht kiezen. Tijdens de uitleg van deze geschiedenis wordt er om ons heen wel gelachen en gegicheld. Ja, dat willen we eigenlijk ook wel, horen we om ons heen fluisteren. Maar Tamansari was echter voor meerdere doeleinden gebouwd. In het verleden had er naast een plek om te mediteren ook de functie om familieleden van de sultan in dreigende situaties bescherming te bieden. En als amusement voor de koninklijke familie om aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. Tegenwoordig zijn sommige van de gebouwen woonhuizen geworden voor lokale bewoners. En er is ook een moskee. De rust en de badruimte en de ondergrondse tunnels voor bezoekers, die zijn wel toegankelijk. Wat denk u van de kunstnijverheid? Yogyakarta staat bekend om zijn batik. Een techniek waardoor stoffen met was- en verfbaden van de mooiste decoraties worden voorzien. Het is een zeer arbeidsintensief proces dat heel veel geduld en ervaring vraagt. We bezoeken een paar fabriekjes. En ik zei er net al, kijk, gaat u met zo'n bedzak op stap, hè? En u wilt naar een plek A, dan zal hij altijd proberen ondertussen u naar een plek B te brengen. En dat is dan eigenlijk naar richting kunstnijverheid. Want als je daar aankomt, ontvangt hij ook weer een soort kleine provisie. Ik ga nog even terug. We bezoeken een paar fabriekjes waar batik gemaakt wordt en zijn verbaasd over het aantal processen wat eigenlijk nodig is bij het vervaardigen van deze stoffen. Batikstoffen worden vaak gebruikt voor schilderijen, tafelkleden, boekenleggers en kleding. En vergeet niet, met name de prachtige sarongs. We dwalen door de nauwe straatjes van Kotakadee. Kotakadee, dat is dus die gouddorp. Hè? Dus daar kan je goud en zilver laten maken, maar ook kopen. Dat het een apart dorp is, dat zie je wel. Want als je daar binnenkomt, dan merk je dus, alle drukte is plotseling weg. Hè? Yogyakarta is heel druk, maar daar is het helemaal niet druk. Je kan daar naar binnen lopen, je kunt zien hoe er een sieraad gemaakt wordt. Alles met de hand. En ook daar hebben ze natuurlijk ontdekt dat als je handwerk hebt, dat dat veel duurder is dan machinaal gemaakte materialen.
Nou, handwerk, daar moet je voor betalen. Maar ik moet wel eerlijk zijn. Het is prachtig om te zien. Het is ook heel mooi om te zien. Hoe wordt dat dan gemaakt? Ja, dat is best de moeite waard. Nou, daar moet je ook allemaal tijd voor hebben. Want men zegt wel eens, ik wil naar Java toe 3 dagen. En dan weer door. Ja, waarom ga je nou 3 dagen naar Java toe? Dan zie je niks. He? Je moet gewoon, dan ga je naar Yogyakarta toe, minimaal 3 dagen daar verblijven. He? Dan kun je de verschillende dingen waar Yogyakarta zo groot in is geworden, kun je dan bezichtigen in een normaal of rustig tempo. He? Dat is ook goed voor je eigen hart. Ja, ja, ja. Even luisteren naar muziek. Oh.

Ja hoor, ik heb mijn bekende doos heb ik weer te pakken met de potten, pannen en schalen. En we gaan vandaag iets maken. Vindt, geloof ik, iedereen lekker. Ja, en u kunt het ook echt zelf maken. Het is helemaal niet moeilijk om te maken. Ja, dat zeg ik altijd, hoor ik al zeggen. Maar in de meeste gevallen klopt het wel wat ik zeg. Er zijn inderdaad dingen, als je die moet maken, dat is zeer ingewikkeld. Maar dit voor vandaag is heel makkelijk. We gaan warme bananen met kaneel kokossaus maken. Nou, wat heb je dan nodig? Ja, 4 grote bananen. Kokossaus, dat is 1 eetlepel bloem, 2 eetlepel suiker en een halve theelepel kaneel gemalen. En u moet ook 3,5 deciliter zanten. Dus je moet zanten ook hebben. Nou, anders gaat u het maar halen in de toko, hè. De uiteinde van de bananen gaat u eraf halen. Bananen in afgedekt stoommandje of als u een stoompan heeft gaat dat ook. Boven een pan met kokend water en dat moet ongeveer 5 minuten stomen. 2 warme bananen met behulp van de serveertang en mes pellen. Voor de kokossaus heb je dus bloem nodig, suiker, kaneel. In een pan goed door elkaar roeren. En dan daarna de zanten toevoegen. En het mengsel op matig vuur, dus niet hoog vuur, hè, op matig vuur voortdurend roeren tot het kookt en indikt. Daarna nog 2 minuten zachtjes laten koken. De kokossaus over de warme bananen schenken en serveren. Ik weet zeker dat u dat lekker vindt. Ja, ik heb het bij Indische feestjes, hè, heb je dat regelmatig. Op Passamalams kom je het minder vaak tegen, maar soms kom je het wel tegen. En dat zal ik altijd nemen, want het is ook niet vet. Hè? U weet wel, als je gebakken banaan hebt. Gebakken bananen is ook wel lekker, ja. Maar doordat er eigenlijk bloem omheen zit, hè, dat deeg, is het in veel gevallen nogal aan de vette kant. Hè, want dat is die olie die dringt in die bloem. Als u er een hap in neemt, dan is samen dus gebakken banaan is best lekker. Maar u krijgt ook nogal heel wat olie naar binnen. Dat heb je helemaal geen last van met warme banaan. Want dan ga je dus stomen. Dus er komt geen vet, geen olie aan te pas. Nou, wat is nou nog beter in deze tijd? Past helemaal in deze tijd eigenlijk, hè? Warme banaan met kaneel en kokossaus. Niet bakken, gewoon stomen. Nou, ik ga mijn spullen even schoonmaken en u gaat luisteren naar muziek.

In Yogyakarta gaat u natuurlijk langs de Borobudur. Dat is een heel grote hindoeïstische tempelcomplex. De Prabhan die ligt daar ook in de buurt. En daar zou ik ook naartoe gaan. Want u kunt niet zeggen dat lijkt allemaal op elkaar. Nee hoor, dat is heel wat anders. Dat is echt een chandi. Dat is eigenlijk een tempel. Hè? Zo, de tempel noemen ze daar chandi. Hè? Dus dan weet u dat. De Borobudur dat heeft een naam en is zeer indrukwekkend. Gaat u daar naartoe, dan ziet u ook de stupa's. En hoort u vanzelf de verhalen die daarbij horen. De stupa moet je met je arm naar binnen gaan. En als je dus dat beeldje wat erin zit, als je dat kan aanraken, krijg je een gelukkig leven. Nou ja, je kan natuurlijk van alles eraan vastbinden. Maar wat ik heel leuk vond, dat heb ik ook meegemaakt. Als je in Yogyakarta bent, dan ga je dus, die kom je op verschillende punten tegen. Een bezoek aan de dure arts, noemen ze dat, maar dat is flauwekul. Dat zijn allemaal vrouwen die hebben op hun rug hebben ze dragen ze mee ongeveer 10, 12 flessen. En dat is een soort kruidendrank. Ja. Een kruidendrank. Het ziet er niet lekker uit. Het is in allerlei kleuren. Geen echte kleuren bedoel ik. Hè? Je ziet gewoon dat er van allerlei dingen in zitten. Maar de mensen op Java geloven daar heilig in. Want je hebt dus drankjes voor geluk. Je hebt drankjes voor een goed leven. Je hebt drankjes voor je buik. Je hebt drankjes voor je darmen. En ga zomaar helemaal door. Ga door je hele lichaam heen. En al die drankjes die worden verkocht door die vrouwen. Die dat zelf maken. Je krijgt een bekertje. Ze hebben verschillende bekertjes bij zich. En dan hoop je altijd maar dat jij een nieuw bekertje krijgt. Hè? Want je weet niet of die bekertjes een beetje in water worden schoongemaakt. En opnieuw gebruikt worden. Ik denk zelf van wel. Maar ik kan het niet bewijzen. Bij die vrouwen, die gaan meestal een beetje achteraf staan. Zie je ook altijd andere mensen, mannen en vrouwen hoor, die dus die drank kopen. En die toch heilig geloven in de kracht van dat mengsel. En ik weet wel, ik was daar, dat is misschien 13, 14 jaar geleden. Toen was ik er met een vriend en die dronk dat. En hij is...

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Op Radio Ridderkerk verwachten we, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
8: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.

zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. En dat betekent weer twee lang blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Dico Bravenboer. Ja, twee lang blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent zoals gebruikelijk het eerste uur lekkere slow blues. En het tweede uur gaan we het tempo een beetje opvoeren met wat pittige nummers erbij. Ik ga beginnen met een album uit 1999, Singing with the Sun van Little Arthur Duncan. En ik ga draaien de titelsong. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 1. Lekkere slow blues.

Zo, de kop is eraf met Little Arthur Duncan met de titelsong van dat gelijknaamalbum Sing with the Sun, 1999. 2006 nam de Robert Fosse Blues Band het album Cold Covered It Up. Ik ga het even draaien, Cold Tail Bird.

maar dus, denk, of de Robert Vossen Blues Band natuurlijk, met Little Arthur Duncan hebben we ervoor gehad. De Robert Vossen Blues Band met de Coltail Bird van het album Cold the Cover, dat was het jaar 2006. In 2004 nam Eddie Martin, de Engelse zanger-gitarist, het album Play the Blues with Feeling op. Ik gedraaide het hele mooie Selfish Sky. Eddie Martin.

0: is dat blues of is dat geen blues? Eddie Martin met Selfish Sky van het album Play the Blues with Feeling uit het jaar 2004. Ja, ik heb het al eerder gezegd, menigmaal was hij mijn gast hier in de studio voor live optredens en interviews. En ik heb ook nog een keer een concert voor hem georganiseerd in het theater hier in de Ridderkerk. En daar heb ik het over Michael de Jong. Helaas is hij niet meer, maar hij heeft ontzettend veel mooi werk achtergelaten. Ik heb vandaag zijn album Something for the Pain meegebracht uit het jaar 2014. Ik ga het even draaien. Isolation, Michael de Jong.
1: Maar geen pijn voor andere mensen. En ik hoop dat mijn muziek heals. That's the bedoeling of Michael de Jong's muziek.

blijft een mooi nummer. Doing a Green Leaf met Chrome Up en Chrome How Old. Van het album Trying to Hold On, het jaar 2011. 1939, daar komt het volgende album uit vandaan. It's Magic, en we hebben het dan over Magic Frankie. Tegenwoordig is hij weer op het podium te vinden na een behoorlijke poos van afwezigheid. En ik heb een oudje meegebracht, 1989 zei ik al, It's Magic, en daarvan ga ik draaien. Holen Wolf, Magic Frankie.

0: From limb to limb, y'all said, hey.
1: Mijn naam is Phil B. Je luistert naar Bluesy met Nico Bravenboer.

Uit 2002 van het album Footprints on the Ceiling hoorde je Mississippi met What Kind of Man Is That? Olaf en de Blues Crews komen uit de buurt van Enschede, dacht ik. Ooit waren jullie te gast in Bluesy voor een live optreden en een kort interview. En ook hebben ze gehad bij Blues Podium L'Esprit. Een tweede album draagt de titel Full Time Lover en ik ga ervan draaien Leaving Home.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.

Welkom terug, deel 2 van Bluesy op deze zaterdagavond. Het eerste deel, lekkere rustige muziek. Het tweede deel gaan we er ook wat pittige nummers bij draaien. Ik ga beginnen met The Manish Boy van het album Big Plane. En daarvan ga ik draaien, bestand van het jaar 2007, daarvan ga ik draaien Border Town Blues. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 2.

vooraf van het tweede uur van Blues hier op deze zaterdagavond met de Manish Boys, Watertown Blues van het album Big Plans. Maar wat ik al zei, we hebben een nieuw album uitgebracht met als titel Broken Souvenirs. En dus vrij rustig album, mooie nummers staan erop. Ik heb voor de tweede uur gekozen voor A Way To Go. Bywatercall van een nieuwste album Broken Souvenirs.

in hun de tijd een toch wel een vrij bekende band in heel Europa. En ik heb het over de Belgische band. De Electric Kings, hun album Electronic. En daarvan draaide ik My Baby. En toch noem ik ze nog een keertje op, want de meeste mensen staan nog steeds op het podium. Onder andere Big Dave komen zien we regelmatig in Nederland. Hij was ook mijn gast ooit in de studio voor een interview. Harmonica en zang natuurlijk. Luc Alexander, ook hij was ooit mijn gast. En hij staat ook nog steeds op het podium. Op gitaar, Willy Mees op drums, ja, wie kent hem niet, Mark Thijs, of Mark T, zoals hij meestal genoemd wordt, ook een paar keer mijn gast geweest. Dat was toen ook samen met Big Dave, dacht ik. Hij speelt gitaar en Luke Henry, ook hij was hier ooit in de studio voor een optreden. En hij speelde de dubbel bas. Dat was de Electric Kings met My Baby van het album Electronic. Eric Clapton, zijn album From the Cradle kwam uit in het jaar 1994. Ik heb vandaag gekozen voor zijn hele mooie uitvoering van Motherless Child. Eric Clapton.

met Money Talk van het album Royal Ten, dat toen uitkwam. Ik dacht ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van King of the World. Kim Field en The Perfect Gentleman van het album I Need to Be. I Need Be. Dat klopt iets, denk ik. Dan pak er even toetsje bij, want volgens mij heb ik daar een hele verkeerde titel bij geschreven. Maar even kijken hoor, nummertje 4. What kind of fool is that? Okay, that is all the way.

Kingfield and the Perfect Gentleman met What Kind of Fool. En ik heb nu de titel helemaal te pakken van het album. Op de bestee gewoon wat weggevallen, denk ik. Don't Need But One, dat is de titel van hun nieuwste album. Brad Keeter Wilson, zijn album, zijn laatste verschenen album volgens mij. Of is er nog eentje nagekomen? Ik durf het niet te zeggen, maar ik heb in ieder geval Buckle Up bij me. En Brad Keeter Wilson, menigmaal te gast hier voor een optreden en een interview hier in studio. In de studio. Voodoo Boogie.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Clang Bang en de Cook County Kings met Can't Go On This Way van het album The Blues Don't Care uit het jaar 2016. 1968 kwam het album Trip and Through Midnight Blues uit en dan heb ik het natuurlijk over Cupie en de Blizzards. Ik ga van het album draaien Checking Up On My Baby en ik vind het juist een leuk nummer omdat ik dat ooit is toch altijd in mijn vorige leven toen ik zelf nog in de band zat ook. En dat nummer hadden wij op in ons repertoire staan. Checking Up On My Baby. Ik doe wel even de bezetting op van dit album. Trip and Through Midnight Blues. Arie Muskee uiteraard zang harmonica. Hilco Gelling, hij was ooit hier mijn gast in de studio. Op een solo een bottleneck gitaar. Herman Brood op piano. Jaap van Eyck op basgitaar. Dick Beekman op drums. En nu nog twee gastmuzikanten mee. Dat zijn Eduard Nink, Blok op trompet, Roel Hemmens op de tenorsax en Jenny Meinema op alt sax. We gaan luisteren naar QB en de Blizzard met Checking Up On My Baby.

0: That's right.
1: Ja, lekker. Van zijn nieuwste album Blue to the Bone hoorde je Mick Colossa met All It Takes Is Blues. En we blijven lekker blues houden, want ook het volgende nummer van een heerlijk nummertje. 2024 Stone Cold Hands, dat is de titel van het album van Sean Riley in The Water. Truck Root Blues.

Uit Duitsland komt hij André Schedielman, band van zijn laatste verschenen album Cold Wind en Dark Black Night. En u hoorde Ilona. Big Bill Morgenfield, You Gonna Miss Me van het album Ramblin' Man uit het jaar 2001.

Big Bill Cornegiel met You Gonna Miss Me van het album Ramblin' Man. We gaan eruit met Dip Rider en met van het album Live and Have Fun met het nummerje van de kruis Prisoner of War. Na het nieuws en de reclame is de tijd voor Radio Jong met zijn sensatiegeneratie. Ik ben trouwens tot donderdag weer, dan van 8 tot 9 uur. Mijn naam is Diego Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot luzie. Dag.

0: solitary.
1: Punt 7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsjemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtema Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio.

0: onverstaanbaar, niet te stuiten.
1: It's time for revolution!
0: De sensatiegeneratie.
2: Okay. Lovell en Junior, Adam Tate, Vetch.
3: For the first time, this is the street of dreams.

Ja, en zo klonk het begin in ieder geval wat er is van de nieuwe single voor U2. Street of Dreams is de titel daarvan. Het is een track die in ieder geval is opgenomen in Mexico, geven ze zelf aan. En is afkomstig van een nieuwe plaat die na 9 jaar studio stilte zeg maar, gaat verschijnen aan het einde van dit jaar. En we zijn benieuwd hoe die verder gaat klinken met qua liedjes. We hebben natuurlijk al voorproefjes gehad met twee EP's die ze eerder dit jaar al hebben uitgebracht qua muziek. En U2 zal ons blijven verrassen, denk ik. Misschien komt er dan ook nog wel een leuke wereldtournee achteraan. Maar dat zullen we nog eventjes moeten afwachten. In ieder geval de Street of Dreams, de nieuwe single, die is uit. En voorzien van een live videoclip vanuit Mexico. Goed, de kop is eraf. Deze nieuwe aflevering van Sensatiegeneratie is weer tot de klok van 9 uur bij je. Met daarin natuurlijk weer onze muzikale ontdekkingsreis die we gaan ondernemen door Muziekland. Wat er allemaal weer is uitgekomen in de afgelopen week, misschien iets langer. Maar goed, in ieder geval, er is weer heel veel nieuwe muziek uitgebracht. En we nemen je mee op ontdekkingsreis. Rond de klok van 30:30 aandacht voor onze lokale, regionale helden. En we hebben daarbij natuurlijk die grote nieuwe hit van onze Leen. Maar daarnaast ook nog ander Ridderkerks talent dat deze week weer is uitgebracht. Dus blijf spannend, blijf lekker luisteren naar de Sensatiegeneratie hier bij Radio Ridderkerk. Uiteraard ook weer een blokje Nederlandstalig, denk ik. Of in ieder geval een Nederlands, in ieder geval, we gaan het wel zien waar het allemaal naar gaat eindigen. We gaan door met in ieder geval de nieuwe single voor Anna Graves. Haar nieuwste single is getiteld Goldmine.

Anna Graves en haar nieuwe single Goldmine. En die is afkomstig van het nieuwe album America's Greatest Burnout. Dat op 21 augustus gaat verschijnen. Wil je haar live aan het werk zien? Ja, dan moet je toch echt naar Amerika toe. Want alle optredens in haar agenda zijn alleen daar. Wie weet, als ze de hele kant op komt, dan houden we je zeker op de hoogte. Anna Graves. We gaan door met nog meer iemand uit het Amerikaanse vasteland. Singer-songwriter Gracie Abrams komt uit Los Angeles, California. Is pas 26 jaar en nu al bezig om haar doorbraak te realiseren. Ze gaat namelijk op een grote tour doen. Volgend jaar pas. Dan komt ze ook een paar keer naar Nederland toe. Doet bijvoorbeeld... even kijken hoor, als ik het allemaal goed kan vinden. Eerst Antwerpen aan, 15, 16 april volgend jaar. En 7 mei, dan staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam op de planken. Ik heb het over Gracie Abrams. Haar nieuwste single die deze week uitkwam is getiteld Look at My Life.

Look at My Life. Nieuwe single voor Gracie Abrams. En naast 7 mei zijn er nog 2 concerten bijgekomen. 8 en 10 mei in de Ziggo Dome. Dus 4 dagen met 3 concerten op rij. In Amsterdam. Volgend jaar dus voor deze dame uit Amerika. Gaan we door met muziek uit Engeland. Komen we terecht bij Sam Smith. Hij bracht deze week ook weer een nieuwe single uit. Die is getiteld My Guy.

dat was die. It is mine. My Guy dus, van Sam Smith. Zijn nieuwste single afkomstig van het album wat hij dit jaar uitbracht, Hazel Eyes. Concerten, ja, daar moeten we nog even op wachten. Hij heeft het wel druk, zijn agenda zit vol, maar optredens deze kant op. Ja, wellicht komt dat wel weer een andere keer. Maar op dit moment staat er nog niets in gereserveerd. We gaan door met nog eventjes meer muziek uit Engeland. Zangeres Sienna Spiro komt daar ook vandaan met haar nieuwe single Great Expectations.

20 jaar uit Londen, Sienna Spiro, Great Expectation. Grote verwachtingen, inderdaad, zijn er van haar. Ja, ze is van plan om een wereldtour te doen en komt dan ergens volgend jaar pas in Nederland voor optredens terecht. 14 en 15 maart staat ze in Amsterdam in de gashouderfabriek daar dat terrein op te planken. En we gaan afwachten wat er allemaal uit voort gaat komen. Nog meer nieuwe muziek wellicht. We gaan lekker door met nog meer muziek uit. Volgens mij komt hij ook uit Londen. Of in ieder geval uit Engeland. Ik heb het over Archie Langley. Ja, die naam zegt weinig mensen iets waarschijnlijk. Maar als we het hebben over St. Loony, dat is zijn artiestennaam, dan is dat beter bekend. Het album is uit, The Island, nieuw. En van dat eiland is nu een nieuwe single uit. Die heet Alaska. St. Loony.

Ja, St. Lundy, oftewel Alaska. De nieuwe single van dat nieuwe album, The Island, van deze muzikant uit Engeland, Archie Langley dus. We gaan door met een zangeres die binnenkort met een debuutalbum gaat uitkomen. Ik heb het over Maya, en dat schrijf je M-A-I-A-H. Win, dat schrijf je weer W, Grieks I, N-N-E. Om het even na te zoeken, wellicht voor de liefhebbers. Ja, ze spiegelt zichzelf aan een Griekse godin van soulmuziek. We gaan eens lekker luisteren naar haar nieuwe single. Die is getiteld Breathe. En even kijken hoor, binnenkort dus het nieuwe album dat gaat verschijnen. Out of the Dark is daar de titel van. Maya Win.

Ja, Maya Wynn met de nieuwe single Breathe, afkomstig van die nieuwe plaat Out of the Dark, die binnenkort gaat verschijnen. En zeg je van ja, ik ken die stem ergens van. Dat zou zomaar kunnen, want ze is ook nog eens de leadzangeres van de band Envy of None. Een project met onder andere Rush-gitarist Alex Lifeson. En nu dus een debuutplaat van haar hand met solo. Een beetje ja, folk, pop, dat soort muziek zal erop staan. Goed, we kijken op de klok en dan zien we dat het hoog tijd is voor onze demo van de maand. Dat zijn lokale, regionale helden die we hier in de spotlight zetten bij Radio Ridderkerk. Vind je dat zelf ook leuk om eens in de spotlight te staan? Dat kan natuurlijk altijd. Stuur gewoon een e-mailtje naar info@tvridderkerk.nl.

through a storm. Hold your head up high and don't be afraid.

Ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Lee Towers met William Jans. You'll Never Walk Alone. En het voetbalseizoen gaat weer beginnen, voel ik zo, aan mijn theewater. Vanwege het uitbrengen van dit liedje natuurlijk. Zoals gezegd, we hebben nog een Ridderkerkse artiest voor je in de aanbieding. Want ook René Hagen heeft een nieuwe single uit. Hij is de King of Swing, noemt hij zichzelf. In Ridderkerk opgegroeid en op zijn vierde verhuisd naar het Drentse dorpje Schoonoord. En daar woont hij nog steeds. Hij heeft een nieuwe single uit, die is getiteld Simple Man. Nou, daar komt hij.

Ja, leuke countryplaat van René Hagen. Middels dus woonachtig in Schoonoord in Drenthe, maar komt dus uit de Ridderkerkse. Dan gaan we door. Nou, kijk op de klok. Ja, we kunnen nog wat leuke liedjes laten horen. We hebben er nog wel een aantal voor je in petto. Van de volgende, ja, weet ik eigenlijk ook niet zo gek veel. Peter Herreigers, of Niels Herreigers heet hij. Is singer-songwriter. Hij is bekend van tv-programma's The Winner Takes It All en The Voice of Holland. Maar ik ben hem denk ik al een beetje kwijtgeraakt daarna. In ieder geval, hij heeft nu een nieuwe single uit en die is wel leuk. En daarom in de spotlight hier. Take Me Now, dit is Niels Herreigers.

Ja, Niels Herijgers. Best wel poppy, catchy song. Take Me Now. Wat hij heeft gemaakt, goed gedaan. Gaan we ongetwijfeld meer van horen. Over optredens en dat soort zaken nog weinig nieuws te melden. Heb ik geen zicht op, zoals het zo mooi heeft. Want hij heeft geen website, alleen een Facebookpagina. We gaan lekker door met een zangeres. Noah Sare komt uit Amsterdam. Ook zij heeft een nieuwe single uit die lekker in het gehoor ligt. Dit is Patience.

Ja, uit Amsterdam, Noah Saray met haar nieuwe single Patience. En wil je haar aan het werk zien? Ja, ze stond afgelopen weekend natuurlijk gewoon op het North Sea Jazz Festival hier in Ahoy, in Rotterdam. Maar binnenkort in Paradiso Amsterdam gaat ze nog optreden in de Tolhuistuin op, even kijken, 8 november aanstaande. Dat over deze zangeres. Gaan we door met de band Friday. Eigenlijk was het een 1-2'tje van Koen en Quinten om een indie project of een band te gaan starten. Uiteindelijk volgden er meer muzikanten en is er nu de band Friday. We gaan gewoon lekker luisteren naar de nieuwe single, die is getiteld Summer Rain. MUZIEK

0: denk dat dat wel de zomerplaat wordt van dit jaar. Summer Rain van de band Friday dus. Mooi duo. Koen Brouwer en Quinten Huygen vonden elkaar op het conservatorium in Amsterdam. Alweer 16 jaar geleden. En ja, toen kwamen ze elkaar tegen. En vanaf 2020 zijn ze officieel de band gestart. Friday dus. We gaan lekker door met een bijzondere dame. Moet ik wel zeggen eigenlijk. Want toen ze 12 was, won ze al het 11e seizoen van America's Got Talent. Ik heb het over Grace van der Waal. Ja, dat klinkt toch heel erg Nederlands. Dat klopt ook. Haar vader is Nederlands. Haar moeder is Amerikaanse. Zij is zelf ook in Amerika geboren. Inmiddels 22 jaar. Dus zijn we 10 jaar verder. Heeft ze al heel veel gedaan. Nu is er weer nieuw materiaal van haar hand. Die is getiteld de nieuwe single Understand. Grace van der Waal.
1: Lately all my clothes are itchy.

Ja, Grace van der Waal, Understand, is haar nieuwste single. En het bijzondere is, voor degenen die het nog niet hadden gehoord, speelt graag ukulele in haar liedjes. En dat komt dus ook terug in dit lied. Grace van der Waal. We gaan door en komen dan terecht bij muziek uit Schotland. Daar komt onze volgende muzikant vandaan. Ik heb het over Blair David. Davy, moet ik zeggen. Hij komt trouwens volgende week naar Nederland voor een concert. 21 juli staat hij in de Stevenskerk in Nijmegen. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Voor één keer op de planken dus in Nederland. En dat allemaal in het kader van een tour door Europa. Hij komt ook binnenkort met een nieuwe EP. Die gaat verschijnen 9 september. En heet You Like Ugly, Don't You Baby. En deze week was er dus de nieuwe single die uitkwam. Dit is Blair Davy met zijn nieuwste hit So What.

So What, de nieuwe single voor Paul, Blair Davy. Ik was al met een Paul bezig, omdat dat de volgende wordt. Maar het is toch echt de Schot Blair Davy, die dus op 9 september een nieuwe EP uitbrengt. You Like Ugly, Don't You Baby. Dat is in ieder geval de titel daarvan. We gaan kijken op de klok en zien dat we al bijna echt afscheid moeten gaan nemen. Gaan we ook gelijk maar eventjes doen, want de tijd vliegt. Met Limburgse muziek, oftewel uit Heerlen, afkomstig de Paul Logister Tribute Band. Maar ook gewoon Paul Logister. De titel van de nieuwe single die deze week uitkwam is getiteld You're Like the Sun. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Hoi hoi.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, vier anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

hele goede avond. Het is weer zaterdagavond, 9 uur geweest. En tot 10 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar disco en dancemuziek hier bij Radio Ridderkerk in het programma Disco Radio Action. En wil je nu een verzoekplaat aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is disco@sdrr.nl. Vanavond aflevering 301, waar we begonnen met LW5 en Rijp voor de Picking. En we draaien de remix. En we gaan verder met Kinky Fox en So Different.

Je luistert naar Disco Radio Action hier bij Radio Ridderkerk. 105.7 MHz en op DHB Plus. Waar je kon luisteren naar de Gap Band en Outstanding. En daarvoor hoorde je Kinky Fox en So Different. En we gaan verder met Gwen McCrae en Doing It.

0: Je hoorde Leon Ware en Inside Your Love. Gevolgd door Maxell en The Session. En we gaan verder met G.T. Taylor en Long Hot Summer Night.
1: Ecstasy.

door de Be Thankful for What You've Got van William de Von. En de laatste plaat voor vanavond wordt er een van MFSB en KG. Ik ben weer straks om 1 uur met de Radio Ridderkerk Top 15. En mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor je graag weer volgende week zaterdag om 9 uur.

0: 5.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Are you ready for mind-bubbling tunes in full effect? It's time for the TBC House and Dance Mix.
6: Music for everybody.
7: Yo, I love this station. Listen.
8: Welcome to your weekly house and dance radio show. TBC, the beat company. DJ.

my personal choice of music.

te horen. Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now.

skills wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

0: got some technical problems.
1: Hit it!

massive, man.

0: This is Outstanding 12 Inches and Remixes with Mark and Michelle.
1: Je hoorde Bonnie Taylor en Total Eclipse of the Heart, de albumversion uit 1983. Zo is er alweer bijna een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met The Cure en Why Could I Be You, de extended remix uit 1987. Maar eerst luisteren we nog naar Anna Lee en Two Times, de Gamba Club Mix uit 1998. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met nog een uur Outstanding.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot 1 graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvrennekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd tijd.
7: Outstanding Wilson Kiss and Remixes.
8: Radio Ridderkerk.
9: Outstanding 12 inches and remixes.

0: Ring. 12 inches. En remixes.
1: Welkom terug bij het tweede uur Outstanding 12 inches en remixes. We begonnen dit uur met Techniek en Heaven to Me.

Je hoort Johnny Bristol. Love No Longer Has Hold On Me. Uit 1980. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Evelyn King en Flirt. Maar eerst luisteren we nog naar Soft Cell en Torch. Namens Mark en mij, tot volgende week. Ho!

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Ridderkerk.
1: Jouw radio. Goedenavond.
0: Radio Ridderkerk.
1: Het is zomer.
0: Radio Ridderkerk.

0: Frank van Kralingen.
1: De hits van morgen, vandaag bij ons.
2: Dit is de Ridderkerk Top 15.
0: Nieuw.
1: In de Ridderkerk Top 15.
3: Nummer 15.

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 13.

0: De nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Dit is Radio Ridderkerk nummer 12.